0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Hoogstraten. Na, na, na, na, na.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: Clara Life.

0: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Clara, live.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus.

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Clara Live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen zijn gisteravond laat de 2 Belgen aangekomen van het cruiseschip waar het Hantavirus uitgebroken is. Ze zijn van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en vandaar naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden nu getest en er wordt gekeken of ze geen symptomen hebben. Als dat in orde is, mogen ze thuis in quarantaine gaan. Intussen zijn al meer dan 90 van de 150 passagiers naar hun thuisland gebracht. 3 mensen die op het cruiseschip zaten zijn overleden aan het Hantavirus. In alle Belgische gevangenissen is een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de toenemende agressie en de hoge werkdruk. In maart bereikte de federale regering een akkoord over maatregelen om de problemen aan te pakken, maar voorlopig verandert dat niets, zegt Robbie de Kaai van de socialistische vakbond ACOD.
1: Die maatregelen die gaan pas in eind van het jaar. En ondertussen bouwt men rustig de stok van openstaande straffen verder af. En dan zie je in Brussel bijvoorbeeld in een inrichting zoals Haren met 1200 plaatsen, dat ondanks dat men bedden heeft bijgeplaatst, er meer dan 200 mensen op de grond liggen. De logica ontgaat mij dat je in zo'n grote inrichting eerst nog bedden moet bijplaatsen en dan evengoed mensen op de grond moet leggen.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatsbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en het opheffen van sancties tegen Iran. En de krant The Wall Street Journal zegt dat Iran een deel van zijn hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om zich te laten behandelen na een hartaanval. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor een grote borgsom. Mohammadi is 54. Ze werd 10 dagen geleden al met spoed van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft op 1 punt staan van leider Club Brugge met nog 3 wedstrijden te gaan. Trainer David Hubert was tevreden met de prestatie.
2: Ja, met de intensiteit die we voor de dag konden leggen vandaag, direct onze intenties duidelijk maken. Ik denk dat we dat heel goed doen. De eerste kwartier, een heel mooi doelpunt. En goed, daarna zag je dat we een iets evenwichtigere partij kregen. Ik denk dat we daarna in die tweede helft in de controle, voilà, weinig hebben echt weggegeven.
0: In de Europlay-offs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen tegen Westerlo. Genk is daar opnieuw leider met evenveel punten als Standaard. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Blijf verwonderd. Espresso met Julie van Bogaert.
4: Goedemorgen. Het wordt een spannende week, want vandaag begint de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Daar hoort ook een verplicht werk bij en ik verzin het niet. Dat heeft als titel Caffeine. Welkom bij Espresso.

Het Vivace uit de symfonie nummer 33 van Joseph Haydn door het Kammerorkester Basel onder leiding van Giovanni Antonini. En na die uitbundige Haydn is dit een rustige Mozart.

0: Bernhard Krabac op fluit, samen met het Mozarteum Orkester Salzburg, onder leiding van Ivor Bolton, in een andante voor fluit en orkest van Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Espresso.
0: Ik heb gisteren weer geboeid geluisterd naar De Jaren met Helene de Bruyne. Haar gast was de Nederlandse schrijver en activist Anja Meulenbelt. 50 jaar geleden schreef ze haar bekende autobiografische roman De Schaamte voorbij. Daarin vertelt ze openlijk over haar liefdesleven, de seksuele revolutie en hoe ze zelf door het feminisme werd aangetrokken. Anja Meulenbelt is blijven publiceren en dit jaar wint ze de PC Hoofdprijs, toch nog altijd de belangrijkste literaire staatsprijs van Nederland. Meulenbelt is ondertussen de 80 voorbij, maar als ze praat hangen de mensen nog altijd aan haar lippen.
2: Meestal was het niet leuk, een one-night stand. En dat blijkt ook uit onderzoek. Mannen doen daar hun best niet voor. Maar als het nou eens wel leuk was, het was echt fijn met de seks, dan werd ik verliefd. Dat was niet de bedoeling. En daar, dan zat ik weer thuis te wenen bij de telefoon die niet ging, omdat hij na 3 keer dacht van dat was het. En nou gaan we weer wat anders doen. Dat was de seksuele revolutie waar ik mij geheel en al in had gestort. En ik dacht van, dit gaat gepaard met ook wederkerige liefde. En een man en een vrouw die elkaar echt waarderen en elkaar serieus nemen. En niet alleen maar voor een one night stand. En dat viel mij niet mee. Mannen dachten, oh, eindelijk kunnen we heel goedkoop aan de seks komen. En hoef je niet echt eerst een echte relatie te beginnen. Die dachten, joepie, dit is nu gratis.
0: Klinkt herkenbaar. Anja Meulenbelt, ze is niet van gisteren. En niet van gisteren is ook de titel van haar memoires die onlangs verschenen. Het hele gesprek in De Jaren kan u als podcast beluisteren op VRT Max.

Een wals van Georges Bizet met Roberto Proceda aan de piano. En we krijgen vandaag walsen in allerlei vormen en maten, zoals deze van Richard Galliano, zijn Beritz-wals.

Richard Galliano op accordeon met zijn wervelende Beritswals, samen met Gabriele Mirabassi op klarinet. En voor dit moet je gevoel voor humor hebben. Mit humor, zo heeft Alexander von Zemlinski erbij geschreven, bij dit prestissimo van hem.

0: muziek voor strijkquintet van Alexander von Zemlinsky door Oxalis. Half zeven, het nieuws krijgen we vanmorgen van Sophie van der Donkt. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: De ogen zijn nog altijd gericht op de passagiers van het cruiseschip waar het hantavirus was uitgebroken.
1: Ja, en de twee Belgen die aan boord waren zijn gisteravond laat in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen aangekomen. Daar worden ze getest en wordt er gecheckt of ze geen symptomen hebben. Is dat in orde, dan mogen ze naar huis, maar wel om daar nog een tijdje in quarantaine te blijven. Drie passagiers van het cruiseschip zijn de voorbije weken aan het hantavirus gestorven. In alle Belgische gevangenissen is een staking begonnen. De vakbonden protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de toenemende agressie en de hoge werkdruk. In maart bereikten de bonden een akkoord met de federale regering om de problemen aan te pakken, maar de bonden zeggen dat er voorlopig niets veranderd is. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatspersbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld en een einde van de blokkade van Iraanse havens. Het weer, eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Ja, de marimba is hotter dan ooit, dankzij Vasilena Serafimova. Zij speelde de Chinese Blues van George Gershwin. En als we het dan toch over minder gangbare instrumenten hebben, dit is onze twintiger Thibaut de Bont op bariton, een niet alledaagse koperblazer.

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Amai, mijn energieafrekening was zo hoog.
2: Hier geen verrassingen. Ik weet op voorhand wat ik betaal.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
1: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
2: Amai, dat wordt vlammen.
1: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
3: Clara Live.

Fusions, een deel uit het concerto voor bariton van Martin Ellaby. Door onze twintiger Thibaut de Bont op bariton en hij werd begeleid door Jan de Bel op piano. En ja, deze week zijn we al aan onze laatste twintiger toe. Dat is Stan Geudens, hij speelt theorbe. Straks praat ik met hem, dat zal voor na 8 uur zijn.

Andalusa uit de Spaanse dansen van Enrique Granados. In een mooi arrangement voor cello en gitaar door Anne van Hekke en Maarten van den Bemden. En de cello die staat dit jaar centraal op de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Afgelopen zaterdag werden de halve finalisten bekendgemaakt en zij komen deze week allemaal in actie. Nicole van Opstal zal alles op de voet volgen en zij komt later vanochtend alles vooruitblikken.

Een scherzo uit een nieuwe opname van de pianotrio's van Franz Schubert door het trio Moreau. Begin dit jaar kwam sopraan Julie Rosé met een verrassend album uit. We kennen haar vooral van de oude muziek, maar plots zong ze Franse liederen van eind 19e, begin 20e eeuw, zoals van Claude Debussy.

Madi Amour, zo heet het album van Julie Rosay, waarop ze muziek van Debussy en tijdgenoten zingt, zoals La Fille aux cheveux de lin van Debussy. Als je er zo even over nadenkt, is muziek toch echt wel een wondermiddel. Het geeft je energie wanneer je geen fut hebt, of het maakt je net rustig wanneer je een drukke dag hebt gehad. Begin 20e eeuw kwam er effectief een wondermiddel op de markt dat net hetzelfde beloofde en nog veel meer. Maar of het ook even gezond was als pakweg dit strijkkwartet van Jozef Rieland, daar heb ik toch mijn twijfels bij. We zullen er straks eens een boekje over opendoen samen met Hilde Langeraert van het Industriemuseum in Gent.

0: Het is 7 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het USA in Antwerpen zijn de Belgen aangekomen van het cruiseschip waar het Hantavirus was uitgebroken. In alle gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. En in het voetbal blijft Union in de running voor de titel na winst tegen KV Mechelen. Twee Belgen die meereisden op het cruiseschip waar vorige maand het Hantavirus is uitgebroken, zijn gisteravond laat aangekomen in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ze zijn van Tenerife naar Eindhoven gevlogen en van daar naar het ziekenhuis gebracht. Ze worden nu getest en er wordt gekeken of ze geen symptomen hebben. Als dat in orde is, mogen ze naar huis, maar moeten ze daar nog een tijd in quarantaine blijven. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft herhalen dat de situatie onder controle is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Topman Tedros Ghebreyesus.
1: When I say not worry, it doesn't mean that there are no issues here, but it means we can handle it and it can be handled.
0: Intussen zijn al meer dan 90 van de 150 passagiers naar hun thuisland gebracht. Drie mensen die op het cruiseschip zaten, zijn overleden aan het Hantavirus. In alle Belgische gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. De vakbonden protesteren tegen de overbevolking die maar niet opgelost raakt, de agressie en de hoge werkdruk. De bekende problemen blijven dus duren, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond ACOD.
2: Ze slepen lang aan, maar ze blijven verder in stijgende richting gaan. En daar zit eigenlijk het grote probleem. Hè. We hebben een penitentiaire noodwet gezien sinds augustus vorig jaar. En er liggen 550 mensen meer op de grond dan daarvoor. Dan klopt er iets niet volgens mij. De noodwet heeft meer noodtoestand veroorzaakt dan opgelost.
0: Morgen is het Nationale Actiedag tegen het beleid van de regering. En ook dan wordt er nog een tweede dag gestaakt in de gevangenissen. Vanaf 1 juni krijgen vastbenoemde ambtenaren die langdurig ziek zijn een uitkering van de ziekteverzekering, net zoals werknemers uit de privésector. Tot voor 2025 moesten langdurig zieke ambtenaren definitief met pensioen. De vorige regering maakte dat ziektepensioen al tijdelijk, zodat mensen die beter werden weer aan het werk konden. Nu verdwijnt dat systeem dus volledig. Allesamen zijn er nu bijna 87.000 mensen met een ziektepensioen, die dus niet meer mogen gaan werken. Dat kost de overheid 2,5 miljard euro per jaar. Het is vandaag 20 jaar geleden dat Hans van Themse zijn racistische moorden pleegde in Antwerpen. Hij schoot eerst op een Turkse vrouw die overleefde en daarna schoot hij op een Malinese vrouw en het meisje van twee waar ze op paste, Luna. Zij stierven allebei. Van Themse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. Suzanne van Wel, de grootmoeder van Luna, passeert nog bijna elke dag bij de gedenksteen voor de slachtoffers.
3: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
0: Hans van Themse heeft al verschillende aanvragen gedaan om vervroegd vrij te komen, maar die zijn niet goedgekeurd. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatspersbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld. De straat van Hormuz zou stapsgewijs heropend worden als de Amerikanen de Iraanse havens weer deblokkeren. De krant The Wall Street Journal zegt ook dat Iran een deel van zijn hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. In Iran is Nobelprijswinnares en mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi vrijgelaten om zich te laten behandelen na een hartaanval. Ze werd in februari veroordeeld tot een celstraf, maar heeft nu opschorting van straf gekregen in ruil voor een grote borgsom. Mohammadi is 54. Ze werd 10 dagen geleden al met spoed van de gevangenis naar een ziekenhuis overgebracht. De mensenrechtenactiviste kreeg 3 jaar geleden de Nobelprijs voor de vrede voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen. In Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht zou de oorlog stil liggen, maar Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar dat de ander het bestand verschillende keren geschonden heeft. Toch is de pauze wel gekomen in de Oekraïnse steden, vertelt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
4: Rustig, grotendeels zonnig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat dat voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen in ieder geval. Kijk hoe dat vandaag gaat. Kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Dat er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen drones, geen luchtalarm. Niet van die grote drones die de steden terroriseren.
0: Sport in de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op 1 punt van leider Club Brugge staan. Speler Rob Schoofs is opgelucht na de nederlaag vorige week tegen Sint-Truiden.
5: Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons na vorige week, waar we toch wel een tik hebben gekregen om opnieuw te laten zien dat we klaar zijn voor de belangrijkste week van het jaar die eraan komt. En we hebben dit tot een goed einde gebracht. En als dat met 3-0 kan, dan denk ik dat het een goede avond is voor ons, een goed weekend. En nu kunnen we met een goed gevoel die allesbeslissende week beginnen.
0: Union speelt donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag in de competitie de topper tegen Club Brugge. In de Europlayoffs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen van Westerlo. Genk is daar leider met evenveel punten als Standaard. In Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen. Barcelona pakte de titel uitgerekend door te winnen in El Clásico tegen grote rivaal Real Madrid. Het werd 2-0. Het is de tweede titel op rij voor Barça en de 29ste in totaal. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Vooraan zaten de twee Belgen die op het cruiseschip zaten waar Hanta uitgebroken is. Ze zijn in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor medische testen. Als die in orde zijn, mogen ze naar huis voor nog een quarantaineperiode. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Kunstencentrum Noma presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
7: Now I will announce.
8: Eens in de 4 jaar brengt de Koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de 4 windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij tijdens de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
7: Queen Elizabeth Grand Prize.
8: Straks op Clara en VRT Max.
6: Espresso met Julie van Bogaert.
9: Goedemorgen. Ja, deze week begint het pas echt. De halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Vanaf 2 uur nemen we al een aanloopje en om 3 uur beginnen we er dan aan. Dan kan u de eerste 2 halve finalisten live volgen hier op Clara. En dan nog eens 2 om 8 uur. Zo hebben we ze tegen zaterdag allemaal gehad, alle 24 halve finalisten. En als die al eens nerveus zouden beginnen te worden, dan kunnen ze in de backstage misschien hier eens naar luisteren.

Met z'n tweeën heen en weer wiegen aan de piano in deze Quatre Mains van Gabriel Fauré, de berceuse uit zijn Dolly Suite door Marie-François en Simon Ada Reis. Gisteren werden de BAFTA TV Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. De grote winnaar van de avond was eigenlijk geen verrassing, want de miniserie Adolescence ging met 4 van de belangrijkste prijzen aan de haal. Die voor beste minireeks, beste hoofdrol, beste mannelijke en beste vrouwelijke bijrol. Dat is een record. Nog nooit won een tv-reeks zoveel BAFTA's op 1 avond. De reeks gaat over een 13-jarig jongetje dat ervan beschuldigd wordt dat hij zijn klas heeft vermoord. En het heeft zowel in de UK als bij ons al heel wat discussies losgemaakt, die reeks, over sociale media en de manosphere. De reeks was ook erg beklijvend omdat elke aflevering in 1 shot werd gefilmd. De hoofdrolspeler, Owen Cooper, is nog maar amper 16 jaar oud, maar hij kan deze BAFTA ondertussen al naast onder meer een Emmy, een Golden Globe en een Actors Award zetten voor die rol. Een indrukwekkend palmares en een indrukwekkende reeks ook.

0: het Allegro Molto uit een pianoquintet van Samuel Coleridge Taylor door het Kaleidoscope Chamber Collective.
1: Espresso.
0: Beeld u zich even in. U hebt barstende hoofdpijn, maar snel een pijnstiller nemen zoals u die vast wel in huis hebt, dat gaat niet, want die bestaan nog niet. Maar dan komt er ineens een wondermiddel op de markt. Dan zou u dat toch ook gewoon meteen in huis halen. Zo is het ongeveer gegaan begin vorige eeuw. Hilde Langraert, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: U bent historica en curator van het Industriemuseum in Gent. Dat wondermiddel dat ineens op de markt kwam, wat was dat juist?
2: Ja, die zenuwpoeders werden ze genoemd. Dat waren pijnstillers die begin 20e eeuw op de markt kwamen. Die waren vrij verkrijgbaar, gewoon bij de apotheek te koop of ook op stuk niveau bij de kruidenier onder de toog. Ze waren relatief goedkoop en eigenlijk ja, perfect afgestemd op de geïndustrialiseerde wereld die steeds sneller draaide. Eigenlijk zijn die zenuwpoeders tot in de jaren 80 in heel veel huishoudens en fabrieken immens populair geweest. Van onder meer de merken het Witte Kruis of Dr. Mann. Ja, waren ze bijna onmisbaar, even onmisbaar als het brood in de gezinnen. Ja. Ze waren pijnstillend, koortswerend, oppeppend, kalmerend. Dus ja, er werd ook echt gepromoot als een wondermiddel dat vooral dus goed was tegen pijn, tegen migraine, maanstonden. Maar ook om fit, gezond en schoon te blijven. En dan zijn ook vooral vrouwen en arbeidsters daaraan verslaafd geraakt.
0: En daar loopt nu een tentoonstelling over in het Industriemuseum van Gent. Powder to the People, fantastische titel. Ja, Hilde, als u het zo uitlegt, het klinkt wel echt als een wondermiddel. Het is voor alles goed.
2: Ja, het was ook een heel effectieve pijnstiller. Maar door de samenstelling en ook omdat die pijnstillers cafeïne en soms codeïne bevatten, waren ze enorm verslavend en hebben ze ook wel bij veel mensen geleid tot fatale nierschade of tot gezondheidsproblemen. En het is een van de nazaten van de pijnstillerproducent Het Witte Kruis uit Sint-Niklaas, Helena Elshout, een theatermaker, heeft daar een voorstelling rond gemaakt. Zij was op enkele archiefdozen gestoten en dan is zo de bal aan het rollen gegaan en hebben we met tal van partners die expo ook Powder to the People gemaakt die nu te zien is in het Industriemuseum in Gent.
0: U vermeldde al dat vrouwen gretig gebruik maakten van die pijnstillers. Waren zij dan de belangrijkste slachtoffergroep ook van de verslaving?
2: Ja, dat is inderdaad het geval. Het werd vaak in fabrieken genomen. Dus bijvoorbeeld textielfabrieken of sectoren waar bandwerk moest gedaan worden. Ook omdat ze daar in die fabrieken soms meer betaald werden als ze meer produceerden. Dus om die hoge werkdruk aan te kunnen. Maar dan ook s'avonds als je thuis kwam je gezin te runnen. Het was ook zo dat die pijnstillers op lang eigenlijk als een onschuldig middel gezien werden. Dus dat was ook wel wat het probleem. Ja, het was vrij verkrijgbaar, het werkte heel goed. Dus het werd ook met gigantische reclamecampagnes in de markt gezet. Dus het heeft ook even geduurd vooraleer dat doordrong dat dat zo'n schadelijk product was.
0: Ik zag een treffende reclameposter op jullie website met een moeder en een kind. Mami is altijd lief, dankzij die pijnstillers.
2: Ja, dat was echt de teneur in veel van die reclameslogans en reclameadvertenties. Moeder, u moet altijd vrolijk en opgewekt zijn. U speelt de hoofdrol in het familieleven. U hebt werkelijk geen tijd om ziek te zijn. Dus die reclameadvertenties die geven ook heel sterk de heersende denkbeelden mee van hoe men eigenlijk wat men verwachtte van de vrouw.
0: Het doet mij ook wel heel erg denken aan vandaag, aan de benzo's bijvoorbeeld, de benzodiazepines, kalmeermiddelen en slaapmiddelen die veel mensen ook vandaag nodig hebben om de dag door te komen. Of aan de macht van Big Pharma ook. Die link met vandaag, zit die ook in de expo verwerkt?
2: Ja, zeker en vast. Dus naast die geschiedenis en die verhalen van vroeger komt ook vandaag aan bod. We hebben ook samengewerkt met hedendaagse kunstenaars die werken rond zaken als verslaving of ook de macht van de Big Pharma inderdaad. Het pijnstillergebruik, antidepressiva, slaap- en kalmeermiddelen zijn nog altijd in België bij de hoogste van Europa. En die cijfers blijven ook stijgen. En wat dat ook een parallel is met die zenuwpoeders, is dat het ook vandaag meer vrouwen zijn dan mannen die met verslaving aan medicatie kampen.
0: Ja, hadden die mannen dan niks nodig?
2: Ja, er werd soms gezegd, ook in onderzoeken van wat dat alcohol was voor mannen, waren die poedertjes voor de vrouwen. Mm-hmm. Dus ja, het is natuurlijk zo dat mensen en ook markt altijd zal blijven zoeken naar manieren om met hoge werkdruk, om met overprikkeling om te gaan. En dat wilden we inderdaad sterk, dat komt wel sterk naar voren in de tentoonstellingen, van wat hebben we eigenlijk allemaal nodig om ons werk en ons leven aan te kunnen.
0: Jullie zijn ook op zoek gegaan naar persoonlijke verhalen over die zenuwpoeders. Is er zo'n verhaal bij dat bij jou is blijven hangen?
2: Het zijn inderdaad heel veel fascinerende, pakkende verhalen binnengekomen die we ook tonen in de tentoonstelling. Een ervan dat mij wel sterk bijgebleven is dat van Peter de Ridder. Peter is zijn moeder verloren aan de nierziekte. Hij was zelf nog jong toen dat gebeurde en die hadden dan van de chirurg in het ziekenhuis te horen gekregen: ja, maar mevrouw, het is uw eigen schuld, je moest maar zoveel poedertjes niet genomen hebben. En dat verhaal legt heel sterk ook dat moreel spanningsveld, denk ik, bloot. Van waar stopt eigenlijk de individuele verantwoordelijkheid van een gebruiker die de aanbevolen dosis overschrijdt? En waar begint de collectieve verantwoordelijkheid van een industrie die die producten op de markt brengt, maar ook van een overheid die dan moet reguleren die geneesmiddelen en de reclames ervoor.
0: Als er nu luisteraars zijn die ook zo'n verhaal hebben, Hilde, kunnen zij met hun verhaal nog ergens terecht?
2: Ja, op de website www.powdertothepeople kunnen die verhalen nog altijd ingediend worden. Dus het is denk ik belangrijk dat die vergeten geschiedenis van een vervlogen generatie, dat die wel bewaard wordt en doorgegeven wordt aan volgende generaties.
0: Ja, zeker. En de expo Powder to the People, die loopt nog tot september in het Industriemuseum in Gent. En die reist daarna verder naar Sint-Niklaas en Antwerpen. Hilde Langeraert, heel erg bedankt.
2: Heel graag gedaan. Fijne dag nog.

0: tempo, die scherzo, een deel uit een sonate voor piano vierhandig van Edgar Tinel door het Mephisto Piano Duo. Half acht, Sophie van der Donkt, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In alle Belgische gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen.
1: Ja, de vakbonden protesteren tegen de bekende problemen, de overbevolking die maar niet opgelost raakt, de agressie tegen het personeel en de hoge werkdruk. Niet te vergeten, morgen is het ook Nationale Actiedag tegen het beleid van de federale regering. Dan staken de gevangenissen nog een tweede dag en zal er onder meer ook veel hinder zijn op de luchthaven in Zaventem. De twee Belgische passagiers van het schip waar het hantavirus was uitgebroken zijn in het universitair ziekenhuis in Antwerpen. Ze worden daar nu getest op het virus. Als die test negatief is en ze hebben geen symptomen, mogen ze thuis om daar in quarantaine te gaan. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar. Volgens het Iraanse staatspersbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld. De straat van Hormuz zou stapsgewijs heropend worden als de Amerikanen de Iraanse havens weer deblokkeren. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, de krantencommentaren.
3: In de Standaard schrijft Karel Verhoeven over de langdurig zieke. Met die langdurig zieke is aan het gebeuren wat met de onbeperkte werklozen en eerder met de bruggepensioneerden gebeurde. Eeuwigdurende sociale stelsels, uniek voor België, kraken onder hun onhoudbare budgettaire gewicht. Maar meer jacht op valse zieken is niet wat ons zal redden. Want de criteria voor het label geschikt om te werken blijven te vloe. De weg ernaartoe te veel à la tête du client en daardoor niet rechtvaardig. Ook Fleur Mees stelt in het laatste nieuws de langdurige zieke. Ons land telt ruim 576.000 werknemers en zelfstandigen die al langer dan één jaar ziek thuis zitten. Laat dat even bezinken, dat is meer dan de volledige bevolking van de stad Antwerpen en Leuven samen, die iets onder de leden heeft en niet kan werken. Wil de regering het draagvlak voor de sociale zekerheid behouden, dan moet ze het systeem van de langdurige zieken tegen het licht houden. Ook in het belang van Limburg een standpunt over die langdurige zieken. Iedereen kent wel mensen die een uitkering krijgen als langdurige zieken, maar eigenlijk perfect gezond zijn. Die valse zieken zorgen ervoor dat mensen met alsmaar meer argwaan kijken naar langdurige zieken. En dat is uiteraard verschrikkelijk voor wie echt ziek is. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is nog niet goed en wel begonnen. Of de discussies over de deelname van Israël draaien alweer op volle toeren, weet Greg van Roosbroek intussen in de Gazet van Antwerpen. Maar veel nuttiger dan het evenement terechtwijzen of een petitie ondertekenen voor een boycott is een bijdrage storten voor de bevolking van Gaza, zoals dat bijvoorbeeld kan via de website van UNICEF. De Gazanen zullen u dankbaar zijn. Er is nu al wel een les te trekken uit het hantavirus, besluit Peter Meilemans tot slot in het Nieuwsblad. Hak vooral niet in de crisisdiensten of de zorg. De allerbelangrijkste les van dik 5 jaar geleden was dat de reactiesnelheid cruciaal is als er een levensbedreigend virus opduikt. Uit de aanpak van België blijkt voorlopig dat de lessen welkeurig zijn onthouden. Het is maandag 11 mei en dat waren de krantencommentaren.

0: toch maar wat zout over onze schouders gooien na deze dans van de kwelgeesten. La Ronde des Lutins van Antonio Bazzini met Vadim Repin op viool en Alexander Markovic aan de piano.
1: De keuze van Clara.
0: En dat is deze week het nieuwe album van het Vlaamse barokensemble Il Gardellino en Florian Heyrick. Samen namen ze de symfonia's van Christoph Graupner op. Graupner leefde en werkte in de 18e eeuw in Duitsland en hij was zelfs even concurrent.

0: student van Bach. Beide heren wilden namelijk allebei kapelmeester worden aan de Thomaskirche in Leipzig. Graupner had eigenlijk betere papieren, maar hij werkte al als hoofddirigent in Darmstadt. En zijn baas, de vorst van Darmstadt, die wilde hem niet laten gaan. En de rest is geschiedenis. Tot daar La Petite Histoire. Sinfonia's is dus de nieuwe keuze van Clara. Zaterdag stelde Renate Wijntjes Graupner voor bij Carlo Sio.
1: In het tijdsvak was hij, zoals Telemann en Bach, eigenlijk de afronders van de barokperiode. En Graupner gaat dan misschien nog net één stapje verder, want hij sterft ongeveer 10 jaar later dan Bach. Dus hij is de voltooier, samen met Bach en Telemann, Vivaldi, van de barokperiode. Maar hij zet al die kleine stap naar de nieuwe richting van het preclassicisme in feite.
2: En wie was hij? Wat voor een carrière heeft hij kunnen uitbouwen?
1: We weten niet zoveel over hem. We weten dat hij tamelijk eigenzinnig was en dat hij ook een veelschrijver was. Hij heeft 1400 of meer kantates gecomponeerd. Wat weten we wel zeker over hem? Dat hij dus zijn opleiding heeft gevolgd aan die Thomasschule in Leipzig. Daar heeft hij gestudeerd om dan uiteindelijk in dienst te geraken, bijna 50 jaar lang, geloof het of niet, bij de vorst van Darmstadt. En die vorst die had allerlei soorten muziek nodig, zoals dat was toen voor de kerk, hè, vandaar die 1400 cantates, maar ook voor andere gelegenheden. Die ging graag op jacht, die vorst, dus hij had dan jachtmuziek nodig. Maar tegelijkertijd was daar ook kamermuziek nodig, tafelmuziek was daar nodig. Dus hij schreef ook zeer veel instrumentale muziek.

Een van de symfonia's van Christoph Graupner. Het ensemble Il Gardellino heeft er een volledig album mee gevuld, onder leiding van Florian Heijerik. En dat is onze keuze van Clara, dus de rest van de week ontdekken we daar elke dag weer iets anders uit.

en vrolijke Claudio Monteverdi, Chio Me d'Oro met sopraan Nuria Rial en L'Arpeggiata onder leiding van Christina Ploughaar. Dat zijn al twee gratis tips voor u voor in Ampersand straks, Nuria Rial en Christina Ploughaar. Twee vrouwen waar je niet omheen kan in de wereld van de oude muziek, want daar is Siglinde straks naar op zoek. Vrouwelijke artiesten in de oude muziek, dat is voor straks tussen 9 en 12, maar nu moet het eerst nog 8 uur worden met deze grote sonate voor pianoforte van Ignaz Moscheles.

0: De Frans-Italiaanse mezzosopraan Léa Desandré dartelt met flair tussen opera en liefdesliederen. Ze zingt Mozart en Rossini tijdens een galaconcert met het Belgian National Orchestra en brengt een eerbetoon aan de Sound of Music Broadway-ster Julie Andrews. Op 13 mei en 13 juni in Bozar. Alle info op bozar.be. Samen met Clara.
1: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Bij veel langdurig zieken kan de uitkering stopgezet of ingekort worden, zegt het RISIF. De twee Belgen van het cruiseschip waar het hantavirus was uitgebroken worden onderzocht in Antwerpen. En er is een staking aan de gang in alle Belgische gevangenissen. De uitkering van het ziekenfonds kan in een kwart van de gevallen stopgezet of ingekort worden bij mensen onder 40 jaar die door psychische problemen langdurig ziek zijn. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef van het RISIF, het Instituut voor Ziekteuitkeringen. En het staat in de Standaard. Sanne Baak, wat blijkt er allemaal uit de steekproeven?
2: Het RISIF controleerde zo'n 1000 mensen jonger dan 40 die minstens 2 jaar arbeidsongeschikt zijn door een psychische stoornis. En bij 25% wordt de erkenning nu beëindigd. Bij bijna 4% wordt de erkenning ingekort. De cijfers zijn beter in Vlaanderen dan in de rest van het land. Federaal minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om die cijfers te verbeteren en vraagt meer uitleg. Xavier Brené van de Onafhankelijke Ziekenfondsen vindt het nogthans niet vreemd dat verschillende artsen tot verschillende conclusies komen.
3: De wetgeving is vatbaar voor interpretatie. De criteria om een evaluatie te doen zijn vatbaar voor interpretatie. En ook, wij moeten oordelen, dus onze arts moet oordelen over mentaal gezondheidsprobleem. Niet evident.
2: Hij stelt voor om alle artsen van zowel RISIF als ziekenfondsen elkaar te laten controleren. Eind vorig jaar zaten er trouwens meer dan 570.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis.
1: Dankjewel voor de uitleg, Sanne. En vanaf 1 juni krijgen vastbenoemde ambtenaren die langdurig ziek zijn een uitkering van de ziekteverzekering, net zoals werknemers uit de privésector. Tot voor 2025 moesten langdurig zieke ambtenaren definitief met pensioen. De vorige regering maakte dat ziektepensioen al tijdelijk, zodat mensen die beter werden toch weer aan het werk zouden kunnen. Nu verdwijnt dat systeem dus volledig. Alles samen zijn er nu bijna 87.000 mensen met een ziektepensioen die dus niet meer mogen werken en dat kost de overheid 2,5 miljard euro per jaar. De twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waar het hantavirus was uitgebroken, zijn sinds gisteravond in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Hun repatriëring van op Tenerife is vlot verlopen. Ze gaan nu nog even in het ziekenhuis moeten blijven, zegt Dirk Ramakers van Volksgezondheid.
4: Ze zijn dan toegekomen tegen 10 uur in USA, nagekeken door het team van Erika Vliegen, samen met de collega's van het departement Zorg. De testen zijn afgenomen, gisteravond nog, dus we gaan ze toch in USA houden totdat we die testresultaten hebben. Dat zal mogelijk vanavond nog zijn en anders zal dat morgen toch wel toekomen.
1: Intussen zijn meer dan 90 van de 150 passagiers van het getroffen cruiseschip al teruggebracht naar hun thuisland. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft herhalen dat de situatie onder controle is en dat we ons geen zorgen hoeven te maken. In alle Belgische gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. De vakbonden protesteren tegen de overbevolking die niet opgelost raakt, de agressie en de hoge werkdruk. Het aantal gevangenen dat op de grond moet slapen blijft zelfs nog stijgen, zegt Eddy de Smet van het VSOA.
5: Wij zitten meer dan 750 grondslapers. Dat geeft natuurlijk de nodige druk op het personeel enerzijds, maar anderzijds ook de nodige vormen van agressie, waarbij dat personeel dan gewond geraakt. Het is natuurlijk ook geen manier om deze mensen terug te reïntegreren in de maatschappij.
1: Morgen is het Nationale Actiedag tegen het beleid van de federale regering en dan wordt er nog een tweede dag gestaakt in de gevangenissen. Ook op de luchthavens zal de hinder dan groot zijn. Op Charleroi zijn alle vluchten geschrapt. In Zaventem zal er veel impact zijn voor de vertrekkende vluchten, zegt Jeffrey Francis van Brussels Airport.
6: Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen en om uiteraard lange wachtrijen te vermijden, hebben we gevraagd aan de luchtvaartmaatschappijen om de vertrekkende passagiersvluchten te beperken. En op basis van de huidige informatie kan iets meer dan de helft van de vertrekkende passagiersvluchten helaas niet plaatsvinden. En er zal ook impact zijn op de aankomende vluchten.
1: Het is vandaag 20 jaar geleden dat Hans van Themse zijn racistische moorden pleegde in Antwerpen. Hij schoot eerst op een Turkse vrouw die overleefde en daarna schoot hij op een Malinese vrouw en het meisje van twee waar ze oppaste, Luna. Zij stierven allebei. Van Themse werd als eerste Belg ooit veroordeeld voor moord met een racistisch motief. Hij kreeg een levenslange celstraf. Suzanne van Wel, de grootmoeder van Luna, passeert nog bijna elke dag bij de gedenksteen voor de slag.
7: Als ik het zie, is het voor mij een kleine herinnering. En ik kan dus elk jaar een boeketje gaan hangen op 11 mei. Ook heb ik mezelf moeten in het begin dwingen. Ik denk, ja, ik ga die straat toch niet mijden. Het is mijn buurt. Als ik kind ben, vind ik dat zo'n gezellige straat. Ik ga mezelf niet vertellen dat hier mijn kleindochter vermoord is. Ik vertel dat hier mijn kleindochter voor de laatste keer trots op haar fietsje zat.
1: Hans van Themse is vorig jaar van de gevangenis naar een gesloten instelling overgeplaatst, waar hij een intensieve behandeling krijgt. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran afgewezen. Hij noemde het plan totaal onaanvaardbaar, maar gaf geen details over de inhoud. Volgens het Iraanse staatspersbureau had Iran onder meer een onmiddellijk einde van de oorlog voorgesteld. De straat van Hormuz zou stapsgewijs heropend worden als de Amerikanen de Iraanse havens weer deblokkeren. De krant The Wall Street Journal zegt ook dat Iran een deel van zijn hoogverrijkt uranium wilde verdunnen en de rest overdragen aan een ander land. Maar Trump aanvaardt het voorstel dus niet. In Oekraïne is de derde en laatste dag van het tijdelijke staakt het vuren met Rusland ingegaan. Nog tot middernacht zou de oorlog stil liggen, maar Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar dat de ander het bestand verschillende keren geschonden heeft. Toch doet de pauze deugd in de Oekraïnse steden, vertelt correspondent Michiel Driebergen vanuit Kiev.
8: Rustig, grotendeels zonnig, stil, geen luchtalarm en zeker geen explosies. En ik denk dat dat voor alle grote steden in Oekraïne gold afgelopen dagen in ieder geval. Kijk hoe dat vandaag gaat. Kijk, aan het front is het natuurlijk nooit stil. Dat er wordt gewoon heen en weer gevlogen met drones, kleinere drones. Daar wordt heen en weer geschoten, gevuurd. Maar ik moet toch zeggen, het is toch echt wel een verademing. Geen drones, geen luchtalarm. Ja. Niet van die grote drones die de steden terroriseren.
1: Sport. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Union tegen KV Mechelen gewonnen met 3-0. Union blijft op één punt van leider Club Brugge staan. Trainer David Hubert was tevreden met de prestatie.
9: Ja, met de intensiteit die we voor de dag konden leggen vandaag. Direct onze intenties duidelijk maken. Ik denk dat we dat heel goed doen. De eerste kwartier, een heel mooi doelpunt. En goed, daarna zag je dat we een iets evenwichtigere partij kregen. Ik denk dat we daarna in die tweede helft in de controle. Voilà, weinig hebben echt weggegeven.
1: Union begint nu aan een cruciale week met donderdag de bekerfinale tegen Anderlecht en zondag de topper tegen Club Brugge. In de Europlay-offs heeft Racing Genk met 3-0 gewonnen tegen Westerlo. Genk is daar leider met evenveel punten als Standaard. In Spanje is Barcelona opnieuw kampioen. Barcelona pakte de titel uitgerekend door te winnen tegen grote rivaal Real Madrid. Het werd 2-0. Het is de tweede titel op rij voor Barça en de 29ste in totaal. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Dit nieuws begon met discussie over de uitkering voor langdurig zieken. Bij een kwart van de mensen jonger dan 40 die met psychische problemen ziek thuis zitten, kan die worden stopgezet. Het Onafhankelijk Ziekenfonds vindt wel dat de criteria om mensen ongeschikt te verklaren te ruim zijn. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Clara, blijf verwonderd.
11: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre met als hoogtepunt De schaamte voorbij.
12: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
11: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Beluister de podcast op VRT Max.
13: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers
0: legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
14: Espresso met Julie van Bogaert.
1: Een heel goedemorgen. Als het niet zo goed lukt vandaag met dat wakker worden, dan is er altijd Johann Sebastian Bach.

0: Een heerlijk allegro uit een klavierconcerto van Johann Sebastian Bach met Beatrice Rana aan de piano en Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Canada Thompson.
1: De twintigers.
0: Een paar maanden geleden mocht ik u de eerste twintiger voorstellen en deze week zitten we plots al aan onze laatste. En wat voor een, theorbespeler Stan Geudens. Ik vroeg aan Carlo waarom hij zeker een van onze twintigers moest zijn.
2: Ja, ik vind Stan Geudens wel één brok filosofie. Passioneel ook wel. Maar het is iemand die ja, echt wel op zeer jonge leeftijd al nadenkt over wat is dit leven en wat is het leven van een muzikant en wil ik wel al die decennia lang hetzelfde repertoire spelen binnen die barokmuziek, binnen die oude muziek. Los daarvan is het iemand met nu al een cv om u tegen te zeggen. Hij speelde al bij belangrijke muziekensembles als Anoc de Temporis, het ensemble ook nog daarnaast van Jordi Savall. Hij heeft bij Il Pomodoro gespeeld. Dat zijn echt allemaal zot belangrijke ensembles die ook albums opnemen voor grote labels. En hij kan gewoon ja zeggen tegen zulke mensen van zo'n kaliber. Welke reden hebben wij nog meer nodig om van hem een twintiger te maken?
0: Geen twijfel mogelijk. Stan Geudens, meer dan verdient onze twintiger deze week. Veel om het zo meteen over te hebben, want ik bel hem straks na deze muziek.

0: Het Quatuor Ébène met het Allegretto uit een strijkkwartet van Fanny Mendelssohn. Goedemorgen, Stan Geudens.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent onze twintiger en jij speelt theorbe. Ik vind dat altijd een indrukwekkend instrument om in het echt te zien. Voor wie het zich niet meteen kan inbeelden, het is een soort grote luit, zo mag ik het toch wel noemen, met een heel lange hals en extra bassnaren. Maar een van de eerste dingen die ik me dan toch altijd afvraag, Stan, dat moet toch een gedoe zijn om dat overal mee te nemen?
1: Dat is zo. Dat merk ik elke keer opnieuw. Ja,
0: want ja. Jij moet wel geregeld reizen. Jouw naam die gonst intussen echt wel rond in de barokwereld. Je speelde al met onder andere Il Pomodoro, Jordi Savall. Hoe voelt het eigenlijk om samen te spelen met zulke grote ensembles en beroemdheden?
1: Ja, om een cliché op te raken, dat zijn dromen die uitkomen. Ja. En ik heb vorige week ook nog met Vox Luminis mogen spelen, een eerste keer.
0: Ja.
1: En dat was ook echt wel, dat is echt gewoon een kinderdroom. Daar luister ik al jaren naar. En om dan te mogen leren en te mogen proeven van hun manier van muziek maken, dat is een groot plezier en een enorme eer. Altijd opnieuw.
0: Hoe ben je eigenlijk bij die theorbe uitgekomen, Stan?
1: Tijdens de lockdown een aantal jaren terug zat ik vast, muzikaal gezien, zoals veel mensen waarschijnlijk. En ben ik eigenlijk op die theorbe gebotst en heb ik de keuze gemaakt.
0: Want je speelde al gitaar, geloof ik, hè?
1: Al 9 jaar lang. Ja. Ja.
0: Dus dat was je basis en dan in die theorbe geïnteresseerd geraakt?
1: Ja, en dan is dat gewoon... heb ik mij daar op toegelegd. En is het eigenlijk heel snel gegaan allemaal.
0: En heb je ook het gevoel dat die theorbe je een beetje door die moeilijke periode heeft geholpen? Door die coronatijd?
1: Ja, dat is zo. Ik heb mij op iets kunnen toeleggen. En het is een instrument dat heel erg bij mij past, denk ik. Ik pas heel goed bij het instrument. Mm-hmm. Noopt echt tot introspectie, zou ik zeggen. Een heel verstillend instrument. Dus... dat instrument staat mij nog elke dag bij, zeker.
0: Ik hoorde ook van Carlo dat je nieuwe paden wil verkennen met de theorbe. Eens iets anders dan die barok en die oude muziek. Wat zijn je plannen? Waar werk je naartoe?
1: Ik ben op dit moment een aantal commissies aan het verzamelen van componisten jonge componisten uit België en ook uit Italië en Iran zelfs.
0: Mm-hmm.
1: En mijn droom is toch wel om op een bepaald moment die twee werelden te kunnen combineren. Dat zou heel, heel mooi zijn.
0: Die twee werelden dan?
1: Oude muziek zijnde en hedendaagse muziek, dat ook mag betekenen, uiteraard. Maar,
0: ja, heel breed. Ja, benieuwd, Stan Geudens, welk pad jij met die theorbe nog zal opgaan. Horen we daar al iets van in de sessie die je voor ons hier opnam in de toetsstudio?
1: Nee, jammer genoeg nog niet. Dat was iets te vroeg. Ja. Maar hopelijk snel wel.
0: Ja. En heb je toen nog iemand meegenomen met wie je samen hebt gespeeld?
1: Ja, ik heb een goede vriendin en een fantastische muzikante meegenomen. Layal Ramadan uit Lyon.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb ik heel mooie muziek mee mogen maken van Marijn Marais en Monpou.
0: En zij speelt gamba, geloof ik, hè?
1: Ja,
0: past ook wel mooi samen. Ik heb al een stukje klaarstaan uit dat concert dat jij hebt gespeeld, maar daar speel je wel solo. En het hele concert, dat valt volledig te bekijken op VRT Max. Dankjewel, Stan Geudens, en geniet ervan deze week.
1: Merci.
0: Dag.

Dan Geudens op Theorbe. Onze laatste twintiger in het rijtje, maar hij zal deze week even hard schitteren als alle vorige twintigers. We hoorden hem tijdens een twintigersconcert hier in onze toetsstudio op VRT met een chaconne van Robert de Vizé. Dat concert staat volledig op VRT Max en dat krijgt u vrijdag ook te horen tijdens ons programma De Twintigers met Carlo Sio en met Stan Geudens natuurlijk.

0: Bart Koen op blokfluit met zijn ensemble Per Flauto in een concerto van Alessandro Scarlatti. Het is 8:30. Goedemorgen, Sophie.
1: Goedemorgen.
0: Er is stof tot discussie over de uitkering voor mensen die langdurig ziek zijn.
1: Ja, het Instituut voor Ziekteuitkering, RISIF, zegt dat in een kwart van de gevallen de uitkering van het ziekenfonds onterecht is of ingekort kan worden bij de groep min 40-jarigen die met psychische problemen langdurig thuis zitten. De bevoegde minister Frank van den Broeke vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om die cijfers te verbeteren en vraagt meer uitleg. De onafhankelijke ziekenfondsen zeggen dat de criteria om te bepalen of iemand in staat is om te werken nu niet erg duidelijk zijn. De twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn sinds gisteravond in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Hun repatriëring van op Tenerife is vlot verlopen. Ten laatste morgen moeten we weten of het resultaat van hun test op het Hantavirus positief of negatief is. De Amerikaanse president Trump heeft een nieuw vredesvoorstel van Iran van tafel geveegd. Volgens het Iraanse staatspersbureau stond erin dat Iran een onmiddellijk einde van de oorlog voorstelde. De straat van Hormuz zou stapsgewijs heropend worden als de Amerikanen de Iraanse havens weer deblokkeren. Het weer, eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, blijf verwonderd.

Een van de antieke danse arieën van Ottorino Respighi, Laura Suave, door Sinfonia 21 onder leiding van Richard Hickox. Vanavond weten we wie de Libris Literatuurprijs wint. 6 auteurs hebben de shortlist gehaald en daar zijn ook Belgen bij. Peter Terrin met Nog lang geen winter en Lieselot Marien met haar debuutroman Als de dieren over de worstelingen van jonge moeders. Zo'n belangrijke prijs winnen met je debuut, dat zou toch wel heel straf zijn.

0: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.
1: Clara Live.

Julien Baar op cello met een gigue van Johann Sebastian Bach uit een van zijn cello-suites. Zo komen we al in de sfeer van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. Daar begint deze week de halve finale. Nicole van Opstal zal alles op de voet volgen en zij vertelt u straks hoe u dat ook kunt doen na deze Polonaise van Frédéric Chopin.

0: Yara Tal aan de piano. Ik ken haar vooral van het pianoduo Tal en Groothuizen. Maar dit was ze dus solo in een polonaise van Frédéric Chopin.
1: Espresso.
0: Een nieuwe week breekt aan, ook in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Deze week begint de halve finale, dus het wordt nog net iets spannender. Goedemorgen, Nicole van Opstal.
2: Goedemorgen, Julie.
0: Jij bent onze Clara-correspondent ter plaatse. Hoe heb jij de eerste ronde al ervaren?
2: Ja, die eerste ronde. 64 halve finalisten waren er aan het werk. Heel veel, dus ik heb ze niet, met andere woorden niet allemaal kunnen horen. Maar ja, er zijn fantastisch veel goede cellisten uitgekomen. En er 24 halve finalisten zijn eruit gekozen. En de consensus is wel, ja, niemand die erbij is, verdient het niet om in de halve finale te zitten.
0: Okay.
2: Dus dat is al een heel goede zaak voor deze week.
0: Er zijn geen Belgen bij, daar is al genoeg over gezegd. Maar heb je dan stilaan toch al een andere favoriet?
2: Goh, daar is het echt te vroeg voor, hoor. Er moet nog zoveel gespeeld en gebeuren. Maar er zijn misschien een paar namen die al opgevallen zijn. Simon Tetzlaff is erbij. Die naam valt direct op, natuurlijk. Zoon van Christian Tetzlaff. Mm-hmm. Kunnen we ons afvragen, hoe gaat hij het dan verder doen? Toch extra volgen. Dan is er ook een Oezbeek. Dilsot Narzailayev. Ik heb nog even tijd om erop te oefenen. Die was er 9 jaar geleden ook al bij. Aha. Toen was hij nauwelijks 19. Speelde hij de eerste ronde, maar nu is die ook in de halve finale, 28 jaar ondertussen, dus dat is wel boeiend om te zien wat dat zal geven. De jongste, die komt vandaag aan zet, Anna Meipariani, 18 is ze, een Georgische, ongelooflijk. En er zijn eigenlijk opvallend veel eerder jonge mensen bij, 125 jaar. Ja. Dus goed, boeiende week staat ons te wachten, dat zeker.
0: En wat ga jij precies doen deze week, Nicole?
2: Wel, we volgen alles live. Zowel de namiddagsessie als de avondsessie. Mm-hmm. En dan komt er telkens een cellist, een pedagoog bij om alles mee te beluisteren. En Arne de Vos komt morgen bijvoorbeeld. Vandaag zijn het Geert de Bijver, Jeroen Reulink. Morgenavond Laura van der Heijden, een Britse celliste, die de dochter is van een Nederlander, spreekt goed Nederlands.
0: Okay.
2: Dus heel benieuwd. We zullen haar leren kennen. Ook een heel jonge celliste. En zo gaan we de hele week alles coveren, van de eerste noot tot de laatste. Want zaterdagavond dan eindigen wij, ja, het zal rond of na middernacht zijn, met de proclamatie van de finalisten.
0: Dan. Je hebt ook een gesprekje met de componist van het verplichte werk, geloof ik. Ja. Harold Nobben, dat hoort er ook weer bij, zo'n verplicht werk. Maar wat moeten de kandidaten in het totaalpakket zo allemaal spelen? Hoe ziet hun programma eruit?
2: Wel, zij hebben telkens twee delen te spelen. Eén deel is een concerto met kamerorkest van Wallonië. En dat concerto is te kiezen uit 3 concerto's die de jury heeft opgegeven. En, verrassend, dat zijn eigenlijk 3 onbekende werken.
0: Okay.
2: Van Anton Kraft, van Leopold Hoffmann of Michael Haydn. Zelfs cellisten die langskomen ook als panelid zeiden van we kennen die niet, we gaan dat toch eens eventjes verder bekijken. Dus dat wordt ook boeiend. En ik kan alvast zeggen dat de meesten een voorkeur hebben voor Kraft en Hoffmann en dat Michael Haydn, dat we die niet zo vaak zullen horen.
0: Ah, ja.
2: Dat is één deeltje. En dan het andere, dat is een recital dat ze zelf hebben mogen samenstellen.
0: Je lijn begint een beetje te sputteren, Nicole, maar ga maar door.
2: Ja, dus ze hebben 2 recitalprogramma's moeten indienen. En eentje daarvan wordt door de jury uitgekozen en dat weten ze pas de dag voordien. Dus dat is dan ook nog eventjes spannend. En binnen dat recital zit dan dat verplicht werk van Harold Nobben. En ze komen zo met die 2 delen op verschillende momenten van de week terug. Dus we horen hen allemaal 2 keer.
0: Ja. Ja, we horen jou natuurlijk op de radio, Nicole, maar we kunnen de wedstrijd ook op televisie volgen. In de namiddag op Canvas en 's avonds op Ketnet, toch?
2: Mm-hmm, klopt. En alles ook op VRT Max. Ja, en Clara,
0: dat is de hub waar we alles terugvinden. En u kan natuurlijk ook alles beluisteren. Het wordt ongetwijfeld een top-editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Deze week dus de halve finale met Nico van Opstel vanaf 3:00 deze namiddag. Daardoor is er geen maestro, geen Pompidou of geen undercover. Maar zo hoeft u niets te missen. Alles is dus hier te volgen op Clara of op VRT Max. Nico van Opstel, heel erg bedankt en veel plezier deze week.
2: Nou, dat zal zeker zo het geval zijn,
0: ja,
2: denk ik.
0: Ja, dat geloof
2: Dank
0: ik.
2: Dank u.
0: Dag.
2: Dag.

Het Allegro Molto uit het celloconcerto van Leopold Hoffmann. Een van de concerto's die de halve finalisten van de Koningin Elisabeth-wedstrijd deze week kunnen uitkiezen. Sol Gabetta liet al eens horen hoe het moet of hoe het kan. Misschien komt het vandaag wel al eens aan bod, deze namiddag of vanavond, want dan komen er telkens al twee halve finalisten in actie. U hoort het allemaal hier op Clara. Maar nu is er eerst Ampersand met Sieglinde.

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Veel langdurig zieken krijgen onterecht een uitkering van het ziekenfonds, blijkt uit enkele steekproeven van het RISIF, het Instituut voor Ziekteuitkeringen. Het gaat concreet onder meer over de groep van mensen jonger dan 40 jaar die met psychische problemen langdurig thuis zitten. Bij een kwart van hen zou de uitkering stopgezet of ingekort kunnen worden. Die resultaten staan in de Standaard. De bevoegde minister Frank van den Broeke vindt dat de ziekenfondsen niet genoeg doen om de cijfers te verbeteren en vraagt meer uitleg. Maar de onafhankelijke ziekenfondsen vinden de regels te vaag om te bepalen of iemand kan werken. Want als een patiënt naar de rechter stapt, nadat het ziekenfonds een uitkering heeft stopgezet, krijgt hij soms gelijk.
1: Hij moet terug naar het werk, hij is niet akkoord en hij kan naar een arbeidsrechtbaan gaan gratis. En in 30% van de gevallen krijgt het lid eigenlijk gelijk. Dus de arbeidsrechtbank zegt, artsen van de ziekenfonds of de artsen van het RISIF zijn te streng geweest. Dat is gewoon om aan te tonen dat het probleem ligt in de variatie van de medische evaluatie.
0: De twee Belgische passagiers die vastzaten op het cruiseschip waar het Hantavirus was uitgebroken, zijn sinds gisteravond in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Ze zijn daar onderzocht en hebben voorlopig geen symptomen. Toch gaan ze nog een tijd in quarantaine moeten blijven, zegt Dirk Raamakers van Volksgezondheid.
2: Vandaag wordt ook wel gebruikt om met de betrokken personen de nodige afspraken te maken rond quarantaine. Ook hoe dan toch wel zeer intens door de collega's de opvolging zal gebeuren dag na dag. Uiteraard elke dag dat voorbij gaat zonder symptomen, zonder ziekte, is de kans dat het zich ontwikkelt alsmaar minder. Maar we gaan toch uit dat we spreken over 6 weken quarantaine.
0: Een van de andere passagiers, een Franse vrouw, is tijdens haar repatriëring ziek geworden en zij heeft positief getest. Er is een staking aan de gang in alle gevangenissen van ons land. Waar niet genoeg cipiers komen opdagen, moet de politie overnemen. Het personeel protesteert tegen de overbevolking, agressie en hoge werkdruk. Problemen die blijven aanslepen. Directrice Anne Janssens van de gevangenis in Antwerpen heeft begrip voor het protest bij het personeel.
3: Het wordt een beetje gênant zelfs, hè, dat we het altijd maar opnieuw moeten blijven herhalen en dat de situatie zelfs niet stabiliseert. Hè. Toen we de vorige keer in oktober vorig jaar met de directeurs mee actie gevoerd hebben, zaten we aan 360 grondslapers. We zitten vandaag aan 750, dus het is eigenlijk wraakroepend dat die situatie verdubbeld is op een half jaar tijd.
0: Op satellietbeelden is te zien dat het Israëlische leger altijd maar meer grondgebied in de Gazastrook inneemt, dat schrijft De Morgen. Israël houdt al sinds het staakt het vuren in oktober een deel van Gaza bezet en daar mogen geen Palestijnen meer komen. Dat gebied is afgebakend met geel geschilderde betonblokken, maar satellietbeelden tonen aan dat die blokken intussen soms honderden meters verder gezet zijn. Dat is volgens Israël nodig voor de veiligheid, zegt Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
4: Als het Israëlisch leger zegt, ja, we moeten ons kunnen verdedigen, dus we moeten die gele blokken verplaatsen, dan gebeurt dat. En door het verschuiven van die gele lijn is dus nu ruim de helft in handen van Israël. Wat je ziet is dat Israël doende is om aan hun kant van die gele lijn alles te vernietigen. Dus wegen, infrastructuur, maar ook huizen, ziekenhuizen, scholen. En daarom zie je dat zo heel duidelijk op die satellietfoto's.
0: Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de tijdelijke veiligheidszone stilaan permanent wordt. Eerst nog regen in het centrum, daarna tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien vanaf het noordwesten. We halen nog maar 13 graden. Volgende nacht zelfs kans op vorst aan de grond en dan morgen vaak bewolkt en tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, de krantencommentaren.
6: In de Standaard schrijft Karel Verhoeven over de langdurig zieke. Met die langdurig zieke is aan het gebeuren wat met de onbeperkte werkloze en eerder met de bruggepensioneerde gebeurde. Eeuwigdurende sociale stelsels, uniek voor België, kraken onder hun onhoudbare budgettaire gewicht. Maar meer jacht op valse zieken is niet wat ons zal redden, want de criteria voor het label geschikt om te werken blijven te vloe. De weg ernaartoe te veel à la tête du client en daardoor niet rechtvaardig. Ook Fleur Mee stelt in het laatste nieuws de langdurige zieke. Ons land telt ruim 576.000 werknemers en zelfstandigen die al langer dan 1 jaar ziek thuis zitten. Laat dat even bezinken, dat is meer dan de volledige bevolking van de stad Antwerpen en Leuven samen, die iets onder de leden heeft en niet kan werken. Wil de regering het draagvlak voor de sociale zekerheid behouden, dan moet ze het systeem van de langdurige zieken tegen het licht houden. Ook in het belang van Limburg een standpunt over die langdurige zieken. Iedereen kent wel mensen die een uitkering krijgen als langdurige zieken, maar eigenlijk perfect gezond zijn. Die valse zieken zorgen ervoor dat mensen met alsmaar meer argwaan kijken naar langdurige zieken. En dat is uiteraard verschrikkelijk voor wie echt ziek is. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is nog niet goed en wel begonnen. Of de discussies over de deelname van Israël draaien alweer op volle toeren, weet Greg van Roosbroek intussen in de Gazet van Antwerpen. Maar veel nuttiger dan het evenement terechtwijzen of een petitie ondertekenen voor een boycott is een bijdrage storten voor de bevolking van Gaza, zoals dat bijvoorbeeld kan via de website van UNICEF. De Gazanen zullen u dankbaar zijn. Er is nu al wel een les te trekken uit het Hantavirus, besluit Peter Meilemans tot slot in het Nieuwsblad. Hak vooral niet in de crisisdiensten of de zorg. De allerbelangrijkste les van dik 5 jaar geleden was dat de reactiesnelheid cruciaal is als er een levensbedreigend virus opduikt. Uit de aanpak van België blijkt voorlopig dat de lessen welkeurig zijn onthouden. Het is maandag 11 mei en dat waren de krantencommentaren.
5: Ampersand met Sieglinde Michiel.
7: Goedemorgen, het is vandaag de verjaardag van de Franse klavesiniste en dirigente Emmanuel Haïm. Die werd geboren op 11 mei 1962. Een verjaardag die wij een mooie gelegenheid vonden om deze voormiddag op zoek te gaan naar de vrouwen in de oude muziek.

Twee delen uit Giulio Cesare in Egitto van George Frederick Handel. Eerste ouverture met Le Concert d'Astrée onder leiding van Emmanuel Haïm. En daarna kwam sopraan Nathalie Dessay erbij voor de aria Tutto può donna vezzosa. Ik ben vandaag dus op zoek naar de vrouwelijke uitvoerders van muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Ook de wereld van de oude muziek is heel lang een mannenwereld geweest. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen fantastische vrouwen zijn die hun stempel gedrukt hebben op die oude muziekwereld. Of die dat nu nog altijd doen. Aan welke namen denkt u? Laat het mij maar weten via ampersand@clara.be, de Clara-app of het Clara-kanaal op VRT Max.

La Pazzia of De Waanzin, het 8e vioolconcerto van Francesco Durante met de barokvioliste Elizabeth Walfish. Ze werd geboren in Australië, maar trok naar Engeland om daar te studeren. En sindsdien heeft ze barokensembles over de hele wereld geleid. Hier speelde ze samen met de Raglan Baroque Players onder leiding van Nicolas Kremer. En een van de zangeressen van de heropleving van de oude muziek in de jaren 1970 is Emma Kirby. Ze was eigenlijk lerares. Ze had wel oude muziek gezongen tijdens haar studentenjaren. Maar toen begin jaren 1970 de oude muziekprojecten als paddenstoelen uit de grond schoten, is dat zingen een steeds belangrijker deel van haar leven geworden. Sinds 1971 heeft ze op meer dan 100 opnames gezongen. Dit komt bijvoorbeeld uit een album uit 2004 met consort songs van William Byrd samen met Fretwork.

Emma Kirby en Fred Work met Content is Rich van William Byrd. Wie het orkest van de 18e eeuw zegt, die denkt al snel aan Frans Bruggen. Maar Frans Bruggen was niet de enige oprichter van dat ensemble. Frans Bruggen richtte het op samen met violiste Lucie van Daal. Zij raakte al op heel jonge leeftijd geboeid door de barokviool. En Frans Bruggen is niet de enige grote naam met wie zij lang heeft samengewerkt. Ze was 18 jaar lang concertmeester van het orkest van de 18e eeuw. Maar zij heeft ook samengewerkt met Gustav Leonhard, met Ton Koopman, met de gebroeders Kuiken. En hier speelt ze samen met Bob van Asperen, een sonate voor viool en basso continuo van Arcangelo Corelli.

Een sonate voor viool en basso continuo van Arcangelo Corelli met violisten Lucie van Daal en Bob van Asperen aan het klavecimbel. Doris stuurde intussen een berichtje. Zij denkt aan een vrouw uit de oude muziek, maar dan echt tussen aanhalingstekens uit de oude muziek, want zij noemt Barbara Strozzi een Venetiaan.

haar rol als artiest, de beperkingen die de maatschappij haar oplegde, haar moederrol, haar rol als dochter ook in een muzikale familie. En dit komt uit dat album.

Al Battitor di Bronzo van Barbara Strozzi uit het recente album Barbara Strozzi, A Portrait in Five Acts, vol duetten voor twee sopranen. En die sopranen van dienst zijn Dorothee Mielts en Hanna Blazikova, samen met het Hathor Consort onder leiding van Romina Liszka. De naam die tot nu toe het meest genoemd wordt in onze mailbox wanneer het gaat over vrouwen in de oude muziek is Wanda Landowska. Zij was de echte pionier van de terugkeer van de clavecimbal in de 20e eeuw.

Louis, Philippe en Anita denken aan haar. Ze was een Poolse klaveciniste. Ze heeft het spelen op de klavecimbel echt nieuw leven ingeblazen. Ze was ook de eerste die een opname heeft gemaakt van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach op klavecimbel. Begin jaren 1930 was dat. En in 1925 richtte ze in Parijs de École de Musique Ancienne op. Dat werd een belangrijk instituut voor de wereld van de oude muziek. Daarnaast heeft ze ook heel wat componisten van haar eigen tijd opdracht gegeven om muziek voor klavecimbel te schrijven. Maar voor die oude muziek is ze dus ook echt wel heel belangrijk geweest in een tijd dat het klavecimbel eigenlijk niet meer echt serieus werd genomen. Dit komt uit die opname van haar van begin jaren 1930 van de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach, de aria en variatie nummer 1.

Een historische opname, zo heet dat dan. Van historisch belang ook, want de eerste keer dat iemand de Goldberg-variaties van Johann Sebastian Bach opnam op klavecimbel. En dat was de Poolse Wanda Landowska. U hoorde de aria en variatie nummer 1. Vrouwen in de oude muziek, die zoek ik vandaag. Muzikantes en zangeressen van vroeger en nu, die een belangrijke rol opnemen in die oude muziekwereld. Laat mij maar weten aan wie u denkt en wat ik mag laten horen deze voormiddag. Dit is Blandine Verlet aan het klavecimbel met een suite van Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre.

0: ben Stan, ik ben 22 jaar en ik speel Theorbe.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Ze zeggen vaak dat het het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
1: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
0: Dat is voor ons hard werken om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: Het is 10 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen voelen zich gediscrimineerd op basis van hun leeftijd. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut in het Nieuwsblad. Leeftijd blijkt de meest voorkomende reden voor discriminatie, meer nog dan geslacht, afkomst of seksuele geaardheid. En vooral bij de jongeren dan. Bij de 18 tot 24-jarigen voelen ruim 6 op de 10 zich gediscrimineerd, bijvoorbeeld als ze werk of een woning zoeken. Daan de Lespool van het Mensenrechteninstituut.
3: Op het werk gaat het vaak om jongeren die zich gediscrimineerd voelen omdat ze worden afgewezen omwille van te weinig ervaring. Bij de huurmarkt gaat het bijvoorbeeld echt wel om stereotypes van ja, jongeren die te veel zouden feesten of onvoldoende zorg dragen of onvoldoende vermogen hebben om een huurwoning te betrekken. Maar algemeen gaat het voornamelijk om het gevoel niet serieus genomen te worden van jongeren.
2: Een Franse vrouw die gisteren gerepatrieerd is omdat ze op het cruiseschip zat waar het Hantavirus uitgebroken is, heeft onderweg naar huis symptomen gekregen en intussen positief getest. De 4 andere Franse passagiers die samen met haar teruggevlogen zijn, zullen nu ook minstens 2 weken in het ziekenhuis moeten blijven. Met de 2 Belgen die in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen onderzocht worden, gaat het goed. Het is nu wachten op het resultaat van hun test. Maar ook zij zullen nog nauwgezet opgevolgd worden, zegt Dirk Raam. Makers van Volksgezondheid.
4: Vandaag wordt ook wel gebruikt om met de betrokken personen de nodige afspraken te maken rond quarantaine. Ook hoe dan toch wel zeer intens door de collega's de opvolging zal gebeuren dag na dag. Uiteraard elke dag dat voorbij gaat zonder symptomen, zonder ziekte, is de kans dat het zich ontwikkelt alsmaar minder. Maar we gaan toch uit dat we spreken over 6 weken quarantaine.
2: Op satellietbeelden is te zien dat het Israëlische leger alsmaar meer grondgebied in de Gazastrook inneemt. Israël houdt al sinds het staakt het vuren in oktober een deel van Gaza bezet en daar mogen Palestijnen niet meer komen. Dat gebied is afgebakend met geel geschilderde betonblokken, maar die blokken zijn intussen soms honderden meters verder gezet. Dat is volgens Israël nodig voor de veiligheid, zegt Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
5: Als het Israëlisch leger zegt, ja, we moeten ons kunnen verdedigen, dus we moeten die gele blokken verplaatsen, dan gebeurt dat. En door het verschuiven van die gele lijn is dus nu ruim de helft in handen van Israël. Wat je ziet is dat Israël doende is om aan hun kant van die gele lijn alles te vernietigen. Dus wegen, infrastructuur, maar ook huizen, ziekenhuizen, scholen. En daarom zie je dat zo heel duidelijk op die satellietfoto's.
2: Mensenrechtenorganisaties vrezen dat de tijdelijke veiligheidszone stilaan permanent wordt. De regen trekt weg via het oosten, tijdelijk droger, maar vanmiddag opnieuw enkele buien van west naar oost. We halen nog maar 13 graden en er staat veel wind. Volgende nacht is er kans op vorst aan de grond, morgen vaak bewolkt en fris nog altijd tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Clara, blijf verwonderd. Ampersand met Sieglinde Michiel.
7: Goedemorgen, ik ben vandaag op zoek naar de vrouwen van de oude muziek. En dan bedoel ik niet zozeer componisten, al mag dat natuurlijk wel. Maar vooral de uitvoerders, de zangeressen en muzikantes die een belangrijke rol gespeeld hebben en nog altijd spelen in het oude muzieklandschap van de 20e en 21e eeuw. Aan welke namen denkt u dan? Laat het mij maar weten.

Het Allegro uit een fluitconcerto van Johan Helmich Roman met Lisa Beznosiuk op traverso en het Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Anthony Halstead. Bruno moest niet lang nadenken bij mijn vraag vanochtend. Hij denkt meteen aan violiste Amandine Beyer met haar ensemble L'Incogniti. Hij schrijft, ze is al 20 jaar een van de meest sprankelende figuren in de oude muziek. En hij wil heel graag dit concerto voor 4 violen en orkest van Antonio Vivaldi horen. Met Amandine Beyer dus en haar L'Incogniti.

Een concerto voor vier violen en orkest van Antonio Vivaldi door violisten Amandine Beyer, Liever en Li Incogniti. Geert schrijft dat hij altijd blij wordt wanneer hij de stem van sopraan Montserrat Figueras nog eens kan horen. En ik denk dat hij niet de enige is.

Eerst hoorde u Montserrat Figueras en Hesperion 21 onder leiding van Jordi Savall met Canso del Yadre en La Filadora. En daarna een anonieme Spagnoletta door het ensemble Micrologus, het ensemble van Patricia Bovi. Mark denkt aan een Tsjechische klaviciniste, Zuzana Ružičková. Ze begon pianoles te volgen toen ze 9 jaar oud was. Maar al snel introduceerde haar pianolerares haar in de wereld van Bach. En ze stimuleerde haar om ook clavecimbal te leren spelen. En het was al helemaal geregeld. Op haar 15e zou Ružičková naar Parijs trekken, naar de École de Musique Ancienne van Vanda Landowska, over wie het eerder al hadden vanochtend. Maar de Tweede Wereldoorlog die stak daar een stokje voor. In 1938 werd Tsjechoslowakije ingenomen door de nazi's. Zuzana Ružičková zou Theresienstadt overleven, ze zou Auschwitz overleven, ze zou Bergen-Belsen overleven. Een heel fascinerend levensverhaal. En ze zou uiteindelijk ook de eerste klaveciniste worden die alle klaviermuziek van Johann Sebastian Bach heeft opgenomen in de jaren 1960 en 1970. Alleen al daardoor, schrijft Mark, is ze een echte pionier in de geschiedenis van het klavecimbal en van de oude muziek. Hier speelt ze een Fantasia van Johann Sebastian Bach.

Fantasia uit een chromatische Fantasia en Fuga van Johann Sebastian Bach met Zuzana Ružičková aan het klavecimbel. David denkt aan de Argentijnse sopraan Maria Cristina Kier. Hij wordt elke keer blij wanneer hij haar hoort zingen. Maria Cristina Kier, een van de talloze grote namen uit de oude muziek, gevormd door de Schola Cantorum Basiliensis. Hier hoort u het begin uit L'Orfeo van Claudio Monteverdi met Maria Cristina Kier dus.

Het begin uit L'Orfeo van Claudio Monteverdi. Eerst Toccata en dan Dal mio permesso amato, gezongen door Maria Cristina Kier met het ensemble Elima. Frank denkt aan een barokvioliste van bij ons, Anne Knop. Hij schrijft, ze is heel erg bezig met de ontdekking en herontdekking van verloren gewaande oude muziek. Dit komt uit haar album met anonieme vioolconcerto's. Dit is een allegro uit een van die concerto's door Le Pavillon de Musique en Anne Knop.

Anne Knop en Le Pavillon de Musique met het Allegro uit een van de anonieme vioolconcerto's die ze recent heeft opgenomen. Nog meer vrouwen uit de oude muziek komen eraan na het nieuws van 11:00.

0: Now I will announce.
1: Eens in de vier jaar brengt de koningin Elisabeth-wedstrijd de strafste cellisten uit de vier windstreken samen. Beleef de spanning, precisie en virtuositeit van op de eerste rij tijdens de halve finale van de koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello.
0: Queen Elizabeth Grand Prize.
1: Straks op Clara en VRT Max.
2: Het is 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. De prijzen van ruwe olie en aardgas zijn vanochtend opnieuw gestegen. De markt reageert op de Amerikaanse president Trump, die een Iraans tegenvoorstel voor het einde van de oorlog in het Midden-Oosten radicaal afgewezen heeft. Daardoor is er opnieuw geen zicht op een einde van de blokkade van de Straat van Hormuz, de belangrijke doorvaartroute voor olie en gas. Een vat ruwe olie kost nu weer meer dan $100 en ook de gasprijs stijgt dus. Een Vlaamse man van 22 heeft bekend dat hij zijn moeder vermoord heeft op het Canarische eiland Fuerteventura. Dat meldde Spaanse media. De vrouw woonde al meer dan 10 jaar op Fuerteventura en ze werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie vond haar lichaam enkele dagen later op een vuilnisbelt. De zoon heeft een zware drugsverslaving. Hij wilde eerst niet meewerken aan het onderzoek, maar toen het bewijs tegen hem zich opstapelde, bekende hij de feiten. Een van de bekendste cold cases in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, 33 jaar geleden, in Maastricht. Ze raakte vermist na een feestje bij een studentenclub. Haar fiets en spullen zijn nooit teruggevonden. De voorbije jaren zijn er grote zoekacties geweest, onder andere op een kerkhof. Er is ook onderzocht of ze mogelijk een van de slachtoffers was van Marc Dutroux, maar er is geen link gevonden. De honderden tips hebben doorheen de jaren niets opgeleverd. Het onderzoek naar Tanja Groen wordt nu afgesloten. De Nationale Actiedag morgen kan zware hinder veroorzaken in Brussel, zegt de politie. Er wordt morgen betoogd en dan mag er niet geparkeerd worden op de Kleine Ring. De politie raadt aan om in elk geval niet met de auto naar Brussel te rijden en zoveel mogelijk met de trein te komen. En wie kan beter van thuis werken. Het is tijdelijk droger, maar vanmiddag trekken opnieuw enkele buien van west naar oost. We halen nog maar 13 graden en er staat een goed voelbare wind. Volgende nacht is er kans op vorst aan de grond. Morgen is het vaak bewolkt en fris nog altijd tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Clara, blijf verwonderd.
4: Een voorstelling in het zwembad. Een performance in een parkeergarage. Reality TV op de planken. Kunstenfestival des Arts verrast opnieuw in Brussel. Van 8 tot 30 mei. Met theater, dans en beeldende kunst. Van hier en van over de hele wereld. Meer info op kfda.be. Samen met De Standaard en Clara.
3: Ampersand. Met Sieglinde Michiel.
5: Goedemorgen, nog tot 12 uur staan hier de vrouwen in de oude muziek centraal. En Frank en Arlette die hebben hetzelfde idee. Zij denken aan organiste Marie-Claire Alain. Frank schrijft, als er één vrouw is die ik van jongs af aan ken, dan is zij het wel. En als het gaat over Bach op orgel, dan blijft zij de dame op de bovenste plank wanneer hij naar orgelmuziek van Bach luistert. Dit is een prelude en fuga met Marie-Claire Alain aan het orgel.

Marie-Claire Alain aan het orgel met een prelude en fuga van Johann Sebastian Bach. En we leggen vooral de nadruk op uitvoerders vandaag, maar componisten mogen ook. En voor Muriel steekt er dan één met kop en schouders bovenuit en dat is Hildegard von Bingen. Dit is Caritas Abundat door het Tiburtina Ensemble van Barbara Kabatkova.

Eerst hoorde u Caritas Abundat en Oqua Mirabilis Est van Hildegard von Bingen door Barbara Kabatkova en haar Tiburtina Ensemble. En daarna R uit een suite voor altblokfluit en strijkers van Christoph Graupner met blokfluitiste Dorothee Oberlinger en het ensemble Siebzehn 100 onder leiding van Reinhard Goebel. Op vraag van Miek, want schrijft hij een vlugje blokfluit, maakt de dag toch altijd een beetje beter. Zeker wanneer die bespeeld wordt door Dorothee Oberlinger. En een vrouw uit de oude muziek die Hilde heel graag in de kijker wil zetten deze voormiddag is sopraan Greta de Reigere. Zij zingt hier een Ave Maria van Joseph Hector Fiocco.

Eerst een Ave Maria van Joseph Hector Fiocco door sopraan Greta de Reigere met het Collegium Instrumentale Brugense onder leiding van Patrick Peyre. En daarna op vraag van Linda drie delen uit een suite van Silvius Leopold Weiss door de Brugse harpiste Hannelore de Vare. Dominique en Geert denken aan Mariana Flores, de echtgenote van Leonardo Garcia Alarcón. En het mag voor Dominique een deel zijn uit Il Diluvio Universale van Michelangelo Falvetti.

Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Check de promo. Aldi, altijd vers,

0: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Clara, live.

In L'Arca di Noè, uit Il Diluvio Universale van Michelangelo Falvetti, met onder andere sopraan Mariana Flores en de Capella Mediterranea onder leiding van Leonardo Garcia Alarcón. Marleen denkt aan Anna Danilevskaya. Ze schrijft een prominente muzikant en inspirator van oude muziek. Oprichter ook van het Solazzo Ensemble, dat richtte ze op in 2014. Ensemble waarmee ze middeleeuwse muziek en muziek uit de vroege renaissance brengt. En sinds dit jaar is Anna Danilevskaya ook de nieuwe artistiek directeur van het MA-festival.

Eerst een anonieme estampille uit het meest recente album van het Solazzo Ensemble en Anna Danilevskaya. En daarna, op vraag van Katrien, de Capella Artemisia onder leiding van Candace Smith met Ave Regina Celorum van Isabella Leonarda, de meest productieve componiste van de 17e eeuw. Paul vraagt of er nog plaats is voor Sophie van den Einden. Wel, dan maken we gewoon plaats. Hier speelt ze een Allemande van Robert de Vizet.

Sophie van den Einde op The Orbe met de Allemande La Royale van Robert de Vizé. En het laatste verzoek voor vandaag, dat komt van Anne en Jan. Dat is geheel toevallig dat die namen rijmen. Je kan niet rond de stem en de furie van Cecilia Bartoli met Il Giardino Armonico, schrijft Jan. Hij kiest voor de aria De Laura al Sussurrar uit de opera Dorilla in Tempe van Antonio Vivaldi.

Cecilia Bartoli en het Arnold Schönberg Koor Wien en Il Giardino Armonico met De Laura al Sussurrar uit Dorilla in Tempe van Antonio Vivaldi. Een stukje dat de lente viert, niet toevallig dus dat u ook de vier seizoenen erin hoorde weer klinken. Heel erg bedankt voor de vele fijne verzoeken alweer vandaag. Dit is nog Orfeo 55 onder leiding van Nathalie Stoetsman met Johann Sebastian Bach. Straks Music Matters, mooie dag nog.

0: Helene de Bruyne onderzoekt het wereldbeeld van feministe Anja Meulenbelt. Binnenkort krijgt zij de prestigieuze PC Hoofdprijs voor haar literaire oeuvre met als hoogtepunt De Schaamte Voorbij.
1: Kijk, als je het nu leest, kan je denken van nou, interessant hoor, maar dat was wel vroeger. Maar er waren in die tijd absoluut geen boeken die zo openhartig schreven over het soort nieuwe leven wat wij als vrouwen probeerden te hebben.
0: Anja Meulenbelt vertelt er alles over in de jaren. Beluister de podcast op VRT Max.
2: Het is 12 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Antwerpen is een kind aangereden door de politie. Minister van Volksgezondheid Van den Broeke zegt dat de wetgeving over langdurig zieken duidelijker moet worden. En de Britse premier Starmer heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour. Een politiecombi heeft vanmorgen een jongen van 6 aangereden in het centrum van Antwerpen. De jongen was een tijdje in levensgevaar. Marieke van Kouwenbergen, wat weet je over de omstandigheden van het ongeval?
3: Ja, dat jongetje was op stap met zijn klas en wou net oversteken op het zebrapad aan de Frankrijk-Leij ter hoogte van de Nationale Bank. En toen is hij dus aangereden door een politiecombi. Die reed prioritair met sirenes en zwaailichten om een andere auto te onderscheppen voor een verkeerscontrole. Het jongetje is dan naar het ziekenhuis gebracht. Hij is zwaar gewond nu, maar zijn toestand is wel stabiel, zegt Cato Belmans van het Antwerpse parket.
4: De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is met het kindje. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
3: Er is ook een verkeersdeskundige aangesteld die nu ter plaatse komt. En de politiezone Minos voert hier het onderzoek omdat de Antwerpse politie zelf betrokken partij is.
2: Dankjewel, Marieke. De federale regering heeft het alternatief voor de centenindex nog niet goedgekeurd. Met de centenindex zouden de lonen nog wel meestijgen met de levensduurte, maar voor wie meer dan 4000 euro bruto verdient, zou die stijging afgetopt worden. Werkgevers en vakbonden waren daar niet voor te vinden en ze legden een eigen voorstel op tafel. Volgens de regering kost dat dan weer te veel geld. Maar Bart Buyssen van Unizo hoopt toch dat er schot in de zaak komt.
5: Er zijn een aantal methodologische discussies, zal ik maar zeggen, tussen onze experten en het planbureau. We hopen dat we dat inderdaad uitgeklaard krijgen tussen onze experten. Want we blijven er toch wel van overtuigd dat ons akkoord evenwichtig is. Het is een structureel akkoord dat de inflatie correcter meet, stabiliteit brengt. En we zijn ervan overtuigd dat dat toch budgettair neutraal kan zijn.
2: De wetgeving over langdurig zieken moet worden aangepast, dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Hij reageert op een nieuwe steekproef van het RISIF, het Instituut voor de Ziekteuitkeringen, waaruit blijkt dat in bepaalde groepen een kwart van de langdurig zieken onterecht een uitkering krijgt. Volgens de wet heb je recht op een uitkering als je vermogen om geld te verdienen met 2/3 is verminderd door je gezondheidsproblemen. We zien dat artsen van ziekenfondsen en controleartsen van het RISIF dat elk op een andere manier interpreteren, zegt Frank van den Broeke.
6: We zagen dat artsen heel vaak iemand arbeidsongeschikt erkenden waar het RISIF dacht nee, eigenlijk is dat iemand die toch nog wel kansen heeft op de arbeidsmarkt. En ik vind dat dat moet uitgelegd worden. En met name de ziekenfondsen moeten dat uitleggen. Dat gaat over hoe kijk je naar die wetgeving, hoe pas je die toe. En ik denk dat die wetgeving op die basis ook zal moeten aangepast worden.
2: Vanmiddag is er een hoorzitting in het parlement over de problematiek van de langdurig zieken. Die groep is bij ons veel groter dan in andere landen. Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het Hantavirus. Een Amerikaanse en een Franse passagier van het cruiseschip hebben positief getest. De toestand van de Franse vrouw zou ook verslechterd zijn, volgens de Franse minister van Volksgezondheid. De twee Belgen die op het cruiseschip vastzaten, hebben voorlopig geen symptomen. Ze wachten nog op hun testresultaten in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Hoe dan ook, zullen ze 6 weken thuis in quarantaine moeten, zegt Joris Moon van het departement Zorg.
7: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Dat contact is nu ook al begonnen, waar wij enerzijds natuurlijk zullen nakijken of zij geen symptomen ontwikkelen, anderzijds hun ook zullen ondersteunen in het volhouden van hun thuisquarantaine. Wij zullen ook een checklist bezorgen van de dingen die zij mogen doen, vooral ook dingen die zij niet mogen doen, en dat dagelijks met hen telefonisch opvolgen.
2: Een van de bekendste cold cases in Nederland is stopgezet zonder resultaat. Het gaat over de verdwijning van de 18-jarige Tanja Groen, 33 jaar geleden in Maastricht. Ze raakte vermist na een feestje bij een studentenclub. De voorbije jaren zijn er grote zoekacties geweest. Er is ook onderzocht of ze mogelijk een van de slachtoffers was van Marc Dutroux, maar er is geen link gevonden. Onderzoekers hebben alles gedaan wat ze konden, zegt Hans Spronk van het cold case team van de politie in Limburg.
8: We hebben in principe alle tips en meldingen die we met betrekking tot deze zaak binnen hebben gekregen, hebben we beoordeeld, gekeken of er in ieder geval iets uit te rechercheren was. Wat uit te rechercheren was, hebben we ook uitvoerig gedaan. En ja, dan houdt het op een gegeven moment op en dan moet er een beslissing genomen worden dat je ermee stopt.
2: De Britse premier Starmer heeft voor het eerst een toespraak gehouden na de grote nederlaag van zijn centrum-linkse partij Labour bij de plaatselijke verkiezingen. Katrien van der Schoot, jij hebt geluisterd. Wat is zijn boodschap?
9: Wel, deze speech werd gezien als de boodschap van de laatste kans voor Starmer. In zijn partij staan al tientallen leden klaar om hem af te zetten. We moeten veel meer doen op het vlak van economische groei, defensie en energie, zei hij. We moeten meer luisteren ook naar de miljoenen gefrustreerde kiezers. En ik zal bewijzen dat de twijfelaars ongelijk hebben.
10: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics. And some people frustrated with me. I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
9: Starmer wil ook voluit inzetten op de samenwerking met de Europese Unie en hij waarschuwt tegen de anti-Europese partij Reform UK, die vorige week een verpletterende overwinning boekte.
2: Bedankt, Katrien. De prijzen van ruwe olie en aardgas zijn vanochtend opnieuw gestegen. De markt reageert op de Amerikaanse president Trump, die een Iraans tegenvoorstel voor het einde van de oorlog radicaal afgewezen heeft. Daardoor is er opnieuw geen zicht op een einde van de blokkade van de Straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute voor olie en gas. Een vat ruwe olie kost nu weer meer dan $100. En ook de gasprijs stijgt dus. Vanmiddag opnieuw periode met regen en vrij veel wind. Fris voor de tijd van het jaar tot 12 graden. Volgende nacht koud en morgen eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna een bewolkte dag en tot 14 graden. In Antwerpen heeft een politiecombi vanmorgen een jongen aangereden op een zebrapad. Dat zat vooraan. Hij was een tijdje in levensgevaar. De politie was bezig met een interventie om een auto te onderscheppen. Meer in de app van 14 Nieuws.
11: Verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
12: Goedemiddag. De allerlaatste twintiger van deze lichting komt uit de wereld van de oude muziek. Luitist Stan Geudes mag deze reeks van muzikale toppers deze week afsluiten. En straks kiest hij de muziek die bij hem de vonk voor die oude muziek deed ontvlammen. Enfin, het was een film eigenlijk. Tous les matins du monde. Dat is al heel fijn, maar wat vandaag nog een heugelijker dag maakt, ik krijg een Georgisch vrouwenkoor over de vloer. Satanao heten ze. Ze zijn een begrip in Georgië, omdat ze proberen om die typische koorzang van het land nauwgezet te reconstrueren en te conserveren. Ze zijn in het land omdat ze nu vrijdagavond optreden tijdens het Merode Festival in Diest samen met de groep Motik. En ze namen deze voormiddag een live sessie voor ons op. En vlak na 1 uur zitten gitarist Pablo en Eka van het koor hier voor een gesprek over die heel bijzondere symbiose. Daar kijk ik nu eens heel erg naar uit, zie.

Cécile Brocas met een hele vlindertuin in de buik in It's Crazy van Elle Fields en Timmy Rogers. Lars Danielsson is een Zweedse bassist die eigenlijk klassiek cellist is van opleiding. Dat hoor je ook in zijn muziek ergens, naast kleuren van over de hele wereld. En zeker ook op zijn nieuwste album Ecomir horen we dat, hè, dat hij met zijn vertrouwde viertal Libretto heeft opgenomen. Dit is zo'n zalige regenboog van klank, het nummer Presto.

Presto heet dit, een nieuw werk van een Zweedse bassist en celliste Lars Danielsson. Hij schrijft in het cd-boekje van het nieuwe album Echo Meer dat hij dat Presto ooit vluchtig heeft neergepend voor cello en strijkorkest, dat hij het ergens in een la heeft gelegd, het terugvond en het meteen herdacht voor zijn eigen kwartet. Zo gaat dat bij grote muzikanten. Ik heb twee ook grote gitaristen klaarstaan, zo meteen nieuw werk van Myrdin de Kouter, nu eerst oogsten uit het nieuwe album Vesper van Sean Scheib. Scheib is een Schot, een van de meest veelzijdige gitaristen van Over het Kanaal, die met evenveel plezier een klassieke of een elektrische gitaar vastneemt. Op Vesper is dat opnieuw de klassieke gitaar en hij speelt naar goede gewoonte feilloos werk van drie verschillende Britten. James Dillon, Harrison Birtwistle en Thomas Adès. Adès, die u misschien ook kent als dirigent en pianist, die schreef een zesdelige suite echt voor de vingers van Sean Scheib. Forgotten Dances herinnert aan een barokke suite, maar dan een die in 2023 geschreven is. We horen er nu twee delen uit.

is muziek met titels die de verbeelding op hol doet slaan. Overture, Queen of the Spiders. En daarna een berceuse die The Paradise of Thebes heet. Barokke titels voor de suite Forgotten Dances die Thomas Edess voor gitarist Sean Scheib heeft geschreven. Later deze maand verschijnt het tweede album van het viertal, Sonetos dell'Amor Oscuro, genoemd naar de postume bundel gedichten van Federico García Lorca, gezongen en gespeeld op gitaar, fluit en cello. En ook op dat nieuwe album vinden Helena Casella, Myrdin de Kouter, Stijn Kuppes en Stefan Bracaval elkaar in dat woud van woorden dat de poëzie van Lorca is. Dit is een vooruitgeschoven single en die begint met het kloppen van een onstuimig verliefd hart. Of zo voel ik het toch aan, tenminste.

0: Por encontrar un beso tuyo. Midden in de kou is een kijk op het gedicht van Federico García Lorca, warmmakertje voor het tweede album van het viertal Sonetos del Amor Oscuro, dat er later deze maand aankomt.
1: Meer dan de muziek zelf ben ik verliefd op het instrument. Het ziet er heel, heel machtig, heel grandioos uit, maar blijft eigenlijk een heel verstillend instrument. En daar voel ik mij heel comfortabel bij. Dus daar kan ik echt helemaal in wegzinken. En ja, vind ik fantastisch. Ja.
2: Music Matters.
0: Hallo zeg, wie is deze radiostem? Wel, dat is Stan Geudis, onze laatste twintiger voor deze lichting. Luitist is hij, theorbist. En wie de Johannes Passie met het barokorkest Il Pomodoro zag tijdens ons Clara Festival dit jaar, die heeft Stan amper 22 jaar oud zien blinken en uitblinken als continuo-speler toen. Hij heeft een mooi concert opgenomen als twintiger, samen met een gambist. En ergens voel je in alles wat Stan doet, dat hij naast de luit ook een enorme liefde voor de viola da gamba koestert. Die gamba komt ook uitvoerig aan bod in de filmmuziek die hem de wereld van de oude muziek in heeft gecatapulteerd. Stan Geudis.
1: Bij het kijken van de film Tu le matin du monde, met muziek van Saval, word ik eigenlijk altijd weggeblazen door het fragment dat ik heb gekozen. Dat is muziek van Sainte-Colombe. En dat is eigenlijk misschien wel de track die mij een zestal jaar geleden heeft doen inzien, hier wil ik meer mee doen. En eigenlijk 6 jaar later is dat nog altijd de muziek die mij het meeste aanspreekt en die mij elke dag opnieuw inspireert. Die muziek, die gamba, heeft voor mij ook heel persoonlijk heel veel betekenis. Er zit een ziel in die muziek die eigenlijk in heel weinig muziek van uit die tijd terug te vinden valt. In Marais, in Sainte-Colombe, ook in Bach komt die terug. Als ik opnieuw zou mogen beginnen, zou de gamba zeker een tweede optie zijn. Een prachtig instrument met wat een ziel. Maar ik heb het geluk gehad om ook een heel goede vriend te maken, die er helaas niet meer is, maar die speelde gamba. En dat is sindsdien zo belangrijk gebleven voor mij. Ik speel ook heel veel gamba-muziek alleen. Dus dat lijkt mij toch wel iets, een soort rode draad te zijn in mijn muzikaal leven, dat instrument. Ja.

Stan Geudes, die morgen een antwoord krijgt op een prangende vraag die hij stelde aan één van de twee toppers die we daarnet gehoord hebben. Het is 20 voor 1 geweest en er is opnieuw oude muziek van een Zwitsers ensemble, Le Miroir de Musique. We zitten in Venetië rond 1500 en we horen enkele laude. Dat waren geestelijke liederen zoals het volk die zong en speelde.

Amor Jesu Divino, Italiaanse laude van rond 1500, met het ensemble Le Miroir de Musique, allemaal afgestudeerd aan de Schola Cantorum, het Walhalla van de oude muziek in Basel. En de leider van dit ensemble is vedelspeler Baptiste Romain. En volgende week dinsdag heb ik een andere vedelist die aan dezelfde school bij me zitten, of studeerde bij me zitten, Anna Danilevskaya. En ik zeg volgende week dinsdag, nee, morgen komt Anna Danilevskaya langs. Ze is ook de nieuwe artistiek leider van het MA-festival in Brugge.

tweede Slavische dans van Antonin Dvorak met het Czech Philharmonic Orchestra onder leiding van Sir Simon Rattle. Het album met al die dansen was vorig najaar nog goed voor een keuze van Clara. Vlak na het nieuws staat hier een Georgisch vrouwenkoor in de studio. Wacht maar eens af. En tot 1 uur nog wind in de zeilen met het blaaskwintet in Mimolgrot van een andere Antonin of Anton Reicha.

0: Het is 1 uur VRT Nieuws met Lode Roels. In Antwerpen is een kind aangereden door de politie. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke zegt dat de wetgeving over langdurig zieken duidelijker moet worden. En de Britse premier Starmer heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour. Goedemiddag. In Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een politiecombi. Het kind was eerst in levensgevaar, maar intussen is zijn toestand stabiel. Het ongeval is gebeurd op de Frankrijklei rond 9:30 vanochtend. Marieke van Kouwenbergen, is het al duidelijk wat daar gebeurd is?
1: Ja, een politieploeg had vanmorgen een dronken bestuurder opgemerkt en wilde die tegenhouden voor een verkeerscontrole. Ze reden prioritair, dus met een sirene en zwaailicht, eerst op de trambedding, maar daarna over de leien. En daar is die aanrijding dus gebeurd, ter hoogte van de Nationale Bank. Een jongetje van 6 was op stap met zijn klas en wilde net oversteken op het zebrapad. Hij raakte zwaar gewond, zegt Cato Belmans van het Antwerpse parket.
2: De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
1: Er is intussen een verkeersdeskundige aangesteld en de politiezone Minos voert hier het onderzoek, omdat de Antwerpse politie zelf betrokken partij is. Zij zullen nu camerabeelden bekijken en ooggetuigen spreken. De politieman die reed was in shock. De bestuurder die ze achtervolgde is nadien tegengehouden en die legde inderdaad een positieve ademtest af.
0: Marieke, dankjewel. De federale regering geeft nog geen groen licht voor het alternatief voor de centenindex dat de groep van 10 voorstelt. Dat is het overlegorgaan tussen de werkgevers en de werknemersorganisaties. Bij de centenindex zullen de lonen van wie meer dan 4000 euro bruto verdient de komende jaren een aantal keer worden afgetopt, maar zowel werkgevers als vakbonden zijn daar niet voor te vinden. In hun eigen voorstel willen ze de manier waarop de inflatie wordt berekend aanpassen. Maar volgens de regering kost dat dan weer te veel geld. Er zal nu op technisch vlak verder bekeken worden of het voorstel toch kan. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond ABVV.
3: Die cijfers die zeggen dat het nog altijd tekort is. We gaan daar ook niet over liegen. Maar ik stel mij daar vragen bij, de manier van dat die berekend wordt. En laten we als volwassen mensen rond de tafel zitten die samen kijken of dat we daar tot dezelfde conclusies kunnen komen. En dan zal het een politieke keuze blijven van deze regering. Je kan niet langs de ene kant constant verwijden als er geen sociaal overleg is. En als ze dan wel eens plotseling het naast zich neerleggen, betreurenswaardig. Maar kijk, het is niet de eerste keer dat ik teleurgesteld ben in de regering.
0: De wetgeving op langdurige arbeidsongeschiktheid moet worden aangepast en sneller dan aanvankelijk gepland. Dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij reageert daarmee op een nieuwe steekproef van het RISIF, waaruit blijkt dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. Controleartsen van het RISIF beoordelen arbeidsongeschiktheid blijkbaar anders dan de artsen van de ziekenfondsen. En dat moet worden uitgeklaard, zegt Van den Broeke.
4: Ik denk in de wereld van vandaag dat je inderdaad breder moet nadenken over wat mensen kunnen. Dus we moeten de wetgeving aanpassen. Ik had dat eigenlijk in het vooruitzicht gezet als een laatste grote hervorming na een aantal hervormingen die nu aan het lopen zijn. Maar ik denk dat we dat gaan moeten versnellen. We gaan sneller moeten een discussie hebben over wat betekent arbeidsongeschiktheid.
0: Vanmiddag is er een hoorzitting in het federaal parlement over de problematiek van de langdurig zieken. Die groep is bij ons veel groter dan in andere landen. Er worden nog altijd nieuwe besmettingen vastgesteld met het Hantavirus. Twee Amerikaanse en een Franse passagier van het cruiseschip hebben positief getest. De toestand van de Franse vrouw zou ook verslechterd zijn. De twee Belgen die op het schip vastzaten hebben voorlopig geen symptomen. Zij wachten nog op hun testresultaten in het UZ Antwerpen. Ze zullen hoe dan ook 6 weken thuis in quarantaine moeten, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
5: Dat betekent, zij mogen niet naar het werk gaan, zij mogen geen openbaar vervoer nemen, niet naar de winkel gaan, alle contacten vermijden. Als er huisgenoten zijn, ja, die mogen wel in het huis blijven, maar daar gaat het contact op een afstand mee moeten gebeuren. Denk bijvoorbeeld ook aan niet samen slapen. De ruimtes goed verluchten, goede hygiëne in huis toepassen, mondmasker dragen als je toch met een persoon in dezelfde ruimte bent, al dat soort regels.
0: De Vlaamse man van 22 heeft bekend dat hij zijn moeder vermoord heeft op het Canarische eiland Fuerteventura. Dat meldde Spaanse media. De vrouw woonde al meer dan 10 jaar op Fuerteventura en ze werd een week geleden als vermist opgegeven. De politie vond haar lichaam een paar dagen later op een vuilnisbelt. De zoon heeft een zware drugsverslaving. Hij wilde eerst niet meewerken aan het onderzoek, maar toen het bewijs tegen hem zich opstapelde, bekende hij dan toch de feiten. De Britse premier Starmer heeft voor het eerst een toespraak gehouden na zijn grote nederlaag van zijn centrum-linkse partij Labour bij de plaatselijke verkiezingen. Ja, Katrien van der Schoot, je hebt geluisterd naar die speech. Wat was zijn boodschap?
6: Wel, deze speech werd gezien als de boodschap van de laatste kans voor Starmer. In zijn partij staan al tientallen leden klaar om hem af te zetten. We moeten veel meer doen op het vlak van economische groei, defensie en energie, zei hij. We moeten meer luisteren ook naar de miljoenen gefrustreerde kiezers. En ik zal bewijzen dat de twijfelaars ongelijk hebben.
7: I know that people are frustrated by the state of Britain. Frustrated by politics. And some people frustrated with me. I know I have my doubters. And I know I need to prove them wrong, and I will.
6: Starmer wil ook voluit inzetten op de samenwerking met de Europese Unie en hij waarschuwt tegen de anti-Europese partij Reform UK, die vorige week een verpletterende overwinning boekte.
0: Dankjewel, Katrien. De prijzen van ruwe olie en aardgas zijn vanochtend opnieuw gestegen. De markt reageert op de Amerikaanse president Trump, die een Iraans tegenvoorstel om de oorlog te beëindigen radicaal had afgewezen. Daardoor is er opnieuw geen zicht op een einde van de blokkade van de Straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute voor olie en gas. Een vat ruwe olie kost nu opnieuw meer dan $100 en ook de gasprijs stijgt dus. Het weer vanmiddag opnieuw periode met regen en vrij veel wind ook. Het is ook fris voor de tijd van het jaar. We halen tot 12 graden. Volgende nacht wordt het koud. Morgen dan eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna een bewolkte dag en tot 14 graden. We openden het nieuws met de politiecombi die in Antwerpen vanochtend een jongen aanreed op een zebrapad. Het jongetje was een tijd lang in levensgevaar. De politie was bezig met een interventie om een auto te onderscheppen. Meer details vindt u in de app van VRT Nieuws.

0: Blijf verwonderd.
1: Ik ben Stan, ik ben 22 jaar en ik speel Theorbe.
2: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
1: Ze zeggen vaak dat het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
2: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
1: Dat is voor ons hard werken om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
2: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
1: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
2: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
0: Music Matters met Olaf Grondelaars.
3: Goedemiddag en make some noise.
4: Hallo!
3: Het is geweldig. De beste mensen en de 8 zangeressen van het Georgische vrouwenkoor Satanao, die samen met de 5 muzikanten van de groep Motik nu vrijdagavond hun nieuwste album Crossroads voorstellen tijdens het Merode Festival in Diest. We konden hen hier niet allemaal samen live in de studio laten musiceren. Dus zijn ze allemaal vroeger gekomen deze voormiddag, zodat ze samen een opname konden maken in onze toetsstudio. En daar gaan we nu eerst naar luisteren en nadien praat ik even met EK van het koor samen met Pablo van Motik. Dit heet Better Shelter Part 2. Deze voormiddag dus helemaal live opgenomen in onze toetsstudio.

0: Better Shelter Part 2. Deze muziek werd een goed uur geleden opgenomen hier in de Toetsstudio in de VRT. Wie daar graag beeld bij wil, dat staat nu op onze sociale mediakanalen. We horen de groep Motik, dat zijn Anouk Sanchuk en Zazira Oekejeva op viool, Pablo Ortiz op gitaar en Joris van Vinkrooy op contrabas met gastfluitiste Lydie Tonaar samen met een achtkoppig Georgisch koor, Satanao. Die heerlijke solo die we hoorden was van Nino Nakeuri. Hoe komt het eigenlijk, hè? Motik, een groep met als uitvalsbasis België. Hoe komen die in Georgië terecht bij zo'n bijzonder koor? Dat kan ik vragen aan Pablo Ortiz, de gitarist van Motik. Hallo, Pablo.
1: Hallo. Thank you very much for having us.
0: Very, very nice to have you here. En ook aan Eka Shoshyashvili, een van de weinige leden van het koor die Engels spreekt. Eka, very good afternoon to you.
2: Hello.
0: Very nice to have you
2: Thank
0: here.
2: Thank you.
0: I'm going to start with you, Pablo. You're the one of the quartet who discovered this choir, Satanao. How did it happen?
1: Okay, it's a few years back, and I have a very, very nice story to tell about that. I will try to say it quickly. So what happens is that my girlfriend convinced me to go and visit Georgia back in 2019, just before the corona years, luckily. And so we went there. I didn't know anything, basically, about the country. I had some references about the music, but not really a lot. And what happened there is that we were in Tbilisi, you know, like walking around and this and that. And one day we decided to visit the Instruments Museum in Tbilisi, which is a great place with a lot of traditional instruments from very old times. And it's a great collection they have there. Mm-hmm. So we went there to have a visit, you know, and we arrived at the museum, and the museum was almost empty. There were very, very little people. And I am not very fond of you know, guided tours and stuff like that. I like to do it on my own. But because it was rather quiet and empty that day, my girlfriend suggested, maybe we can ask if there is a guide that can give us a tour in English. Mm-hmm. And I was a bit reluctant, you know, and this and that. I said, okay, well, there is nobody else, so maybe we will get a very exclusive personal tour, you know. And we did. So this very, very nice lady came and explained us all the instruments, the museum. She played some of the instruments there. Oh. And I immediately noticed that she was not the kind of guy that just learned something by heart and this and that, but she knew what she was talking about.
0: Real musician.
1: And at the end of the visit, where we learned a lot of stuff, we asked her, and can you recommend where we can listen to some traditional Georgian music? And then she said, I sing in a choir. And we will have a rehearsal in a couple of days, so maybe you can come and have a listen.
0: Wow.
1: And and that very nice lady then is this lady standing next to me today.
0: Wow, great. It's Eka.
1: Some years. So what happened is that I went to the rehearsal that they had with Satanao. And I was completely mind-blown by what they were doing. And I was rather well prepared because I had a little device, a digital recorder. So I was bootlegging the whole rehearsal.
0: Okay.
1: And and that's how the whole thing started, really. During my trip there, I was listening to this music, and I was just so moved by it that before we left the country after our holidays, I managed to have a little meeting. We had dinner together with Eka and with Tata, which is the director of the choir. And I immediately just told them...
0: And that's how it all started.
1: We should do something together. And they immediately reacted well to it. So that's how the whole thing
0: started.
1: I'm going
0: to try to summarize for our listeners.
1: Yes, good luck.
0: Thank you. Pablo Ortiz vertelt hier, de gitarist van Motik. Hij was op vakantie in Tbilisi. Hij is naar het instrumentenmuseum gegaan, dat zeer de moeite is blijkbaar. Was niet te veel volk. En hij zegt, ik hou niet zo van gegidste tours meestal. Maar toch, mijn vriendin zei, kom, we gaan dat toch proberen. En ze hadden een hele fijne gids ter plaatse die dus de instrumenten kon bespreken. Spelen en die er heel veel van kende, overduidelijk. En dat bleek dus, toen ze vroegen van waar kunnen we nog van die mooie muziek beluisteren hier, zij bleek gewoon keihard van Satanao te zijn, van het koor, hè, waar dus Motik nu mee samengewerkt heeft. Dat blijkt gewoon Eka te zijn. En Eka, die zit er hier nu bij ook, hè, van dat koor Satanao. En zo is die samenwerking tussen dus een ensemble dat in België zijn domicilie heeft, om te zeggen, met dus dat Georgische vrouwenkoor van 8 mensen. En daar is een hele sterke koortraditie in Georgië. Georgische polyfonie is ook door UNESCO erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Eka, your way of singing is UNESCO heritage in Georgia. What could you try to explain what makes Georgian polyphonic singing so unique?
2: Well, we know in Georgia we have different regions, and all these regions have their own music, their own traditions, mm-hmm. and this is one region's singing is different from the other regions. Okay. And for example, in Gurion, they have Krimanjoli, this higher voice, and in Kakheti, in East Georgia region, this is, they have ornaments in their voices, in their songs, and Bourdon's bass. Okay. And they are very different from each other. And other regions also like this. And I think that this differences, this is very...
0: variety. Yes, the variation is very big
2: and
0: there.
2: This is very, very interesting also for us too and for foreign people.
0: Ja, het is UNESCO Werelderfgoed, die Georgische polyfonie, waar we net ook al een klein stukje van hoorden. We horen zo meteen nog een stukje daarvan. Ze zegt, Eka, ja, het is ook in elke regio in Georgië heb je een totaal andere manier van zingen. Je hebt er die veel meer versierd, dus je hebt er met bourdons bij. Dus het is zo'n enorm verscheiden landschap en dat maakt het zo veelkleurig en dat maakt het zo interessant ook om die manier van zingen ook te bewaren. With Satanao, you don't only perform this music, but you also play an important role in research. What do you research? In the history of this kind of singing, then?
2: Yes, Satanao works carefully of this. We sing this ancient music. We listened to this archaic phonograph recordings.
0: Ah, okay.
2: We try to restore them and to sing it in live. Some of these songs are not people that does not know, mm-hmm. don't know the sum of them, and we sing and
0: wow, okay.
2: This is very interesting to listen them and mm-hmm.
0: And to preserve also, yeah. to preserve this tradition as well. Ze luisteren vaak naar hele oude opnames, zegt Eka van Satanao, en dan gaan ze met het koor die opnames nazingen. Daar staan ook liederen op die mensen echt niet meer kennen. Dus op die manier proberen ze die zangtraditie die zij dus omhelzen, proberen ze zo in stand te houden. Now, when we hear the album Crossroads, you made together with Motik here, Pablo, what music did you record for the album Crossroads? Did you start from your own compositions, adding the choir, or was it the other way around? Was their singing the inspiration to write new music then?
1: Yeah, it was rather like that, the mm-hmm. last thing you said. It when I came back after my first trip, I was also analyzing and getting familiar with all that material that I had from them. Mm-hmm. I also took with me a couple of CDs, the first two CDs that Satanao made on their own. And I was just trying to get the music into me. And basically the composition process was the idea was to establish a dialogue between their tradition and our approach with the instruments. That was one of the interesting things of the project from the beginning, was that we were an acoustic instrumental band, mm-hmm. basically no singing, and they were the opposite. They were just singing and no instruments. So that made it a perfect match in a way. So I started from that point. And what I did is I was trying to get acquainted with their music, with some of their songs. We made a together kind of a selection of mm-hmm. the songs, and from there a little sort of story was developing, like kind of a red line behind the compositions that was making a sort of a story which is more or less our story, like two entities that come together at the crossroads and something magic happens and then you go away to your own
0: path. Hence the title of the album.
1: And that is why the title. And indeed, the compositions, which I made mostly myself, also with a little bit of help in a couple of them from Joris.
0: The bass player.
1: We try to get the spirit of these songs and also then put our little... grain of sand into it.
0: Your own spices into it.
1: And this is just the result. But it's really kind of a dialogue between us two.
0: Okay. Het is een mooie dialoog die ze gemaakt hebben. Dus het album Crossroads, dat ze dus hebben opgenomen, Motik, samen met dat Georgische vrouwenkoor Satanau. Pablo vertelt hier, hij heeft de meeste muziek zelf geschreven, soms met hulp van Joris erbij ook, Joris van Vinkerooij, de bassist. Hij zegt, ik heb wat cd's van het koor meegenomen en ik heb dat mee naar huis gebracht en ik heb gekeken, we hebben een vocale groep volledig, wij zijn volledig instrumentaal. Hoe kunnen die twee laten samenkomen? Hoe kan ik muziek bedenken die twee eigenlijk helemaal verenigt? Hè? Want we zitten eigenlijk op dat kruispunt van vocaal en instrumentaal, hoe kunnen we dat kruispunt eigenlijk verenigen? It took you 2 years to complete this whole process. The recording of the album was separately. So you recorded here in Belgium with Motik and Satanau recorded in Georgia. But this weekend, for the first time, you did this together. What was the feeling like? It must have been very, very... incredible to do this together.
2: I can't listen it without tears. Mm-hmm. It was very impression. I don't know. I am very thankful to Pablo to make this music and to calm us in magical music sphere. Mm-hmm. Okay.
0: Ja, het was een magische ervaring, hè? Want de plaat is opgenomen. Motik heeft zijn deel in België opgenomen en Satanau heeft zijn deel in Georgië opgenomen. En dit weekend zijn ze echt voor het eerst echt samengekomen om die plaat ook echt samen te gaan spelen. En ja, EK zegt, het was een fantastisch gebeuren. Ik kan er niet naar luisteren zonder tranen in de ogen te krijgen. Magical noemt ze het, een magisch gebeuren. Mensen die Motik en het koor Satanau graag samen aan het werk willen zien, die moeten nu vrijdag 15 mei op de Citadel in Diest zijn, omdat daar vanaf woensdag het Merode Festival begint, met telkens 2 live concerten s'avonds. Wie daar graag naartoe wil, kijk even op merodefestival.be. Ik ga er sowieso naartoe. Het is een heel erg fijn festival. En mensen van West-Vlaanderen die het te ver vinden om naar Diest te komen, op 17 mei, nu zondag, gaan ze ook optreden in Oostkamp in zaal Ridderfort daar. Pablo and Eka, you will be playing 2 concerts in Belgium now, but Eka, you're also taking this project back to Georgia, I understand.
2: Yeah. In July, we
0: you invite Motik to Georgia.
2: Yeah.
0: Wow.
1: Revenge.
2: We will be.
0: Yes. Oké, dus in juli gaan ze ditzelfde project ook in Georgië uitvoeren. Ze hebben een heel mooi album gemaakt, Crossroads. Ik mag daar 2 exemplaren van weggeven. Ik ben Menneke Ching vergeten klaar te zetten door alle opwinding hier, maar toch, ik mag 2 exemplaren van het album Crossroads weggeven. Dus mensen, wil u graag zo'n album, dan moet u nu even uw postadres, dus uw thuisadres doorsturen via de Clara-app of via music@clara.be. We gaan luisteren naar een andere strook uit het album Crossroads van Motik en Satanau. Dit is Ritual Song Part 2. Pablo Ortiz, Eka Shoshiasvili, thank you so much for joining us here.
2: Thank you for inviting.
1: Thank you very much for having us. It means a lot to us.
0: Yes, for me too. Thank you very much.

0: er is wat global music moet zijn eigenlijk. En samengaan van vele culturen. Zoals hier de groep Motik samen met het Georgische vrouwenkoor Satanao. We hoorden Ritual Song Part 2 van op hun nieuwe album Crossroads. En daar mag ik dus een aantal exemplaren van weggeven. En nu heb ik het wel klaargezet. Voor mensen die graag zo'n album willen, die kunnen dus een postadres, een thuisadres doorsturen via de Clara-app. Of even mailen naar music@clara.be en dan gaan wij hier loten. En wie graag beeld wil, bij het live nummer dat we voor het interview lieten horen, ons online team heeft het allemaal gefilmd. En dat filmpje staat dus nu ook op onze sociale mediakanalen.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: We kregen vorige week het triestige nieuws binnen dat Freddy Arteel is overleden. Hij was 88, belangrijk klarinetist, die jarenlang solist was bij het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Vlaanderen, later de Philharmonie. En als docent heeft hij generaties klarinetisten opgeleid aan het Lemmens Instituut in Leuven, het Conservatorium van Gent ook. Was ook internationaal bekend, Freddy Arteel, was gastdocent in Amerika en in Zwitserland. En hij was ook de eerste die de World Conference of Clarinet Players in Europa organiseerde. Hij deed dat in Gent. Maar bovenal leeft Freddy verder in de muziek die hij heeft opgenomen. Zijn familie vroeg ons om een specifieke opname te laten horen ter zijner ere. Het trage deel uit het klarinetquintet van Johannes Brahms van op zijn album A Retrospective, uitgebracht ter ere van zijn 70ste verjaardag. We horen Freddy Arteel op klarinet samen met het Haydn Quartet.

Vragendeel uit het klarinetquintet van Johannes Brahms met Freddy Arteel op klarinet samen met het Haydn-kwartet. We lieten dit horen als eerbetoon eigenlijk aan Freddy. Hè. Jarenlang aanvoerder bij de Philharmonie. Hij is overleden op zijn 88ste en zijn uitvaart is op zaterdag 30 mei in Schilde. Cristina Prats Costa, dat is een Spaanse barokvioliste die net haar solo debuutalbum heeft uitgebracht, waarop ze naar eigen zeggen op zoek gaat naar hoe we het gevoel van echte vrijheid in barokmuziek kunnen bereiken. Antwoord met Spaans vuur, zoals hier haar eigen bewerking van een van de Danzas Españolas van Gaspar Sanz, gekruid met extra castagnetten.

0: Ja, als er castagnettes bij zijn, dan ga ik overstag hoor. Hier ook in een Españoleta van Gaspar Sanz met Cristina Prats Costa, een barokvioliste die opgroeide op Ibiza en voor wie castagnettes, herders, fluiten en percussie dagelijkse kost waren. Vandaar dat hij niet op haar solo-debuutalbum mocht ontbreken.
1: De keuze van Clara.
0: Christoph Graupner die overlijdt 10 jaar na Bach en zijn muziek is een interessante overgang van barok naar preklassiek. Dat zijn niet mijn woorden, maar wel die van collega Renate Weitjes die vorige zaterdag de nieuwe keuze van Clara ging voorstellen bij Carlos Sio. En dat is een dubbel cd met sinfonia's van Graupner door Il Gardellino onder leiding van de onbetwiste Graupner-kenner Florian Heyrick. Veel van die sinfonia's zijn nooit opgenomen, laat staan zelfs uitgevoerd in Graupner's tijd.

Een allegro uit de Sinfonia in Sol Groot van Christoph Graupner met Il Gardellino onder leiding van Florian Heirik. Dat is een album dat we deze week tot keuze van Clara hebben gekroond. En volgende week woensdag is Florian Heirik hier te gast om het te hebben over dat Graupner-universum, dat universum van die tijdgenoot van Bach waar hij zich al jaren in beweegt. Mark Janssens heeft het ietsje rustiger deze week, want hij moet maar 1 uurtje maestro doen als opwarming voor de eerste halve finale van de Elisabeth-wedstrijd cello, die Nicole van Opstal vanaf 3 uur live door uw woonkamer laat galmen. Ik heb nog een quintet voor piano en strijkers van Jan Ladislav Tušek voor u. En ik wens u nog een prachtige dag hier bij Clara. MUZIEK

0: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Lode Roels. In Antwerpen is een jongen van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een politieauto op een zebrapad. Het ongeval gebeurde op een drukke weg met veel verkeerslichten ter hoogte van de Nationale Bank. De jongen was op weg met zijn klas. Een politieploeg wilde op het ogenblik van de interventie een dronken bestuurder uit het verkeer halen, vertelt Cato Belmans van het parket van Antwerpen.
1: In de loop van de voormiddag is er tijdens een prioritaire actie van politie Antwerpen aanrijding geweest met een 6-jarig kindje dat aan de Frankrijk-Lei op een zebrapad aan het oversteken was. De politie was onderweg voor een controle van een voertuig waarbij er een manoeuvre is gebeurd en het tot een aanrijding gekomen is. Het kindje is in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is dus zwaar gewond. Intussen zou het levensgevaar geweken zijn.
0: De politieman die reed was in shock. De bestuurder die de agenten achtervolgde is intussen tegengehouden en had inderdaad te veel alcohol gedronken om nog te rijden. De wetgeving op langdurige arbeidsongeschiktheid moet worden aangepast en sneller dan eerst gepland, dat zegt federaal minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Hij reageert daarmee op een nieuwe steekproef van het RISIF, waaruit blijkt dat meer dan een kwart van bepaalde categorieën van langdurig zieken eigenlijk onterecht een uitkering krijgt. We zien dat artsen van ziekenfondsen en controleartsen van het RISIF dat elk op een andere manier interpreteren, zegt de minister.
2: We zagen dat artsen heel vaak iemand arbeidsongeschikt herkenden waar het RISIF dacht nee, eigenlijk is dat iemand die toch nog wel kansen heeft op de arbeidsmarkt. En ik vind dat dat moet uitgelegd worden. En met name de ziekenfondsen moeten dat uitleggen. Dat gaat over hoe kijk je naar die wetgeving, hoe pas je die toe. En ik denk dat die wetgeving op die basis ook zal moeten aangepast worden.
0: Vanmiddag is er een hoorzitting in het parlement over de problematiek van de langdurig zieken. Die groep is bij ons veel groter dan in andere landen. De laatste 22 passagiers van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus was uitgebroken, worden vanavond met een vlucht naar Nederland geëvacueerd. Daarna blijven nog 32 bemanningsleden over die met het schip terug zullen varen naar Nederland. 2 Belgische reizigers die gisteravond overgebracht zijn naar het UZ Antwerpen hebben geen symptomen, maar moeten sowieso nog 6 weken in quarantaine, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
3: Zodra zij naar huis mogen, gaan wij dagelijks contact houden met deze mensen. Ze gaan elke dag hun koorts moeten meten, elke dag een check-up moeten doen van zichzelf. Ze gaan elke dag telefonisch met ons contact hebben, waar wij zullen bevragen, ja, kijk, voelt u niet moe, voelt u niet misselijk, hebt u wat hoofdpijn? Zodra er enig symptoom optreedt, zullen zij terug naar het ziekenhuis moeten gaan.
0: En in de Sint-Rambouts-kathedraal in Mechelen is afscheid genomen van radio- en tv-presentator Hans Otte. Hij overleed vorige week nadat hij bewusteloos werd gevonden in zijn garage. Heel wat aanwezigen herinneren zich Hans Otte als een warme en lieve man met veel humor. In de montage zitten mediafiguur Ingeborg, radiomaker Jan Houtekiet en televisiemaker Tim van Aalst.
4: Het zou mooi zijn als we Hans herinneren als iemand die met ongelooflijk veel liefde en overvloedige liefde in het leven stond. En we hebben alleen maar gezien dat hij bleef proberen om heel authentiek, maar ook met een soort gevoeligheid in het leven te staan.
5: Heel leuke, altijd vrolijke man die bereid was en die zocht om met alles te lachen, inclusief met zichzelf.
6: Dat is zo'n warme, leuke mens. En ik heb daar zoveel mee gaan lachen en leuke situaties mee meegemaakt. En ja, ik hoor hem ook lachen.
0: Tijdens de plechtigheid was er muziek van Natalia en Astrid Stockman. Het weer vanmiddag opnieuw periode met regen en vrij veel wind. Het is ook fris voor de tijd van het jaar. We komen niet boven 12 graden. Volgende nacht wordt het koud. Morgen dan eerst nog kans op regen in het centrum en het oosten. Daarna krijgen we een bewolkte dag bij een graad of 14. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd.
8: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 29 mei in Opera Antwerpen en vanaf 20 juni ook in Concertgebouw Brugge. Samen met Clara.
9: Heel de zaal zit stil en hij neemt iedereen mee.
10: Je kruipt in die cello.
7: Koningin Elisabeth Wedstrijd Cello met Mark Janssens.
11: Goedemiddag, welkom. Over een uur start de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd Cello. U hoeft geen seconde te missen, want we gaan om klokslag 3 uur rechtstreeks naar collega Nico van Opstal in Flagey. Hoe kunnen we beter de wedstrijd, de muzici en de muziek vieren dan met een terugblik op vele, vele jaren passie en gedrevenheid in de maand mei in Brussel? Weet u nog wie de vorige cello-editie van de wedstrijd won? De ondertussen 28-jarige Ha Young Choi, Zuid-Koreaanse van oorsprong, maar opgegroeid in Duitsland. Ha Young Choi koos 4 jaar geleden voor het eerste concerto van Dmitri Shostakovich.

bekende begindeel van het eerste celloconcerto van Dmitri Shostakovich met de winnares van de Elisabethwedstrijd 2022, Ha-Yung Choi, en het Belgian National Orchestra onder leiding van Eivind Adland. Ze is verder gaan studeren, Ha-Yung Choi sindsdien barokcello aan het Conservatorium van Berlijn. 2026, cello, het is een bijzondere editie van de Elisabethwedstrijd. We vieren nogal wat. 150ste verjaardag van de geboorte van koningin Elisabeth, maar ook de 75ste verjaardag van de wedstrijd en de 150ste verjaardag van de geboorte van Pablo Casals, een van die helden van de cello van de 20ste eeuw, de man die de cellosuites van Bach terug ontdekt heeft, als ik het zo mag zeggen, voor het grote publiek. En Casals was ook bevriend met onze koningin Elisabeth. En er is ook een cello van Pablo Casals, zijn beroemde cello, die voor een periode van 4 jaar in bruikleen wordt gegeven aan de eerste laureaat van de wedstrijd van dit jaar. Wie die winnaar is, dat weten we op zaterdag 30 mei, laat op de avond, in het begin van de nacht. Veel geduld hebben, u kent de rituelen van de wedstrijd.

meester van het lied van Schubert, Wiedersehen, met Samuel Hasselhorn, de bariton, en Amiel Bujakiewicz aan de piano. Samuel Hasselhorn, die in 2018 de wedstrijd won. Prachtige stem. Ondertussen heeft hij een heel mooie carrière. Hij was nogal lang lid van de opera in Wenen, de staatsopera, maar het begon een beetje te wringen bij Samuel Hasselhorn, want het betekende veel tijd in Wenen doorbrengen, veel tijd met voorbereidingen en repetities, en dan moest zijn andere grote liefde aan de kant blijven. En zijn andere grote liefde, dat hoorden we hier, is het lied. En hij bereidt nu een verjaardag van Schubert's overlijden voor, want in 2028 zal het 200 jaar geleden zijn dat Schubert overleed in Wenen. En Samuel Hasselhorn is begonnen aan een project dat hij tot dan elk jaar een cd uitbrengt met mooie liederen van Franz Schubert. En dat is dus een hoogtepunt bereikt, dat in 2028. Ja, we gaan ver terug in de tijd nu, dat kunnen we met de Elisabeth-wedstrijd, 1967. Deze violist eindigde toen derde en het was voor hem de start van een lang avontuur dat nog niet voorbij is. Ik heb het over Gidon Kremer, hier samen met de Wiener Philharmoniker en Nicolaus Anoncourt in het tweede vioolconcerto van Mozart.

Deze twee mannen vonden elkaar wel meer muzikaal. Violist Guidon Kremer en dirigent Nicolaus Hanoncourt met de Wiener Philharmoniker in het tweede vioolconcerto van Mozart. Guidon Kremer, die naar Brussel kwam in 1967 om deel te nemen aan de koningin Elisabeth-wedstrijd en derde werd. En hij kwam nog eens terug om in de jury te zitten. Dat was in 1985. Het jaar dat hij derde werd, Guidon Kremer, 1967, was de editie met Philip Hirschhorn als winnaar. De violist die op zijn 50ste overleed. Hij zou op 11 juni nu 80 geworden zijn. Die dag laten we hem trouwens nog eens horen. 1967 was een stevige editie met ook Jean-Jacques Kantorov, de vader van Alexandre Kantorov, die vandaag een van de grote pianisten is van de jonge generatie. En ook in 1967 werd de Bulgaarse violiste Stoyka Milanova tweede, een paar jaar nadat haar zus ook laureate was geworden. Ja, en na Brussel ging Guidon Kremer nog een beetje door, want van 1967 in Brussel ging hij twee jaar later aan de Paganini-wedstrijd deelnemen. Hij won, en in 1970 Tchaikovsky, en daar won hij ook. Volgend jaar bereikt Guidon Kremer een bijzondere leeftijd, 80 jaar. In 1991 was de piano aan de beurt op de wedstrijd. Alexander Melnikov werd toen vijfde, Sergei Babayan tiende, allemaal bekende namen ondertussen, en onze eigen Jan Michiels twaalfde. Toen werden de 12 finalisten nog allemaal van 1 tot 12 gerangschikt. Vandaag is dat enkel van 1 tot en met 6. De winnaar in 1991 was een Fransman, Franck Braley. Een man die daarna zijn eigen pad koos en veel solo- en kamermuziek ging spelen. Een warme muzikant, een eerlijke muzikant. Die bewust wegbleef van een leven als rondreizende solist in ja, steeds dezelfde 5 concerto's. Franck Braley, hij speelt Stimmungsbilder van Richard Strauss.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Clara Live.

Franse pianist Franck Bralais speelde Stimmungsbilder van Richard Strauss. Bralais, winnaar van de Elisabethwedstrijd in 1991 met het vierde pianoconcerto van Beethoven toen. Dat was verrassend. Het is bijna 3 uur, nog een paar minuten dus zo dadelijk naar Flagey, waar collega Nicole van Opstaan de eerste halve finalisten van dit jaar aan ons voorstelt. Ik wens u een mooie namiddag met Clara en met de koningin Elisabethwedstrijd. En dit is nog een concerto voor twee klarinetten van Karel Stamitz met Paul Meyer en Michel Portal.

0: Een heel goede middag en welkom in Studio 4 van Flagey. Deze week is dit de plek voor de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello. En het is een editie in een feestverpakking, want er valt dit jaar heel wat te vieren. Zo is het 150 jaar geleden dat Koningin Elisabeth geboren werd. Zij was de aanstichter van deze wedstrijd. Het is ook 150 jaar geleden dat de legendarische cellist Pablo Casals geboren werd. En daarnaast is het de 75ste verjaardag van de wedstrijd zelf. Heel wat te vieren dus. En dat gebeurt met veel muziek. En vanaf vandaag is dat met 24 halve finalisten. Ze komen uit alle hoeken van de wereld. En wat opvalt, er zijn niet zo heel veel kandidaten uit Azië bij. Normaal gezien is er toch een overwicht uit die kant van de wereld. Er zijn heel wat Europeanen en vooral ook veel Duitsers. Hoe dat komt, wel, dat ga ik meteen vragen aan de gast van vandaag. En dat is Geert de Bijveren. Hij is pedagoog en cellist. En Geert, we vallen nu midden in een applaus dat voor de orkestleden gegeven wordt. Maar je kan dadelijk eventjes inpikken. Hè. Enig idee waarom er zo'n verdeling is dit jaar?
1: Oh, ik denk dat dat heel moeilijk te zeggen is, hè, wat de echte reden is. Ik ben ook niet zo helemaal vertrouwd in het circuit van de professoren, de beroemde professoren van Engeland of Amerika of Duitsland. Waar die echt mensen heel specifiek en heel regelmatig daarop voorbereiden. Maar ik vraag me toch af of dat het te maken heeft met het feit dat het programma heel wat avontuurlijker geworden is dan dat de programma's in het verleden waren, in de Elisabeth-wedstrijd en in alle grote wedstrijden in feite. Hè. Men vraagt nu repertoire dat een deel van ons zelfs niet kent of niet gespeeld heeft, nooit uitgevoerd heeft. En dus ja, het geeft natuurlijk wel een beetje een andere situatie. Ja. Je moet je opnieuw repertoire kunnen voorbereiden. Minder platgetreden paden kunnen bewandelen. Ja. Daar komt wel iets bij kijken.
0: Ja. En dat was al van in de eerste ronde, denk ik. Ja, Boccherini's, die zijn wel vertrouwd voor cellisten. Maar daar zat ook Kaya Sarriaho bij. Misschien ook niet voor iedereen meteen courant repertoire?
1: Ja, inderdaad. Dus daarvoor komt meteen repertoire waar dat je echt wel je eigen verbeeldingskracht moet sterk ontwikkeld hebben. Want anders kan je met zo'n partituur eigenlijk geen weg. Dan ga je niet zien meteen in het notenbeeld van ja, wat is hier nu eigenlijk de bedoeling? Wat moet hier het klinkend resultaat worden? Wat is hier de expressie van? Van waar komt deze stijl? Welke invloeden zitten daarin? Met andere woorden, ja, daar echt in doordringen, is dan een toch wel een heel eigen talent dat je moet hebben om dat te kunnen.
0: Ja, en je verwees ernaar, het is geen courant repertoire, dus Sarriaho onder meer, maar ook het klassieke concerto dat er nu meteen aankomt. De halve finalisten konden kiezen uit 3 concerto's die ook helemaal niet courant zijn. Van Kraft, van Hofman, van Michael Haydn. Kende jij ze?
1: Nee, dus te zeggen, ik kende ze wel, maar ik heb ze zelf ook niet gespeeld. Dus dat zegt al iets natuurlijk. Ik ben natuurlijk niet zo direct intensief met het oude repertoire bezig geweest. Ik ben veel met moderne repertoire bezig geweest. Maar ik vind het wel een fantastische zaak dat gebeurt. Omdat die beperking die er zo gemakkelijk door organisatoren en wedstrijden gehanteerd wordt om de beroemde concerti te spelen die de zogenaamd beste composities zijn, dat klopt waarschijnlijk voor een deel ook wel. Maar er zijn zoveel interessante concerti, waaronder deze, die nu als mogelijkheid opgegeven zijn aan de kandidaten. Ja, dat is echt fascinerend om te zien welke muziek dat daar nog bestaat. En ook om te zien welke concerti daar elkaar ook beïnvloed hebben.
0: Ja. Zie je zoiets bij de concertos die nu aan bod komen?
1: Ja, zeker en vast. Hè. Dus die cellisten die concerti in de tijd van Haydn, Hofman, Kraft gespeeld hebben, dat zijn deels dezelfde cellisten die met mekaars leraar gestudeerd hebben of collega's waren in hetzelfde orkest in die tijd. En dat is, ja, dat is heel mooi om te zien, zeker als cellist, als je dan de figuur die het heeft gecreëerd of voor wie het geschreven is. Dat voor ogen te hebben, hè? Ja. Dat is heel inspirerend.
0: Kraft krijgen we straks te horen. Het zal eerst Hofman zijn. Nu, die Kraft was zelf een cellist. Hoor je dat in zijn werk?
1: Ja, zeker. Hè? De manier van schrijven, voor het instrument, dus naar het instrument toe, is heel duidelijk voelbaar. Er zijn loopjes die zo geschreven zijn dat ze een bepaalde virtuose uitstraling krijgen. Als je dat doet op een manier die minder cellistiek of zelfs niet cellistiek is, ja, dan ga je bij de publieksbeleving ga je eerder een effect krijgen van iets dat heel moeilijk is. Mm-hmm. Terwijl bij een trekje, het concerto van Haydn of van Kraft of van Hofmann, daar is het echte virtuositeit die je met heel veel charme kan spelen. En dat is dan ook weer typisch voor die muziek. En mooi om aan te werken.
0: Dit applaus is nu voor de jury die opkomt. Jury die de hele week dezelfde zal zijn. Benjamin Glorieux zit erin. Hij kwam als eerste op het podium. Maar centraal aan de grote tafel zit natuurlijk Gilles Dure, voorzitter. Met aan zijn zijde Anne Castinel, Nathalie Klein. De jury zit klaar. Dus dat betekent dat we weldra naar de eerste halve finalist zullen gaan. Diegene die hier de aftrap mag geven. Dat is toch ook wel een beetje spannend, denk ik, hè, Geert?
1: Ja, dat is zeker als cialiste, dan begin je al de kriebels te krijgen, hè, die bij die kandidaten natuurlijk...
0: Kan je dat nu inbeelden?
1: Ja, dat kan ik mij goed inbeelden, ja.
0: En ondertussen komt Stéphanie Courte op om dus die eerste halve finalist aan te kondigen.
2: Mesdames et messieurs, dames en heren, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première journée de demi-finale du concours Reine-Elisabeth. This year we experience a truly special edition of the Queen Elizabeth competition devoted to the cello, marking three major anniversaries. The 150th anniversary of the birth of Queen Elizabeth, the 75th anniversary of the Queen Elizabeth competition, and the 150th anniversary of the birth of Pablo Casals, one of the greatest cellists of the 20th century. This year highlights the artistic and humanistic legacy of the Queen, as well as the bonds she shared with a renowned Catalan musician. Deze namiddag zult u vier verschillende kandidaten horen. Voor de pauze zal elk kandidaat een concerto van Michael Haydn, Leopold Hoffmann of Anton Kraft vertolken, samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Van Mardi-Rossian. Ensuite, après la pause, deux autres candidats présenteront leur récital, choisi par le jury parmi les deux programmes qu'ils ont proposés. Chaque récital comprend des œuvres au choix et l'œuvre inédite imposée, Caféine, écrite spécialement pour le concours par le compositeur Harold Noben en création mondiale cet après-midi. Om de concentratie van de kandidaten te bewaren, verzoek ik u niet alleen uw telefoon uit te schakelen, maar ook uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen, zelfs niet tussen de verschillende stukken. Dank u voor uw begrip. Pour préserver la qualité de la concentration de toutes et tous, en plus d'éteindre vos téléphones portables, veuillez s'il vous plaît ne pas quitter votre place pendant les prestations, pas même entre les morceaux. Merci pour votre compréhension. De eerste halve finaliste die wij vandaag verwelkomen is Maria Zaitseva, pagina 145, page 145, page 145. Zij vertolkt het concerto in D groot van Leopold Hoffmann, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, onder leiding van Van Mardi-Rossian. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maria Zaitseva et le chef d'orchestre Van Mardi-Rossian.

0: En dit applaus is voor Maria Zaitseva, een Russische celliste die hier de spits mocht afbijten met concerto in D-groot van Leopold Hoffmann. Driedelig concerto en de cadenzas waren telkens van haar eigen hand. Maria Zaitseva, ze won in 2024 ook al de ARD-wedstrijd in München. Doet graag wedstrijden, zegt ze. Want toen, na afloop van die wedstrijd, gaf ze een interview en was ze verwezen naar de Koningin Elisabeth-wedstrijd, waar ze heel graag wou aan deelnemen in 2026. En voilà, hier is ze in de halve finale. Ondertussen komen er wat muzikanten bij op het podium. Want de volgende halve finalist, Isaac Lotman, koos voor het concerto van Antonin Kraft. Een concerto waar dus iets meer muzikanten bij komen kijken. En daarom moet het orkest ook even stemmen. Isaac Lotman, hij is een Nederlander, 22 jaar. Volgde les in Amsterdam, was leerling of is leerling bij Pieter Wispelwey onder meer. Speelde ook al een aantal wedstrijden en won onder meer dit jaar nog de eerste prijs in Marokko op een wedstrijd. Was heel jong toen hij ging cello spelen, kreeg een cello toen hij 2 was. Het instrument ging dan een beetje uit zijn aandacht, maar later besefte hij wel, cello is wat ik wil doen. En Stefanie Koerte komt dadelijk om Isaac Lotman aan te kondigen.
1: Mesdames et messieurs, nous accueillons à présent Isaac Lotman, page 114, pagina 114, page 114. Il interprétera le concerto en ut majeur, opus 4 de Anton Kraft, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardi-Rossian. Dames en heren, Isaac Lotman, een dirigent van Mardi-Rossian.

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen.

0: Isaak Lotman, de enige Nederlandse cellist die in de halve finale zit. En hij speelde hier zijn klassiek concerto. Anton Kraft koos hij met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Marguerite-Jean. En zo hebben we twee klassieke concerto's gehoord en is de kop eraf, zoals we zeggen. De halve finale is goed en wel gestart. Geert de Bijvre, ja, die Kraft, je vertelde erover, hè. Het is een behoorlijk virtuoos concerto.
1: Ja. Het is iets meer al, ook al richting de romantiek, hè. Je voelt in de bezetting van het orkest en in de schrijfwijze voor cello dat we aan het opschuiven zijn richting zo de vroege Beethoven. En dat maakt ook dat de dramatiek van de schrijfwijze zelf al een stukje verder gaat naar het dramatische solist zijn in zo'n concerto. En dat heb je dus minder in het andere concerto. Daar ligt de klemtoon eerder op de fijnzinnigheid, op de retoriek zelf. En dus is een duidelijk verschil tussen deze twee werken. Hè.
0: Ja. Heb je dat gehoord bij deze halve finalisten?
1: Ja, dus ik denk dat we twee verschillende persoonlijkheden gehoord hebben. Ja. Met onze eerste kandidaten heeft zij, denk ik, een hele goede keuze voor haar gemaakt. In die zin dat zij heel sterk gericht is op het heel fijnzinnig spelen, op het heel beheerst spelen. En daarin de poëzie zoeken, daarin de expressie zoeken ook. En daarmee aan de slag gaan om je publiek te bekoren. Ja? En zij heeft van nature uit zelf ook zo, heb ik de indruk toch, die persoonlijkheid. Ze gedraagt zich helemaal zo op het podium en ze gedraagt zich zo op de cello. Ja? Dus je ziet haar heel sterk concentreren op het echt perfect maken van haar klank, op het perfect maken van de intonatie en dat heel rustig te doen, zodat de muziek zelf kan beginnen spreken.
0: Alle ruimte heeft, ja. Ja. Maria Zaitseva, ik zal haar naam nog even noemen, die dus dat concerto in D. Groot van Leopold Hoffmann speelde. Werken die ons niet zo bekend zijn en vandaar, het is een ontdekking. Naast de halve finalisten zelf is het dus ook de werken die te ontdekken zijn. Goed, dus ze heeft jou overtuigd in die Hoffmann?
1: Ja, ik was aangenaam verrast dat van iemand te horen die zo goed voeling heeft met die stijl van deze muziek. Je maakt wel eens mee bij hele sterke, goede cellisten dat ze dat niet zo goed kennen. Omdat ze daar te weinig in opgeleid zijn of te weinig begrip voor hebben. Omdat ze die specifieke stijl niet zo goed tot zich kunnen laten doordringen. Dat kan zij duidelijk wel. En het was ook duidelijk dat ze daar echt in geïnteresseerd is in deze muziek. Ze speelden ook met een boog die verwees naar een klassiekere boog, dus niet met de moderne stok. Dus dan weet je al van, ze is daar echt mee bezig.
0: Ja. En wat is het verschil?
1: De punt ziet er anders uit. Mm-hmm. Dus ik weet niet in hoeverre dat het een volledig klassicistische boog was. Ik denk het niet eigenlijk, maar dat is nogal ver om dat hier te zien. Maar uit de klank af te leiden denk ik het niet. Maar wel, dus de punt die is veel meer afgeplat. Het is een veel langere punt, zodat de haren aan de punt zelf iets minder ver van het hout van de stok zitten. Ja. En dan krijg je dus een beetje een andere soort boogvoering, gelijk dat ze in het klassicisme gebruikelijk was.
0: Ja. Het tweede concerto, Anton Kraft, je zei, gaat mee naar de romantiek. De dramatiek is daar wat belangrijker. En Isaak Lotman, heeft hij dat laten voelen?
1: Ja, ook hier weer, denk ik, juiste keuze voor deze kandidaat. Pas op, we zijn nog niet in de romantiek.
0: Nee. Hè?
1: Maar je voelt wel aan een aantal elementen dat het aan het komen is, dat we die richting uitgaan. Dus Isaak is eigenlijk een flamboyantere cellist. Gebruikt zijn cello heel dramatisch in de zin van, het is een beetje opera dat hij speelt. En dat vind ik ook heel aantrekkelijk in deze soort muziek. Dus we horen een heleboel gebruik van sequenzen of van loopjes, passagewerk, waarin dat je moet kunnen niet alleen dat virtueel spelen, want het was natuurlijk wel de bedoeling, ook in die tijd, van als solist
0: om uit te pakken
1: en te laten zien wat je wel niet allemaal kon. Wat in die tijd waarschijnlijk ongelooflijk was, want er waren bijna geen cellisten die dat konden spelen. Vandaag kunnen heel veel mensen dat al spelen, maar in die tijd zeker niet. Dus ja, als je dat hoorde als publiek, ik had daar graag een muis of een vlieg aan de muur willen zijn. Hoe dat overgekomen is in die tijd. En dus hij verstaat dat heel goed. Want het is niet alleen een kwestie natuurlijk van dat heel expressief te kunnen fraseren. Dus de zinnen vorm te geven. Maar ook om het retorisch op een goede manier te brengen. Want je kan daar natuurlijk ook veel te ver in gaan. Dat je de indruk krijgt van ja, dit is een romantisch werk. Ja? En dat doet hij duidelijk niet. Dus ook hij heeft, vind ik, de intelligentie wel van te begrijpen van oké, waar gaat deze stijl over? Wat moet hier op de voorgrond komen? Mm-hmm. En wat mag er niet te veel op de voorgrond komen ook wel? En dus dat evenwicht heeft hij duidelijk wel. En in zijn klank heeft hij ook zo die extra mogelijkheid om diep in de cello te gaan of diep in de strijkstok te gaan. Zodat de klank zelf een heel groot gamma van kleuren heeft en van uitdrukkingen heeft. Mm-hmm. Dat moet je met de boogtechniek kunnen bewerkstelligen.
0: Ja, ja. En is dat dan een andere boog dan wat je net zei?
1: Ja, ja. Dit was een moderne boog. Mm-hmm. En dus die gebruikte hij ook op die manier.
0: Ja. Ze hebben alle twee cadenzas gespeeld die ze zelf hebben ingevuld. Dat is ook een kunst?
1: Dat is zeker en vast een kunst. Als je daarvoor niet het voorstellingsvermogen en de creatieve kracht hebt, ja, dan kan je dat niet. En ik vond het heel duidelijk dat het geen cadenzas waren die ze gewoon overgenomen hebben van iemand anders, van een andere partituur, van een andere cellist. En dat is heel... Ja, dat is mooi hè, als ze zelf die cadenzas maken, gelijk het eigenlijk ook bedoeld is in die tijd door de componisten.
0: Die solopassages om nog eens extra uit te pakken.
1: Ja.
0: Ja. Oké, je hoort hen graag terug, neem ik aan.
1: Ja.
0: Benieuwd naar wat ze nog gaan brengen.
1: Ja, zeker en vast. Ik ben heel, heel benieuwd, want ja, die composities die deze kandidaten moeten spelen, die zijn zo verscheiden. Hè. Mm-hmm. Dat is echt... springen naar een andere planeet, zou ik zeggen.
0: Bedoel je over het hele programma?
1: Over het hele programma nu, maar ook dus naar het opgelegde werk toe of, of ook naar de andere recitalwerken die ze kiezen. Ja, dat zijn enorme sprongen die ze maken.
0: Ja.
1: En dat is altijd heel fascinerend als je een solist helemaal niet kent, van te kijken van ja, wat gaat hij daarmee doen? Het is één zaak van dit soort repertoire goed te spelen.
0: Ja, ja.
1: En een andere zaak om een ander repertoire heel goed te spelen.
0: Ja. We gaan het er straks nog over hebben. Over die recitals natuurlijk, want die komen eraan na de pauze. Maar ondertussen is Studio 4 hier een beetje leeggelopen. Het publiek is de benen gaan strekken. En wij gaan ook even verpozen. Maar we hoorden het hier al. Ja, cello spelen, daar komt heel veel techniek bij kijken. En dus leek het al zo'n goed idee om enkele cello-technieken op een rijtje te zetten. En we laten u elke dag kennis maken met zo één. We hebben Benjamin Glorieux gevraagd om een en ander uit te leggen en voor te spelen. En vandaag heeft hij het over de op- en afstreek. Dat is de beweging die cellisten 1000 keren maken. Het lijkt heel simpel, maar er komt toch heel wat bij kijken.
2: Je hebt inderdaad twee strijkrichtingen. Op een cello, ook op de strijkplank trouwens, waar je eigenlijk afstrijkt en opstrijkt. Op een manier is opstrijken misschien niet moeilijker, maar wel minder natuurlijk, in die zin dat waar je begint om af te strijken, daar hangt jouw hand, want daar hou je de stok vast. En dat heet dan aan de stok de slof. En als je dan afstrijkt, dan kom je aan de andere kant van jouw stok, en dat is dan de punt. Maar daar hangt natuurlijk geen hand. Dus die is veel lichter. En als je daar niks compenseert qua armgewicht, dan heb je eigenlijk geen contact. Dus om dit contact te doen krijgen aan de punt, wil je eigenlijk met eigenlijk een soort spieren waar ik bestaan eigenlijk niet van vermoed, maar ik voel wel dat ze er zijn, kan je eigenlijk dat gebrek aan gewicht aan de punt compenseren. En dan krijg je een soort regelmatige, gelijke klank, zeg maar, over de hele stok. Maar van nature is hij natuurlijk zwaarder aan jouw hand, want daar heb je hem vast. En je wil het gewicht van jouw arm net gebruiken als je cello speelt. Omwille van de natuurlijk gemak van afstrijken, gebruiken we het afstrijken meestal bijvoorbeeld bij accenten. Of een aanzet. Met een medeklinker. Maar je kan het in principe ook aan de punt. Je zou het niet moeten kunnen horen dat het punt of slof is. Maar anderzijds is het ook weer een artistieke keuze om dan toch de punt te gebruiken. Voor bijvoorbeeld een heel zachte... aanzet die aan de slof afstreek wel heel moeilijk is, door al dat gewicht dat er hangt. Oeh, het gaat wel. Maar het is toch makkelijker aan de punt.
0: Ja, Benjamin Glorieux over op- en afstreek. En morgen heeft hij het over pizzicato. En zo zie je maar, Geert de Bijver, dat er heel wat komt bij kijken. Het lijkt zo simpel.
1: Ja, het lijkt zo simpel en het moet ook zo simpel lijken, want als dat niet zo is, ja, dan worden we als publiek afgeleid naar de verkeerde zaken. Hè. De aandacht moet kunnen gaan naar de muziek zelf. En dus ja, hoe het gespeeld wordt, dat is niet het probleem van het publiek. Nee. Dat is ons probleem. Maar dus ja, er komt inderdaad heel veel bekijken eer dat je bij dat gemakkelijk spelen geraakt bent. Dat is een enorm ingewikkeld proces. En ik moet zeggen, eigenlijk hoe langer ik cello speel, hoe ouder ik word en hoe meer ik lesgegeven heb om de jonge mensen dat aan te leren, hoe meer dat ik mij realiseer hoe ingewikkeld het is. En als een student een keer een beetje aan het vastlopen is of een beetje aan het wanhopen is of dat het ooit gaat goedkomen, zo, hè, gelijk bij iedereen gebeurt op een bepaald moment, dan zeg ik van... nooit vergeten dat wat jullie doen, wat wij doen als muzikanten, veel moeilijker is dan een studie geneeskunde. Waarbij dat de studenten alles in hun hoofd heel goed moeten kunnen doen, ja. Goed geheugen moeten en dergelijke. Maar wij moeten daar nog eens extra daarbij, de kleinste spier van ons lichaam leren beheersen, leren efficiënt gebruiken, leren aansturen. Op precies die manier die de muziek vraagt en gelijk dat wij het willen. Plus daarbovenop nog een keer onze eigen persoonlijkheid en heel onze emotionele wereld daarmee kunnen uitdrukken. Dat wil zeggen, er moet een soort eenheid komen tussen al die dingen. En dat is, ja, dat is een enorm complex gegeven, überhaupt al om erover na te denken of om het uit te leggen of om het...
0: ja, om het over te brengen. Ja.
1: Om het over te brengen, om het te vinden, laten we zeggen.
0: Ja, ja. Geert de Bijver, goed. We gaan nu luisteren naar een strijkquintet van Luigi Boccherini door Exploration. Jij speelt erin mee?
1: Ja.
0: Fijne muziek, Boccherini?
1: Ja, heel fijne muziek. Heel fijne muziek. Ik moet toegeven, in het begin van mijn carrière was ik niet zo gek van Boccherini. Maar ik ben dat meer en meer leren appreciëren in de zin van dat er heel veel... dialoog en humor in die muziek zit. Ja, dat is een soort frisheid altijd bij Boccherini die bijzonder bekoorlijk is en die je, als je muzikanten vindt waar je het goed mee kan hebben en waar je graag mee speelt en waar dat je die persoonlijke uitwisseling ook zo'n beetje tijdens het samenspelen kan verwezenlijken, daarmee een spelletje spelen, dan wordt Boccherini echt heel plezierig om te spelen. En dan, op het moment dat je dat kan natuurlijk, dat je zo ook op een concert heel levendige interacties kan hebben, waarbij dat je elkaar ook probeert te verrassen nog op het concert zelf, dan voel je ook dat het publiek dat kan oppikken. En dat niet iets is dat zo op het podium tussen ons blijft, maar dat ook het publiek dat dan heel boeiend kan vinden en zelfs kan lachen daarmee.
0: Gaan we naar luisteren.

0: En dat was het Andante uit Luigi Boccherini. Andante en nog een deel erbij, denk ik, uit het strijkkwartet in F-groot van Luigi Boccherini, gespeeld door Ensemble Exploration. Van Roel Dieltiens toe, maar Geert de Bijver, onze gast van vanmiddag, speelde daar ook in mee en vertelde eerder over het spelplezier. Als je zo'n Boccherini kan spelen met andere muzikanten, met compagnons. Geert de Bijver, de zaal loopt stilaan terug vol. Studio 4 hier in Flaget, waar de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello begonnen is. We gaan verder nu, na de pauze, met de recitals. Het is zo dat de kandidaten bij hun inschrijving twee recitalprogramma's hebben moeten opgeven aan de jury. En dat de jury een dag voor de kandidaten optreden het recitalprogramma aanduidt dat ze hier op het podium zullen moeten brengen. Dus ook dat is nog een extra uitdaging, Geert.
1: Inderdaad, want dat is heel veel muziek dat je moet voorbereiden. Dat je helemaal klaar moet hebben staan. Dat is nog anders dan met een concert waar je maanden van tevoren weet wat je moet gaan spelen. In de meeste gevallen toch. En hier strekt het geheel zich uit over weken. Plus het feit dat je dan nog eens niet weet wat je precies uit dat repertoire dan zal spelen. Dus ja, dat is, je moet echt een groot meesterschap hebben. Puur cellistiek gezien, maar ook met je geheugen. Om die muziek volledig paraat klaar te hebben, mm-hmm, in je hoofd, in je lijf.
0: Ja. En het gaat dan meestal over stevige werken. We krijgen twee sonates vandaag door de twee kandidaten die nog op het podium gaan komen. Anna Meipariani zal Prokofjev spelen, sonate van Prokofjev. En dan Alvaro Lozano Kames, de tweede halve finalist deze namiddag, Benjamin Britten. Alle twee werken met serieuze uitdagingen.
1: Ja, zeker. En ook mooie werken. Hè. Dat zijn stukken waar je zoveel mee kan doen. Waar je zoveel plezier aan beleeft als cellist ook, om dat te spelen. Om de eigenheid van die werken eigenlijk te ontdekken. Hè. Want als je kijkt naar de klassieke sonaten van César Franck of van Ludwig van Beethoven en zo, dan zit je heel ver van de sonaten van Prokofjev of van Benjamin Britten ook wel. Dus ja, dan moet je daar je weg in zien te vinden.
0: Ja. Kan je eventjes een paar dingen zeggen? Welke zijn de uitdagingen? Waar kunnen we op letten? Bij Prokofjev bijvoorbeeld?
1: Bij Prokofjev is het vooral die typische expressionistische manier van schrijven. Dus niet zozeer grote frases, zangerige passages, maar wel heel sprekende ritmes, heel wringende harmonieën, korte ritmische motieven, waar je moet je uitdrukking, wat, mm-hmm, je wilt vertellen als cellist, moet gaan zoeken. En ja, bij Prokofjev is dat niet altijd evident. Als je dat probeert te doen met een romantische geest, ja, dan vind je het eigenlijk gewoon niet. Je moet echt kunnen schakelen naar een heel andere uitdrukkingsvorm.
0: Ja, de jury komt op. We moeten nog iets vermelden, want een vast onderdeel van zo'n recitalprogramma is het verplichte werk. Dat is dit keer geschreven door Harold Noben, een Waals componist. Ken je hem?
1: Nee, ik ken hem niet. Nee. Ik had nog geen werk van hem gespeeld.
0: Ja, Cafeïne heet het en hij zou daarin de nervositeit willen verklanken of vertellen die bij zo'n wedstrijd bijkomt, maar ook wanneer je wanneer je cafeïne tot jou neemt. En Stefanie gaat de kandidaat aankondigen.
2: Dames en heren, voor wij de volgende kandidaat te verwelkomen, mag ik u eraan herinneren ervoor te zorgen dat uw telefoon goed uitgeschakeld is. Dank u. Puis-je vous demander, mesdames et messieurs, de vérifier que votre téléphone portable est à nouveau éteint. May I please remind you to make sure your cell phone is switched off again. Thank you very much. Dames en heren, wij horen nu recital nummer 1 van Anna Meipariani, pagina 119, page 119, page 119. Eerst vertolkt zij de sonate in C groot, opus 119 van Sergei Prokofjev. Et ensuite, la création mondiale de Caféine, l'œuvre imposée de Harold Noben. Mesdames et messieurs, Anna Meipariani, accompagnée au piano par Ilonka Heilinglo.

0: Anna Meipariani komt uit Georgië. Ze is nauwelijks 18 en ze speelde hier net de wereldpremière van het verplicht werk van Harold Noben, Cafeïne. En Noben wilde in dit werk ritme centraal stellen, zodanig dat de kandidaten toch een zekere spanning naar buiten konden brengen. En dat is wel gelukt, denk ik. Wereldpremière van Cafeïne van Harold Noben. Anna Meipariani zal nu afgelost worden door Alvara Lozano Kames, die ook dat werk van Noben gaat spelen. En daarnaast ook een sonate van Benjamin Britten, aangevuld met nog wat kortere werken. Maar Stefanie Courten zal dadelijk vertellen in welke volgorde dat zal gebeuren.
1: Alvaro Lozano Kames, page 115, pagina 115, page 115. Tout d'abord, il interprétera la sonate en ut majeur, opus 65, de Benjamin Britten. Ensuite, Caféine, l'œuvre imposée de Harold Noben. En vervolgens, Avondschemering, opus 20, nummer 4. En Bij de Fontein, opus 20, nummer 2, van Karl Davidoff. Dames en heren, Alvaro Lozano Kames, aan de piano begeleid door Naoko Sonoda.

Generatie plantrekkers die gaat echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based

0: Alvaro Lozano Kames besloot met Bij de Fontein van Karel Davidov. Daarvoor Avondschemering uit dezelfde vier stukken van Karel Davidov. Daarvoor Harold Nobin, Cafeïne. Dat was dan zijn versie van het verplichte werk. En hij begon met Benjamin Britten, Sonate in C groot. Geert de Bijvere, het publiek was alvast heel enthousiast.
1: Ja. Dat was, denk ik, vooral door zo het licht spectaculaire karakter van dat werk, wat dan door de tweede kandidaat, door Kames, eigenlijk ook heel goed vastgepakt werd en gebruikt werd. Hij bezit daar zo de nodige diversiteit in zijn cellospel voor. Hij heeft een hele breed inzetbare techniek, laten we zeggen. Hij kan heel verschillende soorten kleuren maken, boogtechnieken gebruiken, pizzicato technieken gebruiken. Dus ja, daar kwam hij iets sterker uit de verf, heb ik de indruk. En kon hij ook meer met de partituur doen, ja, dan bij de eerste kandidaten. Alhoewel zij ook fenomenale techniek heeft in de duimpizzicato. Dus ik wil daar niet veel van afdoen eigenlijk, want dat was ook zeer knap.
0: Je moet weten dat dit twee van de jongste kandidaten zijn. Hij is 20, zij 18.
1: Ja.
0: Super jong.
1: Dat is echt super jong. Dat is ongelooflijk om op die leeftijd al zo'n breedte te vinden in manieren van spelen, in manieren van optreden, in manieren ook om bepaalde stijlen te brengen. Mm-hmm. Dan moet je van heel goede huizen zijn.
0: Ja, en dat zijn ze duidelijk.
1: En dat zijn ze.
0: Ja, ja, ja. Het was een heel breed palet inderdaad. Dus Harold Nobin en dan de andere werken. Kan je er ook nog iets over zeggen? De sonates.
1: Ja, sonaten. Ik denk dat voor de eerste kandidaten, de Prokofjev, dat je daar zo'n beetje die leeftijd wel nog voelt. Dat ze nog een beetje zoekt naar wat er allemaal schuil gaat in die sonaten. Dus het springen van sarcastische dingen naar zeer cantabile dingen, mm-hmm, bij Prokofjev, wat zo moeilijk is om dat meteen vast te pakken. Dat was er zo nog niet helemaal, vond ik. Dus ja, zeer, zeer sterk gespeeld, maar zo qua begrip van het stuk en qua dat heel overtuigend dan in die vorm gieten die je aan het publiek presenteert, nog niet helemaal ontwikkeld, heb ik de indruk. Wat natuurlijk ook helemaal niet onlogisch
0: niet
1: is als we haar leeftijd,
0: ja,
1: leeftijd kennen.
0: Ja, tuurlijk. Britten?
1: Britten vond ik... ik had zo'n beetje het beeld van een soort van schattenjacht dat er bezig was, wat mij wel bevalt in de sonaten van Britten. Omdat die diversiteit aan manieren van uw instrument te gebruiken echt wel nodig is in die sonaat en dus echt moet gebruikt worden. Ik denk dat zijn sterkte dus daarin ligt, in dat zo heel ver kunnen gaan in de manier waarop hij zijn cello gebruikt. Mm-hmm. Het samenspel met de piano vond ik af en toe wat te weinig interactief, zodat de bepaalde harmonische spanningen of bepaalde lijnen in de cello zo te weinig in relatie stonden met de piano. Dus daar een klein voorbehoudje zo, dus dat minder overtuigend was. Er een paar elementjes verloren gingen een klein beetje.
0: Ja. Maar dan hebben we het nog niet over het stuk zelf gehad, het verplicht werk van Harold Nobin, waar je bij allebei dus ook een verschil in interpretatie al aangaf. Maar wat vind je van het stuk zelf?
1: Ik vind die verwijzing naar de jazz van Herbie Hancock vind ik echt fascinerend, hoe dat hij dat met die pizzicato's probeert erin te brengen. Moeilijk. Moeilijk, ja, om te doen omdat de snelheid zo hoog ligt.
0: Ja.
1: Maar Kames heeft dat heel goed gedaan. Dus we konden daar echt die sprong naar de jazz, inspiratie en groove. Hè. Dus
0: ja,
1: het inbrengen van die groove is echt essentieel dan. Maar heel lastig te doen op een klassiek, als klassieke muzikant om te beginnen, omdat groove is echt wel iets dat wij normaal gezien eigenlijk niet leren zelfs. En dus om die feeling daarin te brengen, gecombineerd met de snelheid van de pizzicato-techniek, mm-hmm. is heel knap. Is dus ook aantrekkelijk in dat werk. Ja, en dat kon je wel voelen bij het publiek ook, dat geslaagd was.
0: Ja, en super moeilijk ritmisch om samen te blijven met de piano.
1: Ja, maar ik denk dat eigenlijk op zich minder een uitdaging is dan het überhaupt spelen van de accenten met de groove in de snelle pizzicato's.
0: Vanavond kom jij er wat meer over vertellen nog, hè, over dat stuk van Harold Nobin in de pauze. Dan verwachten we jou terug. Als je eventjes over de vier halve finalisten nu terugkijkt, wie heeft jou misschien het meest bekoord? Of?
1: Ja, dan denk ik dat op dit moment Isaac, ik moet even kijken naar zijn laatste, Lotman,
0: de Nederlander.
1: Misschien het meest overtuigende is als muzikant, mm-hmm. als podiummuzikant. Omdat hij erin slaagde van met zijn klank en met zijn idee over die klank of over die frase echt de hele zaal kon vullen. En we zitten hier een klein beetje op de zijkant, dus ik was eigenlijk veel liever nog frontaal in de zaal gaan zitten, ja. om te kijken dat we dan misschien toch nog lichtjes andere dingen horen, maar ik vermoed toch dat een beetje hetzelfde beeld zou gegeven hebben. Dat kon hij echt prachtig doen. Dus daar voel ik een soort van maturiteit in, om die hele grote zaal volledig in te pakken.
0: Ja, mm-hmm. Goed. Het is nog maar een begin, hè, van die halve finale. Ja. Er komt nog heel wat en we horen deze twee kandidaten donderdag nog eens terug, maar dan met het andere deel van hun programma. Geert de Bijvre, kijk er alvast naar uit om u straks terug te zien. Dan gaan we nog even praten over Harold Nobin in de avondsessie. En die avondsessie die begint straks om 8:00 opnieuw hier in Studio 4 van Flaget. En ik ben heel blij dat er dan opnieuw een gast is die de halve finalisten met mij samen zal beluisteren. En dat is Jeroen Reulink. En u kan het allemaal volgen via Clara, via VRT Max. En vanavond zijn we te zien op Ketnet. Heel graag tot straks.

0: is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Lona Roos. Uit nieuwe documenten blijkt dat koning Boudewijn niet betrokken was bij de moord op de Congolese politicus Lumumba. En de ziekenfondsen hebben zich in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van langdurig zieken. Een nieuwe biografie pleit koning Boudewijn volledig vrij van betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba in 1961. Een parlementaire onderzoekscommissie had 25 jaar geleden geconcludeerd dat de koning mogelijk wel op de hoogte was. Maar die conclusies moeten worden herzien, zegt de auteur van het boek, historicus Vincent Dujardin van de UCL. Meer uitleg door Brigitte Vermeers.
1: De auteur Vincent Dujardin had als eerste toegang tot het privéarchief van de koning. En die documenten werpen een nieuw licht op de rol van koning Boudewijn in het Lumumba-dossier. De parlementaire onderzoekscommissie uit 2001 naar de moord op de Congolese politicus baseerde zich op één brief die bezwarend zou zijn geweest voor koning Boudewijn. Maar die interpretatie klopt niet, zegt Dujardin.
2: De koning kende niet die brief. En dat verandert natuurlijk alles. En dus op basis van de archief van de koning Boudewijn moeten wij zeggen dat de conclusie van de commissie Lumumba wat betreft de koning moet volledig herzien worden.
1: Koning Boudewijn sprak ook veel met koningin Fabiola over de toenmalige situatie in Congo. En hij schreef die gesprekken ook neer in zijn dagboeken.
2: En daar weten we dat op het ogenblik Fabiola heeft gesproken over het koloniaal systeem en dat ze voelde zich schuldig. Daarover.
1: De auteur heeft 20 jaar aan deze biografie gewerkt.
0: Bart Verhagen, de voorzitter van voetbalclub Club Brugge, wordt momenteel nog altijd verhoord in een onderzoek naar antisemitische gezangen door supporters. Een week geleden zouden er anti-Joodse leuzen zijn gescandeerd op de tribunes tijdens een wedstrijd tegen Anderlecht. Het Brusselse parket opende daarop een onderzoek voor het aanzetten tot haat of geweld. Het doel is om de betrokken supporters te identificeren en op te pakken. De voorzitter van Club Brugge wordt verhoord als verdachte. Het is procureur des konings Julien Moineel zelf die het verhoor afneemt. Daarmee wil het parket een signaal geven dat er zwaar getild wordt aan de feiten. Het Antwerpse parket onderzoekt het ongeval waarbij een jongetje van 6 is aangereden door een politiewagen. Het kind was vanmorgen op uitstap met zijn klas en wilde net oversteken toen hij werd aangereden. Hij raakte zwaar gewond. Het is onduidelijk of het verkeerslicht op groen stond en of de leerkrachten dit hadden kunnen voorkomen, zegt Joke Temmerman van het gemeenschapsonderwijs.
3: Dat is natuurlijk een beetje vooruitlopen op de feiten. Wat ik wel weet is dat onze leerkrachten getraind zijn in het begeleiden van groepen in het verkeer. Naar wat wij vernomen hebben, hebben die collega's heel direct en heel adequaat gehandeld om die groep veilig te stellen. De precieze omstandigheden van het ongeval, ja, daarvoor zullen we de resultaten van het onderzoek moeten afwachten.
0: De agent die achter het stuur zat was in shock na de aanrijding en kon niet meteen verhoord worden. Ook de kinderen die erbij waren zijn erg aangedaan en ze worden extra begeleid. De drie grote vakbonden organiseren morgen voor de 6e keer een nationale betoging tegen het beleid van de regering De Wever. De Brusselse politie waarschuwt voor verkeershinder en raadt aan om niet met de auto naar het centrum te komen. Ook het luchtverkeer zal zwaar verstoord zijn. Van op Brussels Airport vertrekt maar de helft van de passagiersvluchten. In Charleroi zijn alle vluchten geannuleerd. De MIVB in Brussel verwacht zware hinder. 2 op de 3 trams en bussen van de lijn zullen dan wel uitrijden. Ook in sommige scholen en crèches wordt beperkt hinder verwacht. En hier en daar zal er morgen ook geen afval worden opgehaald. De ziekenfondsen hebben zich vanmiddag in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken in ons land. Ze reageerden onder meer op een getuigenis in de pers. Daarin werd gezegd dat adviserende artsen het recht op een uitkering vaak niet kunnen stopzetten omdat ze dan teruggefloten worden door de top van hun eigen ziekenfonds. Luc van Gorp van de CM reageerde daar heel fel op.
4: Als dat waar is, dat er vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van CM ooit een uitspraak zou gedaan zijn dat ik zeg, en nu gaat het dus op die manier functioneren en de man zit naast mij, dan mocht je me op de kapblok leggen. Je moet eens goed nadenken wat we zeggen, hè? Dat we dus de autonomie van een arts in twijfel trekken omwille van een druk van een administratief directeur of CEO of voorzitter die dat zegt. Als we dat toelaten als samenleving, dan zijn wij rotziek.
0: Het Vlaams Patiëntenplatform, dat onder meer de groep van langdurig zieken vertegenwoordigt, vindt intussen dat hun stem te weinig gehoord wordt in het debat. De groep wordt nu erg gestigmatiseerd, vindt beleidsmedewerker Eline Bruneel.
5: Vooral de stigmatisering aanpakken van mensen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. En dat het hier gaat over mensen die ziek zijn en die heel vaak, ondanks hun ziekte, wel willen werken. En het is heel jammer dat de volledige groep over dezelfde kam geschoren wordt, mm-hmm, omwille van een aantal mensen die misschien onterecht een uitkering krijgen.
0: Een Amerikaans bedrijf wil in de haven van Gent een fabriek bouwen voor duurzame vliegtuigbrandstof. Het wordt de eerste fabriek van dit type in Europa en er zullen 50 mensen aan de slag kunnen. De fabriek zal vliegtuigbrandstof produceren uit ethanol, die onder meer zal komen van staalfabriek ArcelorMittal, die ook in de haven van Gent ligt. De topman van de haven, Cas Keunig, is tevreden.
6: Wij zetten als haven volop in op juist die circulaire industrie en juist die duurzame industrie. Dit is daar eigenlijk een heel mooi voorbeeld van. Dus we zijn wel verheugd dat we deze firma zo ver hebben gekregen dat ze ons havenbedrijf daarvoor uitkiezen.
0: De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben een akkoord bereikt over sancties tegen organisaties van Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaan-oever en tegen hun leiders. Tegelijk wil de EU ook sancties treffen tegen 12 toplui van de extremistische organisatie Hamas. Het gaat dan om een blokkering van eventuele tegoeden die ze hebben op Europees grondgebied en om een inreisverbod. Het geweld van Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever is de laatste jaren toegenomen. Maar volgens Israël zijn de sancties arbitrair en politiek gemotiveerd. Israël vindt het ook onaanvaardbaar dat Israëlische burgers op hetzelfde niveau worden geplaatst als Hamas-leden. Het weer, het wordt vannacht droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger bij temperaturen tot 14 graden. Woensdag en donderdag felle buien met lokaal een onweer erbij. Het blijft ook fris voor de tijd van het jaar. En vrijdag wordt het dan opnieuw wat warmer. Nieuwe documenten pleiten koning Boudewijn vrij van betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba in 1961. Dat was de opener van het nieuws. Een parlementaire onderzoekscommissie in ons land had eerder geconcludeerd dat de koning mogelijk wel op de hoogte was. Maar die conclusies moeten worden herzien, zegt de auteur van een boek erover. Meer op vrtnieuws.be.
7: Clara, blijf verwonderd. Django, met Tine de Donder.
8: En goedenavond. Nicole van Opstal en de andere Clara-collega's die mogen even pauzeren van de eerste halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. De komende 2 uur is het uw vertrouwde Django op de radio. En wij gaan beginnen met een euforisch lied uit My Fair Lady. Barbara Hannigan met I Could Have Danced All Night. Welkom.

sopraan Barbara Hendricks. Zij kroop in de huid van Eliza Doolittle, het hoofdpersonage uit de musical My Fair Lady. En bij haar hoorden we het Philharmonia Orchestra, een van de grootste symfonische orkesten van Londen. Nu heb ik hier een pianist uit Denemarken met zijn trio, Thomas Clausen. Die speelt ook met een symfonisch orkest, met het Symfonisch Orkest van Singapore. Zij spelen een eerbetoon aan Bill Evans. Het is een stuk dat gebaseerd is op zijn Waltz for Debbie.

De Deense pianist Thomas Clausen en zijn trio met het Symfonisch Orkest van Singapore. In een stuk dat Pelle Mikkelborg schreef op vraag van de Deense radio om Bill Evans in de bloemetjes te zetten. Wij gaan dan verder met de Poolse pianist Jan Liszewski. Een prille dertiger die geldt als een van de beste Chopin-vertolkers van zijn generatie. We horen hem hier in een van Chopin zijn Nocturnes.

Jan Ligetski in Nocturne nummer 37 van Frédéric Chopin. Het volgende gezelschap die noemen zichzelf Les Égarés, de verdwaalden. Zij die rondwandelen zonder precies te weten waar naartoe. Gewoon een beetje kuieren voor het plezier. Heel ontspannen en dat is precies hoe ze klinken.

bondgezelschap Les Égarés. Het waren Émile Parisien op saxofoon, Balaké Sissoko op cora, Vincent Segal op cello en Vincent Perani op accordeon. En het was Balaké Sissoko die het stuk geschreven heeft. We blijven dan bij een grote hedendaagse cora-speler uit die West-Afrikaanse griot-traditie. Dit is Sekou Keita op cora bij Catherine Finch.

Catherine Finch op harp en Sekou Keita op kora in het openingsnummer van een heel album dat ze samen gemaakt hebben. Dit was Clara. Wij gaan dan naar Wenen met Giovanni Felice Sanchez. Begin 17e eeuw werkte hij voor een van de keizers van het Heilig Roomse Rijk. Hij was daar zanger, een van de zangers aan het hof. Een zeer goed betaalde job waar hij heel goed in was, want die man had een ongelooflijk flexibele stem. En hij componeerde zelf ook muziek. Dit bijvoorbeeld met de stemmen van Reinoud van Mechelen en Nicolas Achten.

Reinhard van Mechelen met Nicolas Achte en Scherzi Musicali in muziek van Giovanni Felice Sanchez. Cristina Prats Costa, dat is een Spaanse barokvioliste die net een nieuw album uit heeft. Dat heet Spiritillo Mediterraneo. En dat is opgebouwd rond het idee van de Spiritillo. Dat is een speels figuurtje dat staat voor improvisatie en ornament in de barok. Ze heeft allemaal muziek verzameld uit de 17e en vroege 18e eeuw rond de Middellandse Zee. Werken van onder meer Falconieri, Vivaldi ook, Murcia en deze van Nicola Matthijs.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Clara Live. Christina Prats-Costa met muziek uit haar debuutalbum met onder andere Esmeralda Enrique op castagnette. Een lied van Jacques Dutronc nu, C'est le temps de l'amour. Een klassieker uit de jaren 60 met zinnen als het is tijd voor liefde, tijd voor vrienden en avontuur. Een en al vrijheid en blijheid. Dit is wel een ingetogen versie met Léa Desandré en Thomas Dunford op luid.

Thomas Dunford. Op luid bij Léa Desandré, die zong Le premier bonheur du jour van Jean Renard. En het eerste geluk van de dag kan...

Toet Stielemans op gitaar en mondharmonica samen met Ray Bryant aan de piano, Tommy Bryant op contrabas en Oliver Jackson op drums met You Are My Sunshine natuurlijk. Een nummer uit 1940. En met dit trio rond Tommy Flanagan dansen wij nog naar het nieuws van 7 uur. Tot zo!

0: Ik ben Stan, ik ben 22 jaar en ik speel Theorbe.
1: Clara brengt opnieuw 10 twintigers samen.
0: Ze zeggen vaak dat het het enige instrument is dat ze niet horen op een podium, maar wel zien.
1: Carlos Sio praat met Stan Geudens.
0: Dat is voor ons hard werken om ons toch hoorbaar te maken, zeker in grotere bezettingen.
1: Vrijdag vanaf 12 uur op Clara.
0: Geeft u echt de mogelijkheid om op een heel intieme, zachte manier echt in die muziek te kruipen.
1: En beleef het concert via het Clara-kanaal op VRT Max.
2: De ziekenfondsen hebben zich vanmiddag in het parlement verdedigd tegen de kritiek op hun aanpak van de langdurig zieken in ons land. Ze reageerden daarmee onder meer op een getuigenis in de pers. Daarin werd gezegd dat adviserende artsen het recht op een uitkering vaak niet kunnen stopzetten, omdat ze dan teruggefloten worden door de top van hun eigen ziekenfonds. En Luc van Gorp van CM reageerde daar erg fel op.
3: Als dat waar is, dat er vanuit mijn hoedanigheid als voorzitter van CM ooit een uitspraak zou gedaan zijn, dat ik zeg, en nu gaat het dus op die manier functioneren, en de man zit naast mij, dan mocht je mij op de kapblok leggen. Je moet eens goed nadenken wat we zeggen. Hè? Dat we dus de autonomie van een arts in twijfel trekken omwille van een druk van een administratief directeur of CEO of voorzitter die dat zegt. Als we dat toelaten als samenleving, dan zijn wij rotziek.
2: Het parket van Leuven is een onderzoek gestart na de schietpartij van gisteravond in Kesselo, in de buurt van het station van Leuven. Daarbij werd een minderjarige geraakt in de voet, een tweede jongere werd geschopt en geslagen. Er waren meerdere daders en de politie heeft één minderjarige verdachte kunnen oppakken, Ellen Durie van het parket.
4: Om een nog voorlopig onbekende reden zou een van de verdachten een wapen hebben genomen en daarbij hebben geschoten naar een van de slachtoffers. Het slachtoffer is daarbij in zijn voet geraakt, maar was niet in levensgevaar, is wel naar het ziekenhuis overgebracht. En na de feiten zijn de verdachten weggevlucht. Op dit moment is er al één verdachte gearresteerd. Dat gaat over een minderjarige jongen, een 16-jarige jongen. Die wordt vandaag verhoord door de politie en die gaat morgen worden voorgeleid bij de jeugdrechter.
2: Koningin Fabiola leed onder schuldgevoelens over wat de kolonisten in Congo de zwarte bevolking daar hebben aangedaan. Dat blijkt uit de nieuwe biografie over koning Boudewijn. De auteur, Vincent Dujardin van de UCL, had daarbij toegang tot het privéarchief van de koning en daar zaten ook brieven tussen van Boudewijn en Fabiola.
5: Het is waar dat er zijn veel brieven tussen koning Boudewijn en koningin Fabiola, ook tot de laatste brief in 1993. Maar er zijn ook veel dialogen tussen de koningin en de koning in zijn dagboeken. En daar weten we dat op het ogenblik Fabiola heeft gesproken over het koloniaal systeem en dat ze voelde zich schuldig daarover.
2: Het boek pleit koning Boudewijn ook volledig vrij van betrokkenheid bij de moord op de Congolese politicus Lumumba in 1961. Een parlementaire onderzoekscommissie had 25 jaar geleden geconcludeerd dat de koning mogelijk wel op de hoogte was. Maar die conclusies moeten worden herzien, zegt de auteur. De Franse vrouw die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip en positief had getest op het hantavirus, ligt op de afdeling intensieve zorg. Ze kreeg gisteren symptomen van het virus tijdens een repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. 22 contactpersonen van de vrouw zijn intussen geïdentificeerd. Mogelijk zullen er de komende weken nog besmette opvarenden van dat cruiseschip opduiken, omdat het virus tot 6 weken na een besmetting symptomen kan veroorzaken. 3 reizigers van het schip zijn overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten in een ziekenhuis in Antwerpen nog op de resultaten van hun test. Het weer, het wordt vannacht droger bij temperaturen tot 8 graden. Morgen start met regen, daarna opnieuw droger en tot 14 graden. Woensdag en donderdag felle buien, lokaal kan daar een onweer bij zitten. Het blijft ook fris voor de tijd van het jaar. Vrijdag wordt het dan opnieuw een klein beetje warmer. Meer op vrtnieuws.be.
6: Clara, blijf verwonderd. Django. Met Tine de Donder.
7: Goedenavond en welkom terug. Wij gaan hier verder met Spaanse folklore. Dit is een sensuele habanera van een componist uit Madrid, Enrique Fernández Arbós.

Derich Trio speelde het derde deel Seguidillas Gitanas, Spaanse gypsymuziek van Enrique Fernández Arbós. En met dit werk blijven wij in Spanje. El Desdichado, dat is Spaans voor de ongelukkige, de sombere. Dat wordt hier gezongen door twee zangeressen en één pianist.

zou vragen. Katharina Conradi, zij komt uit Kirgizië. Ze woont nu al een paar jaar in Duitsland. En daarbij mezzo-sopraan Catriona Morrison. Dat was een Schotse. Ze zongen hier tweestemmig met Amiel Bouchakiewicz aan de piano. En dit is het Kaleidoscope Chamber Collective. In een pianokwartet van Louise Erit Viardot. Dochter van Pauline Viardot. En Louise was ook een tijdgenoot van Johannes Brahms.

Het Kaleidoscope Chamber Collective in twee delen van een pianokwartet van Louise Erit Viardot. En nu een stuk van het Cuba-project van horniste Sarah Willis. Zij heeft een reeks albums gemaakt met Cubaanse muziek, opgenomen met een orkest uit Havana. En dit komt daarvan. Het zijn twee bekende Cubaanse liederen, Dos Gardenias en El Manicero.

Sarah Willis, de horniste uit Engeland met het Cubaanse Havana Lyceum Orchestra. En nu nog meer Cubanen, want ik heb hier pianist Bebo Valdés met zijn band. Dat is His Havana All Stars. En de titel van de mambo die ze spelen, nu moet ik goed opletten, dat is Shiribiri Cocola.

Dat kende stuk Chihuahua van Luis Oliveira en his Bando da Lua Boys. En Oliveira speelde hier zelf ook mee op saxofoon. We mogen die Luis Oliveira natuurlijk niet verwarren met die andere, zijn naamgenoot, die nog bij de Rode Duivel speelde. Dat was ergens in de jaren 90. Dit is dan Tapiola Sinfonietta met David Aaron Carpenter op altviool.

Altviolist David Aaron Carpenter met de Tapiola Sinfonietta in een altvioolconcerto van Joseph Martin Kraus. Wij blijven dan nog wat bij de strijkers. Het is tenslotte de tijd van de Koningin Elisabeth wedstrijd en daar is het ook een en al cello wat de klok slaat. Dit is nog het derde deel, het minuet uit een strijkkwartet van Andreas Romberg.

Neues Leipziger Streichquartett in muziek van Andreas Romberg. Een gezelschap van 4 gambas en een harp nu. Met onder andere op gamba Myriam Rignol, Lucille Boulanger en Philippe Pierlot. Die hebben een heel album gemaakt vol Spaanse barokmuziek. Bijvoorbeeld deze van Antonio de Cabezón.

Myriam Marignol en Philippe Pierlot, een stuk van hun nieuwe album. Dat was een paar maanden geleden nog onze keuze van Clara. Nog geen 8 uur, ik heb nog net de Italiaanse charmezanger Fabrizio De André. De laatste weken hebben we hem hier zo'n beetje herontdekt. Ik heb een van zijn bekendste of meest geliefde liedjes, Via del Campo. Vernoemd naar een smal steegje in het oude centrum van Genua, vlakbij de haven. Dat is een plek waar vooral smokkelaars, dieven, prostituees en travestieten rondhangen. En daarover gaat dat lied. Over een travestiet, die noemen ze in de volksmond Una Graciosa.

Fabrizio De André met een van de mooiste en meest beroemde regels uit de Italiaanse liedjesgeschiedenis. Dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Uit diamanten groeit er niets, uit mest groeien bloemen. Prachtig. Ik heb hier nu nog een stukje van de Vlaamse folkband Broes tot 8 uur. Dan is er geen nieuws, want dan gaan wij meteen terug naar de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor de volgende halve finale. Ik wens u nog een mooie avond met Clara en graag tot morgen.

0: Heel goede avond en van harte welkom in Studio 4 van Flagey, waar vanavond de eerste avondsessie van de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd voor cello plaatsvindt. Na een bijzonder intense eerste ronde zijn er nog 24 jonge cellisten die hun kans wagen in die halve finale en die we per acht per dag aan het werk gaan horen met telkens de helft van hun programma. Deze namiddag kwamen er al 4 in actie en vanavond zijn er opnieuw 4, waarvan er 2 het concerto zullen spelen, te kiezen uit 3 concerto's die de jury heeft voorgesteld. Het zijn minder bekende werken, maar dat maakt het ook voor ons heel interessant. En ook voor de kandidaten is het natuurlijk een behoorlijke uitdaging. En dan, na de pauze, zijn er nog 2 halve finalisten die hun recital zullen spelen. En een vast onderdeel daarvan is het verplichte werk van Harold Nobin, Cafeïne, dat deze namiddag zijn wereldpremière kende. Ik ben Nicole van Opstal en ik heb vanavond een gast om hen allemaal mee te beluisteren. En dat is Jeroen Reuling. Dag Jeroen.
1: Hallo.
0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Je bent al jaren verbonden aan de kapel Koningin Elisabeth als docent. Jullie zullen nu wel heel blij zijn. Je bent daar samen aan het werk met Gary Hoffman. Jullie delen de celloklas, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Er zijn heel wat cursisten of studenten van de kapel die deze halve finale hebben gehaald.
1: Ja, er zijn er 5 van de 7 zijn door naar de halve finale.
0: Ja, dat moet een enorm plezier zijn.
1: Ja, dat is.
0: Het werk begint zijn vruchten af te werken.
1: Ja, dat
0: hoe
1: mag je ook.
0: Ja,
1: wel een beetje natuurlijk. Ja,
0: ja. Ja. Hoe stomen jullie kandidaten klaar voor de wedstrijd?
1: Ja, het is een lange weg eigenlijk waarin we ze volgen en. Kijk, het niveau is heel hoog en ze spelen allemaal heel goed. Maar ze ook mentaal voor te bereiden op zo'n wedstrijd. En de muziekkapel helpt natuurlijk ook enorm mee door ze mogelijkheden te geven om concerten te geven. Om met orkest te spelen. En dat helpt natuurlijk wel enorm om je goed voor te bereiden voor zo'n concours.
0: Ja, met orkest spelen. Dat is ook wel een heel belangrijk aspect, denk ik.
1: Ja. Dus ze doen enorm hun best dat iedereen op zijn minst 1 keer. Maar niet iedereen in ieder geval met een groot symfonieorkest kunnen spelen.
0: Dus, van de 5 die nu in de halve finale zitten.
1: Ja. Niet iedereen. Dus,
0: Het is een heel breed repertoire dat er moet ingestudeerd worden. Daar wordt ook bewust op ingezet om hen een zo ruim mogelijk repertoire te laten aanleren.
1: Dat denk ik wel. U bedoelt voor de wedstrijd.
0: Ja.
1: Ja, omdat ze in ieder geval van alle markten thuis moeten zijn. En er is veel 20e eeuwse muziek. Dat was, en ook al in de voorrondes, zeg maar de videorondes. Was er ook al 20e eeuw. In de eerste ronde, Sarriao. En nu Harold Nobin, Cafeïne. En straks in de finale ook weer een modern stuk.
0: Dus, ja, ze moeten van alle markten thuis zijn. Hebt u deze namiddag Harold Nobin al kunnen horen?
1: Nee, ik heb het helaas. Nee. Ik moest zelf lesgeven, dus ik kon niet.
0: Dus dan wordt het straks nog te ontdekken. Hè. Je hebt ooit gezegd, technisch zijn ze tegenwoordig bijna allemaal in orde. Maar ik zoek persoonlijkheden. Wat bedoelt u daar precies mee?
1: Nou, wat ik ermee bedoel is dat het algemene niveau van cello spelen echt heel erg hoog is. Mm. Heel veel goede mensen spelen, ook goede muzikanten zijn. Maar hele uitgesproken persoonlijkheden, dat is hier gewoon wat minder. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest. Maar ik denk vandaag de dag dat het misschien nog moeilijker is om je weg daarin te vinden. Omdat er mensen zoveel. Ze kennen elkaar allemaal. Ze kijken wat doet de ander. Waarom hebben ze succes? Ze proberen elkaar ook na te doen. En je moet juist proberen je eigen persoonlijkheid neer te zetten.
0: En hoe helpen jullie daar jullie studenten bij?
1: Nou, door ze te zeggen dat ze zichzelf moeten zijn. En dat ook als wij aanwijzingen geven, het er niet om gaat dat ze doen wat wij zeggen. Maar meer dat ze begrijpen waar het om gaat.
0: Ja, het zijn adviezen.
1: Het zijn adviezen. In de muziekkapel ben je niet aan het lessen. Je bent ze niet aan het leren cello spelen. Dus dat is toch anders.
0: Ja. Jij en Gary Hoffman delen de muziekklas daar. Jullie geven beide aan alle kandidaten les?
1: Ja, is zo gegroeid. In het begin kwam Gary 1 keer in de maand en dan kwam ik ook. En dan kwam ik ook nog 2 keer. En nu is het eigenlijk al een aantal jaren dat we allebei tegelijkertijd komen.
0: Ja. Wat onderscheidt volgens jou een groot muzikus van een goed wedstrijdspeler?
1: Oeh, dat is een moeilijke. Ik denk een groot muzikus is iemand dat heeft met het leven te maken, wat je meemaakt. Ik denk een wedstrijdspeler, ja, die moet wel enorm technisch begaafd zijn. En dat is eigenlijk de eerste vereiste die toch wel wordt gevraagd voor een concours. Mm-hmm. Dat het allemaal goed in orde is.
0: Ja, ja, en dan komt het vervolg natuurlijk.
1: En het vervolg is. Maar er zijn mensen die al gewoon een hele sterke persoonlijkheid hebben. Meteen als ze op het podium zitten. Volgens mij kan je dat niet echt leren.
0: Ondertussen is de jury in de zaal gekomen. Nemen ze plaats aan de tafel. We gaan dadelijk naar concerto's luisteren. Klassieke concerto's. Het zijn onbekende werken.
1: Ja.
0: Vind je dat een voordeel?
1: Nou, er is ook wel iets voor te zeggen. In het begin was ik niet zo heel enthousiast daarover. Maar ik vind ook wel, het zijn alle drie hele moeilijke concerten. Die ze niemand kent.
0: Ja, we gaan ze leren kennen verder. We hebben al een paar gehoord deze namiddag. En nu nog enkele meer.
2: Goedenavond, dames en heren. Welkom op de eerste avond van de halve finale van de Koningin Elisabeth wedstrijd. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ladies and gentlemen, dear members of the jury, good evening to you and welcome. This year, we experience a truly special edition of the Queen Elizabeth competition devoted to the cello, marking three major anniversaries. The 150th anniversary of the birth of Queen Elizabeth, the 75th anniversary of the Queen Elizabeth competition, and the 150th anniversary of the birth of Pablo Casals, one of the greatest cellists of the 20th century. This whole year highlights the artistic and humanistic legacy of the Queen, as well as the bonds she shared with a renowned Catalan musician. Ce soir, vous aurez l'occasion d'entendre quatre candidats différents. Avant la pause, deux candidats interpréteront chacun un concerto de Michael Haydn, Léopold Hoffmann ou Anton Kraft, avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Van Mardirossian. Vervolgens, na de pauze, zullen twee andere kandidaten hun recital presenteren, die door de jury wordt gekozen uit de twee programma's die zij voorgesteld hebben. Elk recital omvat werken naar keuze en het verplichte werk Caféine, speciaal voor de wedstrijd geschreven door de componist Harold Nobain en dat vanmiddag zijn wereldpremière heeft beleefd. À présent, puis-je vous rappeler, s'il vous plaît, afin de préserver la qualité de la concentration de toutes et tous, en plus d'éteindre vos téléphones portables, puis-je vous rappeler donc de ne pas quitter votre place pendant les prestations, pas même entre les morceaux. Merci pour votre compréhension. Om de concentratie van de kandidaten te bewaren, vraag ik u niet alleen uw telefoon uit te schakelen, maar ook uw plaats niet te verlaten tijdens de uitvoeringen, zelfs niet tussen de verschillende stukken. Dank u voor uw begrip. Nous accueillons maintenant Lionel Martin, page 118. Pagina 118, page 118. Il interprétera le concerto en ré majeur de Léopold Hoffmann, accompagné par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Van Mardirossian. Dames en heren, Lionel Martin en dirigent Van Mardirossian.

0: Een lachend gezicht bij Lionel Martin, die net het celloconcerto van Leopold Hoffmann speelde, samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, geleid door Van Mardy-Rossian. Leopold Hoffmann concerto, dat van 1775, dateert voor een relatief klein orkest geschreven. En dat betekent dat er nu muzikanten bij komen, want de volgende kandidaat die kiest voor het concerto van Anton Kraft, net zoals we deze namiddag hoorden. Concerto dat toch een paar jaar later werd geschreven. Dat is een concerto ook in drie delen. En het laatste deel, dat verdient misschien een bijzondere vermelding. Rondo alla Cosacca. Als u vanmiddag hebt geluisterd, dan hebt u misschien opgevangen dat het om een dans gaat. Een Kozakkendans die hier geïmiteerd wordt in dat laatste deel. Maar verder is het concerto natuurlijk een aanleiding om heel wat virtuositeit tentoon te spreiden. Want Anton Kraft, de componist, was zelf een cello-virtuoos liever in zijn tijd. En het is Yo Kitamura die dadelijk op het podium zal komen om het te spelen. Een Japanse cellist van 22 die al behoorlijk wat concertervaring heeft. In dit jaar bijvoorbeeld speelde hij al 7 concerten met orkest. Wat toch altijd in deze context van de wedstrijd een heel groot voordeel is. Yo Kitamura. 22. Dus de kandidaten die we vandaag hebben gehoord zijn superjong. En daar is Stefanie Korte.
1: Dames en heren, we verwelkomen nu Yo Kitamura, pagina 105. Page 105, page 105. Hij vertolkt vanavond het concerto in C groot, opus 4 van Anton Kraft, begeleid door het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Mardy-Rossian. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Yo Kitamura et le chef d'orchestre Van Mardy-Rossian.

0: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
1: Oh.
0: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
1: Ah.
0: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
2: Clara Live.

0: Yo Kitamura, hij leek er echt wel heel veel plezier in te hebben in dit concerto van Antonin Kraft. Hij speelde het samen met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Van Mardi-Rossian. En daarvoor hoorden we nog Lionel Martin met het concerto van Leopold Hoffmann. Jeroen Reuling, hoe heb jij het ervaren? Ja, de laatste kandidaat was...
1: Indrukwekkend goed.
0: Ja.
1: Ongelooflijk goede cellist. En met een enorm gemak gespeeld. En hij maakt wat van het stuk. Ik vond het heel overtuigend. Groot verschil met de ander. Mm-hmm. Die ik eigenlijk ook heel mooi vond. Maar verfijnder. Hij nam heel veel risico's in zijn cadenzen met name. En op een gegeven moment stemde hij ook een halve toon lager in de cadens. Ik vond het heel moedig van hem. En ik vond hem eigenlijk ook heel goed spelen. Ja. Maar hij overdonderde minder dan deze jongen. Deze jongen in de zaal overdondert hij wel echt.
0: Overdonderen, maar hij zat voortdurend te lachen. Ook.
1: Wat zegt u?
0: Hij had er plezier in.
1: Ja, enorm.
0: Het was
1: ja.
0: met een lachend gezicht en ja. met het grootste ja. gemak, zoals je zei.
1: Ja, ja. Ongelooflijk goed gespeeld. Ik kan het niet anders zeggen. Met enorm gemak. En heeft een enorm goede toon ook in de zaal. Hij vult de zaal. En de ander ook, maar die heeft een veel verfijndere toon, een lichtere toon. Het is iets wat gemaniereerder misschien. Maar eigenlijk hebben we ook bij hem met plezier geluisterd.
0: Passender bij het stuk misschien, want er is toch wel wat tijdsverschil.
1: Ja, zeker wel.
0: Tussen,
1: ja.
0: Of stijlverschil misschien ook tussen die twee stukken.
1: Ja, het ene, de Hoffmann was iets meer, hij meer barok gespeeld, zeg maar. En Anton Kraft is meer, ja, ik vind het de muziek nog steeds niet heel erg bijzonder. Maar het is wel plezier, behalve het laatste deel wat...
0: De Kozakkendans.
1: Ja.
0: ja. Je vindt de muziek niet erg bijzonder. Vind je het geen goede toetssteen voor deze wedstrijd?
1: Dat wel. Ik vind het wel een goede toetssteen. Omdat je kunt zien dat iemand... je moet echt heel goed cello spelen om zo'n stuk te kunnen spelen. En er ook wat van te maken. En dat heeft hij gedaan. Dus ik vind het wel een goede toetssteen.
0: Ja, de laatste heeft het gedaan.
1: Ja.
0: Of ze hebben het
1: maar ik vind het niet... ik vind het niet een heel sterk stuk. Ik vind het een beetje een studieconcertachtig muziek.
0: Van Kraft.
1: Ja, ja. Zoals wij hebben dan de concerten van Romberg en Davidoff. En die ook niet op concerten worden gespeeld. En, maar het is wel leuk om dit zo nu dan eens te horen, zoiets.
0: Ja,
1: en zo
0: vind je het goed dat er is geen Haydn is, bijvoorbeeld? Joseph Haydn?
1: Ja, ik vond het in de eerste instantie, was ik daar niet zo op voor. Maar nu denk ik je hoort toch weer andere muziek. En ik denk dat de mensen toch met plezier naar luisteren. Of het nou hele grootse muziek is, ik weet het niet. Maar... Het is hele cellistische muziek in ieder geval.
0: Ja, ja. En zeker ook de laatste communiceerde heel erg met het orkest. Keek voortdurend rond.
1: Ja, enorm gemak van spelen. En ik vind het ook heel natuurlijk. Ik vond het ook niet overdreven of zo. Ik vond het heel goed.
0: Ja.
1: Ja, okay. die komt, ik bedoel, als hij de rest ook zo speelt, dan komt hij zeker in de finale. Dat kan niet anders.
0: Ja, die wil jij graag terug horen. Joakim
1: Zeker. Ja, zeker.
0: Zien wat hij in zijn recital doet en dat... is voor donderdag.
1: Ja.
0: Ja. Ben je er dan ook? Nee.
1: Ik ben er woensdag.
0: Oké, okay. Dan is het om andere kandidaten te horen. Goed, we gaan hier voor de concerto's afronden. Ik zie je straks terug. Dan gaan we vooruitkijken naar de recitals. Want daar zit onder meer een student in van jou.
1: Ja, Leo Jespier.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Gaan we het straks over hebben. Want ik verwacht dadelijk ook nog... iemand anders om te komen vertellen over het verplicht werk. Tot straks.

0: En dat was een deel uit het concerto voor piano en orkest in A-klein van Robert Schumann door Paolo Giacometti en Arnhem Philharmonic Orchestra onder leiding van Michel Dilquin. Geert de Bijveren, je bent er nog eens komen bij zitten. Je was deze namiddag hier ook al te gast. We hebben al een hele sessie doorgemaakt met twee concerto's en twee recitals. Misschien kunnen we eens heel kort doorgaan op dit concerto. Je was ook onder de indruk van die laatste die hier speelde, hè?
1: Ja, ik denk dat we daar iemand gehoord hebben die al zeer soeverein is om te performen op het podium. Hè. Dat was ik vond hem ook groeien doorheen het concerto. Je zag meer en meer een soort van boven de muziek staan, boven de technische moeilijkheden staan. Hij begon veel te communiceren met het orkest en hij begon te lachen. En het was niet alleen maar zo voor de televisiebeelden, het was ook echt te horen.
0: Ja.
1: Want anders zou ik er mij waarschijnlijk aan storen, maar dat was dus, ik vond het heel mooi. En ook cellistiek indrukwekkend.
0: Ja, Yo Kitamura, een naam om te onthouden.
1: Dank je wel.
0: Wij gaan het hebben over het verplicht werk dat deel uitmaakt van de recitals. Harold Nobin, Cafeïne heet het. Hij is een Waals componist, zelf een pianist, maar heeft al behoorlijk wat voor cello geschreven, voor cello-ensembles. En nu heeft hij dus in opdracht van de wedstrijd Cafeïne geschreven. Cafeïne verwijzend naar het goedje dat ook in koffie zit, dat wat nerveus maakt. En dat is zo'n beetje het idee ook van het werk. Hij wil ritme benadrukken enzovoort. Jij hebt even de tijd genomen om het wat beter te bestuderen. We hebben het ook al twee keer gehoord. Vertel eens, welke zijn zo de opmerkelijke momenten in dat werk?
1: Ja, er zijn zo een paar typische technieken die hij toepast. Compositorisch / cello technisch. En die je heel efficiënt gebruikt in die zin dat het onmiddellijk een heel aansprekend effect heeft. Ik denk dat het voor het publiek redelijk toegankelijke muziek is. Wat dat bij niet alle hedendaagse muziek zomaar het geval is.
0: Ja.
1: Voor zo'n wedstrijd is dat mooi meegenomen. Want ja, je moet zo'n werk nieuw instuderen. En je moet het ook kunnen brengen in concurrentie met anderen. Dus ik denk dat heel goed gelukt is. Je merkt het ook aan de reactie van het publiek. Dus de elementen zo die erin zitten, na de introductiepassages die zeer ritmisch en zeer drijvend zijn, waar je die cafeïne al goed voelt, gebruikt hij de pizzicato-technieken uit de jazzmuziek.
0: Ja, pizzicato, dus tokkelen op de snaar.
1: Tokkelen op de snaar.
0: Is die anders in de jazzmuziek?
1: Ja, die is anders in de jazzmuziek. Dus als voor de kandidaten die het goed doen, denk ik toch, zien ze het geluidseffect dat je van een jazz pizzicato, van een contrabassist dus in feite, moet kunnen nabootsen op cello. Ja? Wij kunnen dat voor een deel, niet 100%, maar we kunnen wel een deel van die groove die je dan nodig hebt in jazzmuziek met pizzicato technieken nabootsen. En dat geeft de typische passage werk dat Robin heeft geschreven in dit stuk. En wat hier in dit stuk moeilijk is, omdat hij het in een hoge snelheid doet.
0: Ja.
1: En dus je hoort al verschillen van mensen die die snelheid heel goed aankunnen en dan de groef kunnen bewaren. Of degenen die het wat lastiger hebben om dat te doen.
0: Dus dat is een van de uitdagingen?
1: Ja.
0: Van de grote.
1: Ik denk dat gaat wel een element zijn waar je ziet van, hier horen we wel iemand die er echt mee weg kan en anderen die iets meer moeite hebben. Pizzicato techniek is wel vaak iets dat een beetje onderbelicht wordt. Dus er zijn cellisten bijvoorbeeld die prachtig met hun stok overweg kunnen, alles met de stok kunnen en dan iets meer moeite hebben zo met de pizzicato techniek. Het is toch wel iets helemaal anders. En anderen die dat dan schitterend kunnen doen. Dus voilà, het is wel interessant om te zien wie dat wat kan. En dan heb je veel het gebruik van ponticello, wat wij ponticello noemen. Dat wil zeggen dat je met de strijkstok heel dicht tot tegen de kam gaat. Waarbij eigenlijk de hele mooie, beroemde cantilenes van de cello volledig verlaten worden. En dat we eigenlijk naar een lelijke klank gaan. Of
0: een rauwe klank?
1: Een rauwe klank. Of een klank die iets bijna tegenovergesteld gaat uitdrukken van wat we normaal als de mooie, warme cello-klank beschouwen. En dat gaat hier ook weer aan een hoge snelheid. Dus het is een uitdaging om die snelheid, het wisselen tussen de normale klank en de Ponticello-klank die we met de strijkstok heel dicht bij de kam spelen, om die snelheid aan te kunnen. Maar dat geeft een heel exciterend effect. Ja. Dan hebben we op het einde nog het gebruik van de glissandi.
0: Mm-hmm.
1: In zo'n soort van loop naar boven. Waar dat je heel veel controle over intonatie moet hebben. Omdat de combinatie van de noot treffen, de noot grijpen, gelijk wij vaak zeggen. Hier in combinatie moet gaan met een glissando er naartoe. En dus dat geeft een dubbele moeilijkheid dan om dat te beheersen. Maar dat vind ik een heel mooie passage. Dat is goed geschreven. Zo. Dat werkt echt goed op cello. Ja, we hebben een groter instrument, dus je kan met glissando's ook redelijk expressief zijn. Mm-hmm. Iets gemakkelijker dan op een viool, omdat die snaarlengte bij ons veel langer is.
0: Mm-hmm. Ja. Ik hoor je een aantal dingen opsommen. Technieken. Dat is wedstrijdmatig dan zo geschreven.
1: Ja, die indruk heb ik. Hè. Dus dat Nobin zich goed geïnformeerd heeft en in de gaten heeft gehouden of dat dit interessant is om op zo'n wedstrijdstuk te gebruiken en in te zetten om de kandidaten echt op heel veel terreinen aan het werk te zien. Hè.
0: Ja, ja. Vind jij dat nodig is in een wedstrijdstuk?
1: Ik vind dat niet echt nodig. Je kan zoveel kanten uit met muziek. Zelfs als is een werk helemaal niet cellistiek geschreven, kan het nog altijd heel goed bruikbaar zijn, vind ik, als een wedstrijdstuk. Ik bedoel, toen Beethoven zijn vioolconcerto schreef, zei iedereen dat het onspeelbaar was.
0: Ja.
1: Want het was slecht geschreven voor de viool enzovoort. Ja, ondertussen zegt er niemand dat nog. Dus ja, dat is heel relatief, laat ons zeggen. Maar natuurlijk, ja, in dit werk zit er die mooie climax daar op het einde, die zo heel exciterend in snelheid en in tessituur omhoog gaat. Ja, dat heeft natuurlijk zijn effect.
0: Ja. Oké, we hebben al een idee waar we kunnen opletten of waar we extra kunnen van genieten. Want die jazz, ja, dat is toch wel een extreem dat hij vraagt van de cellisten. Het is niet iedereen gegeven, denk ik, hè, om zich daarin thuis te voelen.
1: Ja, dat denk ik ook. Enfin, ik ben dus benieuwd hoe dat het zal zijn natuurlijk bij de verschillende kandidaten. Maar ja, er zijn natuurlijk mensen die zich daar heel snel natuurlijkerwijze in thuis voelen. En anderen die toch wel hun wenkbrauwen gaan optrekken, volgens mij.
0: Oké, Geert de Bijver. Dank u. Zoals we al zeiden, je komt nog eens terug, hè, vrijdagavond, om dan ook opnieuw de gasten te beoordelen en de wedstrijddeelnemers verder te beluisteren. Ik neem aan dat je wel blijft volgen.
1: Ja, voor zover het kan, want ik kan niet alles kunnen volgen. De studenten zijn in Leuven ook aan het wachten nog op mij op lessen. Want ja, de examens zijn in de buurt. Dus dan is het eigenlijk nog extra druk.
0: Dat is het jaarlijkse verhaal, hè. Hier bij de wedstrijd, dat er ook nog andere dingen gebeuren.
1: En ja,
0: dat er nog
1: inderdaad
0: lessen verder lopen. Oké, ik zie je vrijdag heel graag terug. Dank je wel. Tot hier te komen.
1: Tot ziens.

0: Ja, en zo moeten we er even uit bij Brahms. Het andante uit het pianokwartet nummer 3 was dat. Met Jan Michiels aan de piano, Tony Nijs op altviool. Geert de Bijver, die we net hier in de gastenstoel hadden zitten op cello. En Nana Kawamura op viool. Tetra Lire heet het ensemble. En ondertussen gaat de zaalbel al, dus dat betekent dat het publiek terug gaat binnenkomen voor het tweede deel van deze avondsessie van de halve finale van de Koningin-Elisabeth-wedstrijd. En die tweede helft, dat gaat dan over de recitals. Jeroen Reuling, je bent er even komen bij zitten terug. Er komen twee kandidaten aan, waarvan één jou heel bekend is. Jackson. Jou niet, maar de andere wel. Diegene die we eerst gaan horen, dat is Leo Ispir. Vertel eens.
1: Ja, Leo is een Turks-Franse afkomst. En een leerling aan de kapel van Gary en van mij. En ja, ik ken hem al heel lang. Ik kende hem al voor de kapel. Heb ik ook hem wel al les gegeven. Dus ik heb al inmiddels, denk ik, ja, toch al, in ieder geval in de kapel hebben we hem al 3 jaar les gegeven. Ja,
0: ja. En hij... Ja, richtte zich echt op dit concours?
1: Ja, hij is niet echt een concoursbeest. Hij is iemand die zijn eigen weg zoekt. Ook in zijn repertoire en zijn... hij heeft altijd wel de 4e prijs gewonnen ook op Bach Concours. Hij speelt heel mooi Bach en al die dingen. En hij heeft ook in zijn hele... hij maakt zijn eigen keuzes, wat ik heel bijzonder vind. Ik vind hem een bijzondere persoonlijkheid. En ja, ik ben wel heel nieuwsgierig hoe die... programma wat...
0: Ja, hij heeft gekozen voor Schubert.
1: Ja, en dat is natuurlijk een van de grote sonates die heel moeilijk zijn om te spelen in publiek en op een concours.
0: Ja.
1: Omdat dat net zoals, ja, ook heel virtuos, maar is daar dus ook de muziek, om die muziek heel mooi te spelen, is echt moeilijk. En goed, maar het is wel wat hij graag wil spelen.
0: En ja. Begeleiden jullie de kandidaten daarin?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, ja. Ze spelen veel voor ons... voor ons allebei. En ze spelen ook veel voor. We organiseren concerten waar Gary en ik allebei bij zijn. En dan zijn ze vaak heel erg gestrest.
0: Ja?
1: Ja. Dus, en ik denk wel dat daar ook mee... Ja, ik merk ook... Ik heb hem alleen gehoord op de computer. En het was zijn beste keer dat ik het gehoord had. Dus je kunt merken dat hij echt gegroeid is.
0: Je bedoelt erin. De eerste ronde?
1: De eerste ronde, ja. Ja, dat mm-hmm. vond ik wel, ja.
0: Ja, ja. Hij combineert Schubert met Fauré dan.
1: De Elegie van Fauré.
0: Ja. Je zei net, voor we hier gingen spreken voor de radio en de televisie, dat je het een probleem vindt dat de recitals zo kort geworden zijn.
1: Ja, dat vind ik echt een probleem.
0: Een 30-tal minuten, denk ik, hè?
1: Ja, dat is moeilijk. Als je een grote sonate speelt, dan heb je misschien nog 3-4 minuten om iets anders te spelen. Dus dan gaan een kort stuk. Of mensen nemen dus kortere stuk, zoals de volgende kandidaat. Dan neem je een sonate van Barber die niet zo lang is. En je neemt een ander stuk. En stukken van Weber. Of je krijgt meer. Ja, ik vind dat heel lastig. Maar ja, het is wel moeilijk als je 1 grote sonate hebt om daar alles in te laten zien.
0: Ja, dus,
1: als je een Brahms sonate speelt. Ja, dat moet je wel van hele goede huizen komen om dat echt heel erg goed te spelen. En als je dat kan, dan kan je heel veel laten zien.
0: Ja.
1: Maar veel mensen ontlopen dat. Je ziet toch dat niet heel veel een Beethoven-sonate of een Brahms-sonate.
0: Nee, die komt hier zelden voor. Ja. Dat klopt, ja. Geven jullie ook wat dat betreft advies hoe een programma samen te stellen?
1: Ja, we hebben het er vaak over. En in het begin... dacht ik ook een beetje van, ja, wat is nou een goed stuk voor een concours?
0: Mm.
1: Maar eigenlijk in de laatste jaren geven we gewoon dingen die ze zouden kunnen spelen. Maar uiteindelijk moeten mensen spelen wat ze zelf willen. En niet denken, dit is een goed stuk voor een concours. Want wat je dus ook ziet, dat mensen bijvoorbeeld die best groot sonate van Boccherini hebben gespeeld, die bijna niemand goed heeft gespeeld. Omdat het ligt zo hoog en zo moeilijk. Dat is geen goed... Ja, dan kan je beter een wat makkelijker sonate nemen, maar die wel goed spelen. En ja, dus je moet wel... Je moet keuzes maken waar je echt achter staat. Want anders kan je toch niet overtuigen.
0: Ja, ja. De tweede kandidaat straks, Jackson Yao, koos voor kortere stukken.
1: Hè? Ja.
0: Dus bijnemen.
1: Ik heb haar Boccherini gehoord. Dat was wel heel erg goed. Het was met name die best groot. Dat zij door is met die best groot sonate.
0: Dat pleit voor haar?
1: Dat pleit heel erg voor haar.
0: Ja.
1: Die speelt heel goed. Ik heb het op de ja, ik weet niet hoe haar persoonlijkheid is in de zaal. Dus ik ben heel nieuwsgierig vandaag om te horen. En ik vind de Barbersonate een ontzettend mooi stuk. En Dutilleux de Trois Strophes, ja, dat is geweldige muziek. En dan ja, Papillon van Fauré is een virtuoos leuk stuk om te spelen.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Dus, maar ik denk dat, dat het, het andere recital is, hoor. Dat, nee. Ik kon even niet goed volgen.
1: Nee,
0: dus we hebben het over Jackson Yao.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, die, oh, sorry, je hebt gelijk.
0: Ja, Igor Stravinsky.
1: Nee, oh, wacht even. Stravinsky, Suite Italienne, sorry, kijk bij het verkeerde. Figment van Carter, ja, dat ken ik.
0: Elliot Carter.
1: Ja, Figment. En dan Casa do Requiem, dat is een goed stuk, vind ik. En dat andere, dat ken ik niet.
0: Van Dalabacco.
1: Hoewel, ja, Caprice van Dalabacco, dat ken ik. Ja.
0: Ja, ja. Het is een combinatie van kleinere stukken dan.
1: Het zijn kleinere stukken, ja. Op zich wel leuk. En Suite Italienne kan je ook veel laten zien. Dus, ja.
0: Ja. Ondertussen komt de jury weer op. Dus dat betekent dat we stilaan naar de start van het tweede deel gaan. Met dan ook ergens in dat recital het verplicht werk van Harold Noben.
1: Cafeïne.
0: Jullie hebben dat ook begeleid,
1: ja.
0: Neem ik aan. Dus dat stuk ook...
1: Dat kenden wij natuurlijk zelf ook niet. Nee, wij kenden het niet, ook niet.
0: Okay.
1: Maar ik heb het leren kennen door de leerlingen. Die kennen het beter dan wij. En het is een heel effectvol stuk in ieder geval.
0: En hier is Stefanie Koster.
2: Welcome back, ladies and gentlemen. Before we welcome tonight's next candidate, may I please remind you to make sure your cell phone is switched off again. Thank you very much. Mag ik u eraan herinneren ervoor te zorgen dat uw telefoon weer uitgeschakeld is. Dank u. Une fois de plus, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous demander de bien vérifier que votre portable est à nouveau éteint. Merci beaucoup. Wij ontdekken nu recital nummer 1 van Leo Ispier op pagina 101 in uw programmaboekje. Page 101, page 101. Hij vertolkt eerst het verplichte werk Caféïne van Harold Noben. Ensuite, Élégie opus 24 de Gabriel Fauré. Et enfin, la sonate Arpeggione en la mineur de Franz Schubert. Mesdames et messieurs, Leo Ispier, accompagné au piano par Dana Protopopescu.

0: Leo Ispier, Turks-Franse cellist van 24 jaar, met zijn recital hier op de halve finale van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Voor cello, hij besloot met de Arpeggione-sonate van Franz Schubert. Daarvoor was er Elegie van Gabriel Fauré en hij begon met het verplicht werk van Harold Nobin-Caffeine. Dat laatste gaan we nu nog eens horen, maar nu met de Chinese celliste Jackson Yao. Wanneer zij dat exact gaat spelen, dat zal straks Stefanie Koerten komen vertellen. Want ze heeft een programma met verschillende stukken. Igor Stravinsky, Suite Italienne naar Pulcinella, dat is er ook een deel van. En verder ook werken van Elliot Carter, Joseph Dalabaco en Gaspar Casado. En Stefanie Koerten zal, zoals ik al zei, dadelijk komen vertellen in welke volgorde Jackson Yao dit zal komen spelen.
1: Mesdames et messieurs, nous découvrons à présent le récital numéro 2 de Jackson Yao à la page 144 dans votre programme. Pagina 144, page 144. Elle interprétera d'abord Figment 1 de Elliot Carter, ensuite Caféine, l'œuvre imposée de Harold Nobin, vervolgens Caprice nummer 6 in E-klein van Joseph Dalabaco, de Italiaanse suite van Igor Stravinsky en tenslotte Requiebros van Gaspar Casado. Dames en heren, Jackson Yao aan de piano begeleid door Dana Protopopescu.

0: Jackson Yao samen met Dana Protopopescu aan de piano met haar recital. Jackson Yao, Chinese celliste Jeroen Reuling. Zij liet ons een heel verhaal horen. Als zo'n recital bedoeld is om alle facetten van je persoonlijkheid te tonen, dan heeft zij wel haar best gedaan.
1: Zeker. Ja.
0: Vond je het een goed opgebouwd recital?
1: Ja, ik vond het wel. Ik vond het toch eigenlijk, het voelde een beetje aan de lange kant.
0: Ik denk het wel, gevoel. Ja.
1: Ik had natuurlijk dat het meer was dan de 30 minuten die ervoor stonden. Maar ik vond dat ze naarmate later werd haar spel beter. Maar het is ook interessant om te horen in de zaal. Mm-hmm. Waarin, als je in de zaal zit, hoor je een andere klank dan wanneer ik het nu met de oordoppen in hoor. Hier hoor ik een veel heldere, duidelijke klank. En in de zaal is het een beetje dof. En mij heeft het niet heel erg overtuigd eigenlijk. Mm-hmm. Maar
0: als je het
1: wel,
0: hier hoorde dan.
1: Ja, ja. Maar ik vind haar wel heel goed spelen. Ik vond de requiembos, dat vond ik heel goed.
0: Ja.
1: En ik vond de andere stukken minder overtuigend. Maar ze kan wel heel erg goed spelen. Dat is duidelijk natuurlijk. Maar,
0: ja. En dan het recital daarvoor.
1: Leo
0: Ispier.
1: Ja, ik vond dat hij heel goed begon in de Noben. En toen in de Elegie merkte ik dat hij een beetje wankeler was. Ook door dat hij niet goed, helemaal goed gestemd was en zo. Er waren wat kleine, maar hij speelt gewoon heel mooi. Mm-hmm. Met een prachtige klank. En ik vond de Schubert echt heel goed. Heel verzorgd en heel mooi.
0: Heel mooi. Ja.
1: En het was geen cd-opname, maar het was wel heel erg goed.
0: Jij kent hem natuurlijk heel goed, hè?
1: Ja.
0: Je vond dus de Fauré iets minder?
1: Nou, ik vond hem wel heel erg mooi gespeeld. Ja. Maar het was niet, laat ik zeggen, er waren gewoon kleine dingen die opvallen.
0: Ja.
1: En ja, ik weet niet hoe belangrijk dat is. Voor mij is het niet zo belangrijk, maar ik weet niet hoe dat voor de jury is.
0: Ja, als het dan op dit niveau is en men moet gaan vergelijken.
1: Ja.
0: Ja. Goed, wat ga je vertellen?
1: Dat hij heel mooi gespeeld heeft. En dat hij nou zich moet concentreren op Hofman en dat gewoon heel goed speelt.
0: Tuurlijk, want hij heeft voor Hofman gekozen.
1: Ja.
0: Ja. En we horen hem dan donderdag denk ik.
1: Klopt,
0: ja. Oké, we gaan duimen. Als student van de kapel is dat ook een beetje van hier, hè, toch? Jeroen Reuling, als we vandaag eens overschouwen of vanavond, wie wil jij zeker terug horen?
1: Ik
0: in de
1: denk
0: finale,
1: dat,
0: op basis van wat ze nu al gespeeld hebben.
1: Ik denk dat Yo Kitamura toch zeker zou. En ik zou ook Leo ook die kans willen geven. Een beetje afhankelijk van hoe zijn Hofman gaat, denk
0: hoe
1: ik.
0: Hoe zijn Hofman verloopt, ja.
1: Maar het is ook natuurlijk een minder uitbundig programma wat hij heeft gespeeld.
0: Ja.
1: Veel intiemer en dus niet makkelijk om daar groot succes mee te halen.
0: Ja, je voelde het ook. Het applaus kwam niet spontaan. Wat niet zegt over wat hij gespeeld heeft.
1: Ja. Het is niet een stuk. Het eindigt ook piano. Het is niet een stuk waar je mee op de stoel gaat staan.
0: Ja.
1: Maar ik vond dat hij het heel erg mooi heeft gespeeld. Ja.
0: Zou dat voor een jury uitmaken?
1: Ik heb geen idee. Voor sommigen wel, voor sommigen niet.
0: Ja.
1: Er zitten zoveel verschillende persoonlijkheden achter die tafel dat je dat niet kan zeggen, denk ik.
0: En dat het toch een gemiddelde wordt.
1: Maar hij speelt gewoon heel goed en mooi. En dat is voor mij het belangrijkste. En het resultaat, dat...
0: Spannend toch?
1: Ja,
0: als
1: zeker.
0: Je dan een eigen student hier hoort.
1: Ja, zeker. Maar het is voor hen spannender dan voor mij.
0: Ja, allicht. Ja. Allicht. Ja. Jij komt woensdag terug, denk ik. Kijk er heel erg naar uit.
1: Ja.
0: Om dan met jou nog verder te volgen hier. Halve finale.
1: Ja.
0: Oké. Dan gaan wij voor vanavond afsluiten. De eerste halve finale dag zit erop. Maar we gaan natuurlijk morgen op hetzelfde elan verder. Alles live te volgen hier op Clara, op VRT Max. En in de namiddag zijn we te volgen via Canvas. 'S Avonds op Ketnet. En morgen dan is in de namiddag alvast Arne de Vos hier. Vanaf 3:00. Hopelijk bent u er ook bij. Tot morgen. Dag.
2: Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schaprechts. Het staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne is afgelopen. In Kiev en andere steden in Oekraïne was het de voorbije dagen opvallend rustig, zonder luchtalarmen en explosies. Toch hebben de wapens niet gezwegen, zegt president Zelensky. Zeker aan de frontlinie zijn de gevechten voortgegaan. Ook vandaag was dat zo, zegt hij. Het staakt-het-vuren werd vrijdagavond aangekondigd door de Amerikaanse president Trump. Het ging zaterdag in en is zo net om middernacht geëindigd. 12 medewerkers van een ziekenhuis in Nijmegen in Nederland moeten 6 weken in quarantaine omdat de strenge procedures voor het hantavirus niet zijn gevolgd. In het universitair ziekenhuis is vorige week een besmette patiënt opgenomen. De kans op verspreiding bij het personeel is klein, klinkt het, maar uit voorzorg moeten de 12 toch in afzondering. Het Nederlandse cruiseschip waarop het hantavirus is uitgebroken is vanavond vertrokken vanuit Tenerife richting Rotterdam, een reis van zowat 5 dagen. Daar in Rotterdam zullen het schip en de bagage dan gereinigd worden. Alle opvarenden en een deel van de bemanning zijn geëvacueerd. Ook de laatste repatriëringsvlucht is vanavond vertrokken. Uiteindelijk zijn 3 passagiers van dat cruiseschip overleden. De 2 Belgen die aan boord waren wachten nog altijd in een ziekenhuis in Antwerpen op de resultaten van hun test. Na de brand in een woontoren in Gent zal een deel van de bewoners vanavond niet terug naar huis kunnen. Zeker 8 appartementen zijn voorlopig onbewoonbaar, dat zegt burgemeester Matthias de Klerk. Het ging om een korte keukenbrand op de 7e verdieping van het gebouw. Er was bijzonder veel rook, vertelt Björn Bruijen van de brandweer.
1: Bij aankomst hebben we direct een binnenaanval en een buitenaanval gestart. Een binnenaanval was via de trappenhal, een buitenaanval was via de ladderwagen. Er was veel rook in het gebouw ook, daardoor konden niet alle mensen geëvacueerd worden. Het was dus belangrijk dat de brandweer heel snel de brandhaard vond. Dat is gelukt ook in een appartement op de 7e verdieping, dat was in een keuken. 100-tal mensen zijn uiteindelijk geëvacueerd.
0: Ja, vermoedelijk was er een probleem met een ventilatiekoker in die keuken. 4 mensen zijn licht gewond geraakt. De Libris Literatuurprijs gaat dit jaar naar de Nederlandse schrijver Bert Natter voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Die beschrijft 24 uur in een Duits concentratiekamp aan de hand van 10-tallen personages. Een opmerkelijk boek volgens de jury.
2: De jury koos als winnaar van de Libris Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. De Libris Literatuurprijs 2026 gaat naar... Tadam, tadam, tadam. Bert Natter.
0: Ja, Natter legt zelf uit waar het verhaal over gaat.
3: Het belangrijkste wat er gebeurt is dat de zoon van de ondercommandant... die raakt op een avond vermist. Toevallig de verjaardag van Hitler. 31 personages gaat het boek over. En ik denk dat 29 hebben iets gezien. Of hebben een spoor gevonden. Dus gaandeweg krijg je het verhaal van die zoektocht te horen. Maar jij als lezer, en dat is toch wel essentieel, weet al alles.
0: De Libris is een van de grote boekenprijzen in het Nederlandse taalgebied. De winnaar krijgt 50.000 euro. In het voetbal heeft Bosnië en Herzegovina als eerste land de selectie bekendgemaakt voor het WK van volgende maand in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De meest opvallende speler in die selectie is Edin Dzeko. De spits van 40 is record international en met 73 goals ook topschutter aller tijden van het land. Bosnië en Herzegovina zit in een groep met Zwitserland, Canada en Qatar. Komende vrijdag maakt Rudy Garcia de selectie bekend van de Rode Duivels. Het weer vannacht bewolkt met enkele buien vanaf de kust. In de Ardennen kans op sneeuw bij temperaturen van 0 graden daar tot 8 aan de kust. Morgen eerst zon en wolken met kans op een bui, vooral in het oosten. In de namiddag overal bewolkt, maar meestal droog. Temperaturen tot 14 graden. Zo maandag 11 mei zit erop. Een goede nacht.
4: Verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.

De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben.